0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle, stielend warren. Zet het tiert op truien oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Frankrijk wil militaire en defensiemateriaal naar Saoedi-Arabië sturen om de stad Yanbu te helpen beveiligen. President Macron noemt onder meer radarsystemen en luchtverdediging. Ook wil hij de G7 bijeenroepen om te bespreken of strategische olievoorraden kunnen worden vrijgegeven. Volgens Macron is de veiligheidssituatie in Europa zorgwekkend. Minister David van Wil van Justitie en Veiligheid heeft excuses aangeboden voor zijn opmerkingen over een rapport van de Algemene Rekenkamer. Volgens Van Wil wekte zijn nuancering de indruk dat hij het rapport in twijfel trok of bagatelliseerde. Dat was volgens hem niet de bedoeling. Hij wilde opkomen voor medewerkers in de strafrechtsketen. De Amerikaanse inlichtingendienst CIA heeft de Europese regeringen gewaarschuwd voor een mogelijke Russische droneaanval op Spanje, Frankrijk of Italië. Dat meldt de Spaanse krant El Mundo op basis van anonieme bronnen. Volgens de krant zouden drones vanaf koopvaardijschepen kunnen worden gelanceerd. Spanje, Frankrijk en Italië zouden zijn geïnformeerd. De mobiele eenheid heeft donderdagavond ingegrepen bij een protest tegen een AZC in Kesteren. Dat gebeurde nadat vuurwerk was afgestoken. Een handvol mensen is meegenomen in politiebusjes. Enkele honderden mensen waren naar het dorpshuis gekomen. Het protest volgt een week na rellen tijdens een demonstratie in het nabijgelegen Opheusden. Dan nog het weer. In de nacht is er in het zuidoosten nog wat motregen mogelijk en ontstaat vooral landinwaarts plaatselijk dichte mist. Morgen lost de mist geleidelijk op en wisselen wolk en zon elkaar af. In het zuiden kan nog wat motregen vallen. Het wordt morgen zo'n 22 graden. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Frankrijk wil militair en defensiemateriaal naar Saoedi-Arabië sturen om de stad Yanbu te helpen beveiligen. President Macron noemt onder meer radarsystemen en luchtverdediging. Ook wil hij de G7 bijeenroepen om te bespreken of strategische olievoorraden kunnen worden vrijgegeven. Volgens Macron is de veiligheidssituatie in Europa zorgwekkend. Minister David van Wil van Justitie en Veiligheid heeft excuses aangeboden voor zijn opmerkingen over een rapport van de Algemene Rekenkamer. Volgens Van Wil wekte zijn nuancering de indruk dat hij het rapport in twijfel trok of bagatelliseerde. Dat was volgens hem niet de bedoeling. Hij wilde opkomen voor medewerkers in de strafrechtsketen. De Amerikaanse inlichtingendienst CIA heeft Europese regeringen gewaarschuwd voor een mogelijke Russische droneaanval op Spanje, Frankrijk of Italië. Dat meldt de Spaanse krant El Mundo op basis van anonieme bronnen. Volgens de krant zouden drones vanaf koopvaardijschepen kunnen worden gelanceerd. Spanje, Frankrijk en Italië zouden zijn geïnformeerd. De mobiele eenheid heeft donderdagavond ingegrepen bij een protest tegen een AZC in Kesteren. Dat gebeurde nadat vuurwerk was afgestoken. Een handvol mensen is meegenomen in politiebusjes. Enkele honderden mensen waren naar het dorpshuis gekomen. Het protest volgt een week na rellen tijdens een demonstratie in het nabijgelegen Opheusden. Dan nog het weer. In de nacht is er in het zuidoosten nog wat motregen mogelijk en ontstaat vooral landinwaarts plaatselijk dichte mist. Morgen lost de mist geleidelijk op en wisselen wolken en zon elkaar af. In het zuiden kan nog wat motregen vallen. Het wordt morgen zo'n 22 graden.
3: En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op 5 oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Frankrijk wil militair en defensiemateriaal naar Saoedi-Arabië sturen om de stad Yanbu te helpen beveiligen. President Macron noemt onder meer radarsystemen en luchtverdediging. Ook wil hij de G7 bijeenroepen om te bespreken of strategische olievoorraden kunnen worden vrijgegeven. Volgens Macron is de veiligheidssituatie in Europa zorgwekkend. Minister David van Wil van Justitie en Veiligheid heeft excuses aangeboden voor zijn opmerkingen over een rapport van de Algemene Rekenkamer. Volgens Van Wil wekte zijn nuancering de indruk dat hij het rapport in twijfel trok of bagatelliseerde. Dat was volgens hem niet de bedoeling. Hij wilde opkomen voor medewerkers in de strafrechtsketen. De Amerikaanse inlichtingendienst CIA heeft Europese regeringen gewaarschuwd voor een mogelijke Russische droneaanval op Spanje, Frankrijk of Italië. Dat meldt de Spaanse krant El Mundo op basis van anonieme bronnen. Volgens de krant zouden drones vanaf koopvaardijschepen kunnen worden gelanceerd. Spanje, Frankrijk en Italië zouden zijn geïnformeerd. De mobiele eenheid heeft donderdagavond ingegrepen bij een protest tegen een AZC in Kesteren. Dat gebeurde nadat vuurwerk was afgestoken. Een handvol mensen is meegenomen in politiebusjes. Enkele honderden mensen waren naar het dorpshuis gekomen. Het protest volgt een week na rellen tijdens een demonstratie in het nabijgelegen Opheusden. Dan nog het weer. In de nacht is er in het zuidoosten nog wat motregen mogelijk en ontstaat vooral landinwaarts plaatselijk dichte mist. Morgen lost de mist geleidelijk op en wisselen wolk en zon elkaar af. In het zuiden kan nog wat motregen vallen. Het wordt morgen zo'n 22 graden.
3: En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Seis Oeren.
1: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Minister David van Wil van Justitie legt zwaar onder vuur in de Tweede Kamer. Een groot deel van de oppositie beschuldigt de minister ervan de Kamer op het verkeerde been te hebben gezet over een kritisch politierapport. Uit cijfers van de Algemene Rekenkamer bleek dat er in 2024 maar liefst 10.000 aangifte bleven liggen, waaronder duizenden gewelds- en zedenzaken. Deze cijfers zou Van Wil hebben gebagatelliseerd. Van Wil heeft intussen laten weten spijt te hebben van de gang van zaken. Marine Le Pen wil Frankrijk pas losmaken van de gezamenlijke NAVO-verdediging als de oorlog in Oekraïne voorbij is. Gisteren zei ze tegen Politico dat ze dit voornemen niet loslaat, maar nu niet het juiste moment acht. Opiniepeilers plaatsen haar ver voor op andere kandidaten om Emmanuel Macron op te volgen. In de gemeente Neder-Betuwe is gisteravond opnieuw onrust ontstaan rond een AZC-protest. Terwijl het in Opheusden rustig bleef door een zware politieaanwezigheid, trokken in het nabijgelegen Kesteren honderden demonstranten de straat op. Daar werd op grote schaal zwaar vuurwerk afgestoken naar de hulpdiensten. Om de rust te herstellen zette de politie rond 8:45 de ME in om het gebied schoon te vegen. En onderzoekers in Kenia hebben ontdekt dat olifanten specifieke planten opzoeken als geneesmiddel. Zodra een groepslid kwakkelt, gaan de dieren gericht op zoek naar gewassen die helpen tegen specifieke kwalen, zoals buikpijn. Die medicinale planten delen ze daarna met hun zieke kalfjes. Wetenschappers willen het gedrag van de olifanten nu op beeld vastleggen om meer te leren over deze bijzondere vorm van zelfmedicatie. Tot slot het weer. Het blijft op en top nazomer. Onder een stralende zon lopen de temperaturen op van zo'n 20 graden aan de kust tot maar liefst 25 graden in het zuiden. Morgen trekken meer wolkenvelden over het land en lokaal kan een spatje regen vallen. En tot zover het nieuws.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Demi Hoekstra en dit is het oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. Uw slachter van de bel maakt het koers op de titel Lekkerste bal gehakt 2026. De slachterij Het Boedenpost is selecteerde voor het top 10 van de landelijke vakwedstrijd. De jury beoordeelde de insturingen op de vorm, samenstelling, geur, kleur, smaak en stevigheid. De winnaar wordt op deze 20 oktober bekendmaken. Goed 2 jaar na de grote brand binnen Ruben en Nicky Sjoerdstra waarom in Foutgum. In augustus 2024 ging haar dijbesteging en wenhuis in vlam op. Ze wien nu nog maar een jaar dwaden, maar dochs joegen ze net op.
2: Nou, wij kregen gelukkig heel veel aanbiedingen uit de omgeving om een nieuwe locatie te bekijken. Wij zijn toen goed opgevangen door kennissen, die ook een boerderij hadden hier in de buurt, een Hege Bijtum. Daar zijn wij eindelijk binnen 2 weken verder gegaan met onze dagbesteding. Zodat onze mensen, de deelnemers, ook weer een plekje konden krijgen. En daar zijn we eigenlijk binnen 2 weken heen gegaan.
1: Het zwaardeel en het wenhuis binnen Nowhere opbouwt. Omkomende snurk in elke nieuw biedt de dijbesteging om het hoekje zien, want dan is er een

0: subsidies omvreegje. Voor de vuurwerkactiviteit ongeveer in de autonijd van 2026 tot 2027. Het geld is bedoeld voor veiligheidskosten, die als bronblussers, aanzettingen en verkeersmaatregels. Een vergunning of ontheffing is hier wel van nodig. Aanvragen moet uiterlijk 8 weken van de activiteit binnenwijzen. De regeling rint onder mij 1 april 2022. Daarna evalueert de gemeente de regeling. En ons hier het streeknijs. Wilst u meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Als je een nice tip voor onze redactie, WhatsApp dan naar 0504-44-02. Ik wens je een tige noffelijke dijta.
1: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
2: Het blijft op en top nazomer. Onder een stralende zon lopen de temperaturen op van zo'n 20 graden aan de kust tot maar liefst 25 graden in het zuiden. Morgen trekken meer wolkenvelden over het land en lokaal kan een spatje regen vallen.
3: Het loert van stijd, waad en warm.
1: RTV NOF.

0: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele gehoorzorg voor iedereen.
1: Ik twijfelde over mijn gehoor, maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
0: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
2: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
3: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
4: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Ruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Ruisterveen. Daar wil je zijn.
5: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zette die het op zo'n oeren.
6: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
7: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Minister David van Wil van Justitie legt zwaar onder vuur in de Tweede Kamer. Een groot deel van de oppositie beschuldigt de minister ervan de Kamer op het verkeerde been te hebben gezet over een kritisch politierapport. Uit cijfers van de Algemene Rekenkamer bleek dat er in 2024 maar liefst 10.000 aangiften bleven liggen, waaronder duizenden gewelds- en zedenzaken. Deze cijfers zou Van Wil hebben gebagatelliseerd. Van Wil heeft intussen laten weten spijt te hebben van de gang van zaken. Marine Le Pen wil Frankrijk pas losmaken van de gezamenlijke NAVO-verdediging als de oorlog in Oekraïne voorbij is. Gisteren zei ze tegen Politico dat ze dit voornemen niet loslaat, maar nu niet het juiste moment acht. Opiniepeilers plaatsen haar ver voor op andere kandidaten om Emmanuel Macron op te volgen. In de gemeente Neder-Betuwe is gisteravond opnieuw onrust ontstaan rond een AZC-protest. Terwijl het in Opheusden rustig bleef door een zware politieaanwezigheid, trokken in het nabijgelegen Kesteren honderden demonstranten de straat op. Daar werd op grote schaal zwaar vuurwerk afgestoken naar de hulpdiensten. Om de rust te herstellen zette de politie rond 8:45 de ME in om het gebied schoon te vegen. En onderzoekers in Kenia hebben ontdekt dat olifanten specifieke planten opzoeken als geneesmiddel. Zodra een groepslid kwakkelt, gaan de dieren gericht op zoek naar gewassen die helpen tegen specifieke kwalen, zoals buikpijn. Die medicinale planten delen ze daarna met hun zieke kalfjes. Wetenschappers willen het gedrag van de olifanten nu op beeld vastleggen om meer te leren over deze bijzondere vorm van zelfmedicatie. Tot slot het weer. Het blijft op en top nazomer. Onder een stralende zon lopen de temperaturen op van zo'n 20 graden aan de kust tot maar liefst 25 graden in het zuiden. Morgen trekken meer wolkenvelden over het land en lokaal kan een spatje regen vallen. En tot zover het nieuws.
8: It's getting hot in here.
9: Wat een stoo, jong.
8: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
9: Oh?
8: Ja, van het gas.
10: De warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
11: Freek, help! Het dekkleed moet voor de regen op het dak.
12: Ja, ja, maar safety first. Eerst de stijger maar even blad vrijmaken. Raasma levert echt alles om het najaar goed door te komen. Bladblazers, panhaken, dekkleden, werkkleding, maar ook helmen en verbanddozen.
11: Oef,
12: Jerek. Volgende keer wel even het valharnas omdoen.
11: Natuurlijk, ook verkrijgbaar bij Raasma.
12: IJzerhandel Raasma. IJzersterk sinds 1836.
8: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
10: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.

0: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
1: Herberg Voestrum Westergeest. Zaalverhuur, voor bruiloft, vergadering of wat dan ook.
2: Herbergvoestrum.nl.
3: Mij Toeke Camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
4: Peppe, maak ik bij Peppe op de stoel?
5: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
4: Baarsmazitcomfort.nl.
6: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
7: Hé, wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
8: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.
9: Dit is RTV NOF.
10: Mino, op naar het

0: Lekker rustig beginnen. I'm really happy for you. 6 minuten over 7. Goedemorgen, Noordoost-Friesland. Langzamerhand gaan we ontwaken. Het wordt drukker op de weg. En misschien stap jij ook wel net uit je bed of ben je nog druk aan het snoezen. Doe het op jouw eigen tempo en bepaal jouw dag natuurlijk. Want heel veel mensen hebben tegenwoordig ook een 4-daagse werkweek. Het is bijna 100 jaar geleden dat de 8-daagse werkweek werd geïntroduceerd. Hè? Dat we 5 dagen, 8 uur per dag gingen werken, zeg maar. En tegenwoordig is het toch meer gebruikelijk om bijna 4 dagen te werken, als ik om me heen hoor. Dus ik weet niet wat jij doet, maar laat het anders even weten. Wat zijn jouw plannen voor vandaag? En neem ons mee in jouw verhaal voor deze vrijdag 25 september.
1: Je begint je weekend pas goed op RTV NOF. Met 2 uur lang muziek en nieuws. En we gaan je weekend inluiden met de Weekendbel.
0: Op dit moment is het zo'n 8 graden op de antennes. De temperatuur gaat nog een beetje omhoog. We gaan op naar de 11 graden vandaag. Ook veel zon komt erbij. Het schijnt een mooie vrijdag te worden.
1: RTV NOF.
2: Waar staat, waad en worden.
0: En hoe het straks de voorspellingen zijn, zeg maar, voor het aankomende weekend. Nou, dan pak ik zo het weerbericht even voor je bij. Het weekendweerbericht heb ik meegenomen. Het streeknij staat weer voor je klaar natuurlijk. En ik hou je een beetje op de hoogte van het nieuws. Wat er gebeurt in onze prachtige omgeving. Heb je tips? Schroom niet. Bel even naar de studio. Straks krijg je van mij alle informatie om ons weer te kunnen bereiken. Dit is Mister.

0: We're gonna pick you up. Dit was echt de jaren 90 natuurlijk. Captain Jack op de antennes met Soldier Soldier.
1: Nice van de redactie.
0: Ja, er komt heel veel nieuws binnen. Ik zeg het elke week weer. Bedankt daarvoor natuurlijk dat je zo meedenkt op de andere kant van de radio. En blijf dat ook gewoon doen. Hè. Als je wat ziet om je heen, denk van dit is misschien leuk om te delen. En dat gebeurt heel veel op social media. Maar doe het ook naar de jongens en meiden hier van de lokale omroep, zeg maar. Je mag het gewoon even mailen. nieuws@rtvnof.nl of je belt het gezellig door. 0511-44-1202. En ben je van het appen, kan het naar datzelfde nummer. Gewoon een berichtje en een fotootje erbij. Dan komt het helemaal goed. Het is vandaag vrijdag 25 september. 7:15 is het alweer. We zijn al druk onderweg met op naar het weekend. Ik probeer je een beetje voor te bereiden met diverse leuke dingen natuurlijk. Straks het keuzemoment. Leuk twee liedjes op rij gezet. En daar mag jij dan weer het kiezen welke je wil horen. Ook was het gisteren Burendag, wereldwijd Alzheimerdag. Die werd dus gisteren al gevierd in de Westreen. Het dagcentrum bij het Sikkemahoes in de Westreen zijn donderdag, Burendag en Wereld Alzheimerdag samen met de bewoners gevierd. De ochtend begon met koffie en gebak. Lekker. Onder het genot van een hapje en een drankje spelen de aanwezigen herinneringsquiz. Altijd leuk om dat te doen natuurlijk. Ook in het dorp is het dus Kleintje Dorpfeest is daar begonnen. Met onder andere meer een pubsquiz. En zij konden dus de Westreen niet ontbreken, die ouderen zeg maar. Dus de bijeenkomst werd afgesloten met een klein buffet. En de aanwezigen keken ook foto's en video's over de Westreen van vroeger zeg maar. Ook de jongeren in Tietjerksterdeel die voelen zich helemaal niet veilig. De jongeren in Tietjerksterdeel hebben donderdagavond aan de gemeenteraad gevraagd om meer straatverlichting op de zomerweg bij Kadderbrad te krijgen zeg maar. Veel jongeren voelen zich s'nachts en overdag, in ieder geval s'avonds als het een beetje schemer is, het wordt nu vroeg donker, voelen zich niet echt veilig op deze wegen. De presentatie was onderdeel van een project en de jongeren vertelden dat de donkere wegen vaak gebruikt worden, maar zich daar niet veilig voelen. Ze gaan dan soms dan ook bellen met vriendinnen onderling zeg maar, dat ze daar langs fietsen en ze gaan hun locaties delen met thuis natuurlijk om veilig thuis te komen. Ze willen niet wachten tot er iets echt misgaat. Nou, dat is een beetje een raar gevoel natuurlijk, dat je je onveilig voelt in je eigen streek. En laten we dat vooral bestrijden, zeg maar. Hè. Dan maar wat meer lampen hier en daar. Alles eraan om de veiligheid een beetje op te krikken. Tenminste, in ieder geval het gevoel weer terug te krijgen. Je kan nooit alles uitsluiten natuurlijk. Ik zei het al, heb je nieuws? Laat het dan zeker even weten, vrienden. Want we horen het graag hier bij de radio. Straks heb je keuzemoment. Twee leuke Nederlandstalige liedjes waar je uit kan kiezen. Ook staat een liedje klaar van Boudewijn de Groot. Gaan we heel ver terug in de tijd. Maar ik heb ook deze voor je meegenomen nog.
2: Op naar het weekend.
0: En dan gaan we ook een beetje terug in de tijd natuurlijk. Maar toch heel veel mensen van mijn leeftijd. Ben ik oud? Nee, zo voel ik me helemaal niet tenminste. Maar ja, soms kijk je om je heen en dan zie je de jongeren. Denk je, ja Visser, je wordt toch wel een dagje ouder zo nu en dan. Ach, ja. Ze zeggen altijd toch, je bent zo oud als je je voelt. Hè? Dan voel ik me nu 80 op dit moment. Bon Jovi op de radio met Living on a Prayer. Het is vandaag vrijdag 25 september. 18 minuten over 7.

0: Even terug naar jaar 83 was dit met de pa van Doe Maar. Wat waren ze populair destijds en wat hebben ze leuke liedjes gemaakt. En hele herkenbare klank ook. Allemaal die stickers en die buttons en dat soort dingen op leren jasjes met die punten erop. Zeg maar. Je herkent dat toch wel als je een beetje mijn leeftijd hebt, denk ik. Wat liepen we erbij destijds? Jeetje.
1: Het keuzemoment.
0: Het keuzemoment, ook op deze vrijdag 25 september, heb ik weer een keuzemoment voor je meegenomen. Je weet een beetje hoe het werkt, hè? Twee leuke liedjes. Nederlandstalige liedjes meestal, dat wel. En daaruit mag jij dan kiezen, A of B. Ik laat het maar even weten. Je hoeft niet te stemmen, maar het zou heel mooi zijn dat je een berichtje achterlaat. 0511-44-1202. Ook voor deze dag, deze vrijdag, 25 september, twee leuke liedjes. Ik heb er eentje van André Hazes in een rij gezet, zeg maar. André Hazes en Zij gelooft in mij, dat is keuze A. En dat is dan weer dit plaatje. Ik laat een stukje horen.

0: Mooi, hè?
1: Prachtig toch? Het blijft altijd goed met die André, hè? Keuze A dus, laat me even weten. Zou je deze willen horen straks in het tweede deel, dan ga ik hem helemaal voor je draaien. Maar je moet wel even stemmen natuurlijk, dat hoort er helemaal bij. Of je gaat voor keuze B, of nummer 2, zeg maar, dat kan ook. Dat is Gerard Joling en Tino Martin. En dat is dit liedje, Laat Me Leven. Dus laat

0: Ook twee fantastische stemmen natuurlijk, hè. Keuze B, Gerard Joling en Tino Martin. Ik hoor het graag van je, 0511-44-1202. Laat hem even weten. Straks heb ik voor je het Streeknijs. En daarna nog heel veel meer leuke hits uit de jaren 80, 90. En de nieuwe plaatjes komen zeker voorbij. Heb je suggesties? Schroom niet, hè. Gewoon even bellen. Als je me dan toch aan de lijn hebt voor het keuzemoment. Ik hoor graag jouw mening.
1: RTV NOF.
2: Ekin, Jestermar, Stierskeer en Hoornsjerk.
0: Zo is het. Altijd verrassend dichtbij, zeggen we dan. Zagen we vroeger. Maar nog steeds geldt die slogan wel een beetje natuurlijk. Hè? De Shakira op Dantennis met Daya Daya. Daya.

0: Even genieten van Martika en Toy Soldier.
1: Vadamierskip, RTV NOF. RTV NOF Streeknijs.
2: Goeiedag, ik ben Demi Hoekstra en dit is het oersjog van het Streeknijs van RTV NOF. Uw slachter van de bel maakt het koers op de titel Lekkerste bal gehakt 2026. De slachterij het Boetenpost is selecteerde voor het topzien van de landelijke vakwedstrijd. De jury beoordeelde de insturingen op de vorm, samenstelling, geur, kleur, smaak en stevigheid. De winnaar wordt op deze zondag 20 oktober bekendmaken. Goed 2 jaar na de grote brand binnen Ruben en Nicky Sjoerdstra waarom in Foutgum. In augustus 2024 ging haar dijbesteging en wenhuis in vlam op. Ze wien nu nog maar een jaar dwaande, maar toch joegen ze net op.
3: Nou, wij kregen gelukkig heel veel aanbiedingen uit de omgeving om een nieuwe locatie te bekijken. Wij zijn toen goed opgevangen door kennissen, die ook een boerderij hadden hier in de buurt, een Hege Bijtum. Daar zijn wij eindelijk binnen 2 weken verder gegaan met onze dagbesteding. Zodat onze mensen, de deelnemers, ook weer een plekje konden krijgen. En daar zijn we eigenlijk binnen 2 weken heen gegaan.
2: Het zwaagdeal en het wenhuis binnen Nowhere opbouwt. Onkomende sneuk in elke nieuw biedt dijbesteging om het hoekje zin. Want dan is er een iependij. Organisaties in die extra deal kunnen maximaal €1500 subsidies omvregen voor een vuurwerkactiviteit omgeende alternatief 2026 tot 2027. Het deal is bedoeld voor veiligheidskosten, zoals bronblussers, aanzettingen en verkeersmaatregels. Een vergunning of ontheffing is hier wel van nodig. Omvragen moet uiterlijk 8 weken voor de activiteit binnenwijzen. De regeling rint rond mei 1 april 2027. Daarna evalueert de gemeente de regeling. En ons zaviert het Streeknijs. Wil je meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Als je een nice tip voor uw redactie? WhatsApp dan naar 0504-44-02. Ik wens je een tieren noffelijke data.
0: Tot zover Demi Hoekstra. Verderop vandaag meer updates wat het Streeknieuws betreft. En wat Demi al zei, heb je nieuws, laat het weten.
1: RTV NOF Waarberjocht.
0: Ja, op deze vrijdag 25 september, op dit moment is het zo'n 7 graden op dan tennis in Noord-Oost-Friesland. Waar je dan ook bent, ben je richting Dokkum of Ruisterveen of zit je ergens in Lauwersoog. Zeg het maar, hè. Maar die temperatuur zal een beetje gelijk zijn allemaal. Langzaamaan gaat die temperatuur wel omhoog. We gaan toch een beetje de temperatuur richting vandaag, de 14, 15. Misschien als de zon er echt bij blijft, 17, 18 graden. Het wordt wel een hele fijne dag straks. En ook kijken we voorzichtig vooruit naar de zaterdag. Ook ruimte voor de zon, mooie rustige dag. Temperatuur rond de 18 graden overdag. Zondag een beetje hetzelfde weer, maar de temperatuur gaat nog ietsjes omhoger. 21 graden. Maar de maandag misschien toch meer kans op een bui. 20 graden. En dan kijken we toch voorzichtig een paar dagen vooruit naar de dinsdag en de woensdag. En dan staan daar temperaturen. We gaan richting oktober, hè, mensen. En dan staan daar temperaturen van 25 tot 24 graden, zeg maar. Dus zomers warm. En dat bijna oktober, hè. Dan zitten we al op het einde van september alweer. 30 september is zo'n 25 graden. Is de bedoeling, hè. Het moet allemaal nog. Maar laten we het afwachten. Eerst een beetje dichtbij houden. Vandaag een fijne dag. Ga ervan genieten.
1: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is. Altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilon.

0: Yes.
1: Op naar het weekend.
2: Peter Visser.
0: Niet best, niet best. Maar met een dag gekker, zeggen ze wel eens. 6 minuten over 7:30. Je hebt het keuzemoment zo net nog meegemaakt. Mocht je dat gemist hebben. Straks in het tweede deel komen ze zeker nog voorbij, die twee leuke liedjes, hè. André Hazes en Gerard Joling, daar gaat het tussen vandaag. En straks hoor je de fragmenten zeker nog een keer voorbij komen.

0: voel ik gelukkig.
1: En dan hoor je dit liedje. Dina, Hemel op Aarde uit 2016. Dan is dat alweer 10 jaar terug, lieve mensen. En dan hoor je dus zo'n plaatje en denk je, jeetje, dat voelt helemaal niet zo ver weg. Maar oh, wat een zangeres. Wat kan ze nog goed optreden? Want ze treedt nog steeds op natuurlijk voor de mensen die denken van, waar is Dina gebleven? Ze treedt nog steeds op. Ze maakt leuke liedjes, ook onder naam Gerda. Samen met haar man Marcel, Turbo M. Die kennen we ook nog wel van destijds, denk ik, met leuke liedjes. Tuinman met Charme, dat soort plaatjes bijvoorbeeld. Maar ook samen treden ze heel veel op en dan kun je ze ook gewoon boeken. En binnenkort staan ze ook weer hier in de buurt volgens mij in het tent. Dus een aanrader. Maar ik was laatst ook in Buitenpost en toen ging ik naar die slager van de Bijl, hè, waar we het over hadden, uit Buitenpost, met die lekkerste gehaktballen van Nederland, zeg maar. Voor die titel gaan ze dan althans. Ze zijn genomineerd voor een van de 10, zeg maar, van de lekkerste ballen van Nederland. Nou, ik kan je garanderen, dat is gewoon de lekkerste, hoor. Heerlijk. Ik ben wel een fan van echte gehaktballen, zeg. Ja, lekker, man. En zeker op de vrijdagmiddag misschien een tip, hè. Het is snackdag natuurlijk. Hallo.

We gaan zo op naar het nieuws en naar de reclameboodschap uiteraard. En dan gaan we aanbelanden in het tweede deel alweer. Het keuzemoment natuurlijk, het belangrijkste deel vind ik dan. Leuk dingetje. Soms moet je keuzes maken in je leven. En dat, is ook, dat kan dus ook vandaag in het tweede deel. Welke gaan we draaien? André Hazes of Gerard Joling? Straks laat ik de fragmenten zeker nog een keer aan je horen. En dan gaan we ook beginnen met een dame. Die heeft maar liefst 50 keer in de top 40 gestaan, vrienden. 50 keer in de top 40. Een van de bekendste dames die de meeste keren in de top 40 heeft gestaan überhaupt. En ze is 68 jaar inmiddels. En wie zou dat zijn? Straks na het nieuws en de boodschappen hoor je die voorbij komen.

0: Heb je al nagedacht? Weet je inmiddels over welke artiesten ik het heb zometeen na het nieuws en na de boodschappen? Welke gaan we voor je draaien? 50 hits noteringen in een Nederlandse top 40. De meest succesvolle vrouw, zeg maar, die met de hits in de top 40 stond. En ze is inmiddels 68 jaar. Nou, zometeen ga je het horen, ga je het meemaken.
1: Op naar het weekend.
2: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
3: Wij onderhouden
4: en verkopen
3: alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
2: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
5: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
6: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiëns van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
5: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
2: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
3: in Ford en Opel.
7: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
8: Ja, echt maatwerk!
9: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
3: SGmaatwerk.nl.
10: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf braseren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
11: Interesse? Depannenkoektrein.nl
3: SGmaatwerk.nl Uit Westergeest.
9: Keukens en kasten op maat.
12: Bij u is in Den Voort, kies bij fitnesscentrum Way of Life vanaf 24,50 per maand sporten. Kom zo'n dagen per week los. Wil je extra met 50% korting? Ga naar fitnesswayoflife.nl/radio. Fitness Way of Life, waar sporten en gezelligheid samenkomt. Kom gerust los voor een gratis proefles.
13: Nou, Veralië, ben je er klaar voor?
14: Ik vind het zo spannend.
15: Hij is turbo en
14: heu. Ik is toch turbo en net?
13: Nou, even serieus.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
1: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
3: Premier Rob Jetten heeft op de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York hard uitgehaald naar de Amerikaanse president Donald Trump. Jetten reageerde fel op de wens van Trump om het internationaal strafhof op te doeken. Jetten zei: handen af van het strafhof en onze internationale rechtsorde. Amerika erkent het hof in Den Haag niet en noemde het eerder deze week een anti-Amerikaans tribunaal dat schijnprocessen voert. Minister David van Wil van Justitie ligt zwaar onder vuur in de Tweede Kamer. Een groot deel van de oppositie beschuldigt de minister ervan de Kamer op het verkeerde been te hebben gezet over een kritisch politierapport. Uit cijfers van de Algemene Rekenkamer bleek dat er in 2024 maar liefst 10.000 aangiften bleven liggen, waaronder duizenden gewelds- en zedenzaken. Deze cijfers zou Van Wil hebben gebagatelliseerd. Van Wil heeft intussen laten weten spijt te hebben van de gang van zaken. Marine Le Pen wil Frankrijk pas losmaken van de gezamenlijke NAVO-verdediging als de oorlog in Oekraïne voorbij is. Gisteren zei ze tegen Politico dat ze dit voornemen niet loslaat, maar nu niet het juiste moment acht. Opiniepeilers plaatsen haar ver voor op andere kandidaten om Emmanuel Macron op te volgen. En honderden studenten hebben gisteravond in Delft met een grote fietsoptocht gedemonstreerd tegen de onveiligheid op straat. Aanleiding voor het protest zijn meerdere recente geweldsincidenten rond natuurgebied de Delftse Hout, waarbij vrouwen tijdens het fietsen werden mishandeld en aangerand. Studentenverenigingen hebben de actie op touw gezet. Ze kozen bewust voor een protest per fiets, omdat de slachtoffers eveneens op de fiets zaten toen ze werden aangevallen. Tot slot het weer. Het blijft op en top nazomer. Onder een stralende zon lopen de temperaturen op van zo'n 20 graden aan de kust tot maar liefst 25 graden in het zuiden. Morgen trekken meer wolkenvelden over het land en lokaal kan een spatje regen vallen. En tot zover het nieuws.

0: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
1: Een telefoon met een snoer. Ja, die gaan weg.
0: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
2: Herberg Voestrum.
3: Herberg Voestrum Westergeest. Ook eens een eigen biertje brouwen met mij.
4: Herbergvoestrum.nl.
5: Hast die door nog net vervang? We hadden het er al maanden hoor.
6: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
5: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
6: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoor makken stiel en dwarn. Hij regelt alles.
7: WOQS.nl.
8: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
9: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
10: Ben je op zoek naar een stijlvolle stijl door in moderne kleuren zoals broens, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
7: WOQS.nl.
11: Nou, sugar is meesken. Lekker eten. In een keuken van Marinus Keukens. Daar is het lekker in.
12: Marinus Keukens?
11: Een topkeuken van Marinus Keukens. Sterke merken en ze regelen je daar alles voor die. Zoek maar eens een keer op marinuskeukens.nl.
13: Bakken? Zullen we even op een stoel?
14: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxhotel.
13: Baasmazitcomfort.nl.
11: Marinus Keukens in Burden. Een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marinuskeukens.nl.
15: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.
16: Freek, help! Het dekkleed moet voor de regen op het dak!
17: Ja, ja, maar safety first. Eerst de stijger maar even blad vrijmaken. Raadsma levert echt alles om het najaar goed door te komen. Bladblazers, panhaken, dekkleden, werkkleding, maar ook helmen en verbanddozen.
18: Oef, gerek. Volgende keer wel even het valharnas omdoen.
19: Natuurlijk, ook verkrijgbaar bij Raadsma.
17: IJzerhandel Raadsma. IJzersterk sinds 1836.
20: Dit is RTV NOF.
21: Mino, op naar het weekend.
22: Ja, en over wie had ik het nou, hè? Over een dame die 40 keer, maar liefst 40 keer in de top 40 heeft gestaan. Met diverse leuke hits. En natuurlijk dat ze al 78 of 68 jaar, excuus. Ik maak ze al ouder dan ze in werkelijkheid is. 68 jaar, ik had het over deze dame. Madonna op de antennes nu met Laza Bonita. Die ga ik voor je draaien. Zometeen Fleetwood Mac staat voor je klaar. En wat leuke Nederlandstalige hits heb ik nog op een rij staan. En het keuzemoment natuurlijk, hè. Maar eerst Madonna dus.

0: Wat een artieste was dit ook, hè? En nog steeds. Madonna, La Isla Bonita uit 1980, dit liedje. Ze zeggen wel eens de jaren 80, toen werd er nog echt muziek gemaakt ook. Nou, ik ben er wel een klein beetje mee eens als ik hier op ben. Ja. Yes. 7 minuten over 8, Noordoost-Friesland ontwaakt, vrienden.
1: TV NOF.
0: Op dit moment 7 graden op de antennes en de temperatuur gaat stijgen naar 19 graden. En de vrijdag vol zonovergoten vrijdag, om het zomaar te noemen. Zometeen dus Alex Warren op de antennes, maar eerst Fleetwood Mac even terug naar de jaren 70.

0: 14 minuten over 8, Alex Warren. En wat weten we daarover? Dat hij binnen ongeveer 2 jaar gigantisch is doorgebroken, die jongen van 25.
1: Het keuzemoment.
0: Het keuzemoment, ja, er wordt druk gestemd. En misschien heb je het eerste deel wel gemist, dat je wat later uit je bed rolde. Dat zou best kunnen. Ik kan het me ook voorstellen trouwens, hè, als je een vrijdag vrije dag hebt, zeg maar. Dat je denkt van, ah, die wekker. Nou, ik zet hem een uurtje later of ik doe hem gewoon helemaal uit. Ik ga gewoon snoezen, ik doe niks. Ik doe lekker relaxed. Het is mijn tijd, mijn eigen tijd. Ik doe wat ik wil, zoiets. Ik ligt op een uur of 10 of 11 op bed. Zou kunnen. Dat kan ik me niet voorstellen, want ik ben altijd een vroege vogel. Ook in het weekend. Ik had een periode, dan zet ik gewoon mijn wekker op de zaterdag en de zondag om 6:30. En dan, ja, mijn vrouw die verklaarde me voor gek. Jongen, wat doe je nou? Goed, die wekker uit, relaxed, ontspan. Ja, dan zit je dat in een bepaald ritme of zo. En dan is dat nou een keer zo. Maar inmiddels doe ik ook niet meer mijn wekker zetten in het weekend. Alleen de maandag tot en met de vrijdag. En dan weekends gewoon 7:30 uit bed of zo, 7:30. Hè? Maar uitslapen doen we bijna nooit. Maar het keuzemoment, we dwalen een beetje af. Ik laat de fragmenten even aan je horen, mocht je het gemist hebben. Het gaat vandaag op deze vrijdag 25 september tussen André Hazes, Zij gelooft in mij. Ik pak hem er even bij, dat is dit liedje, zeg maar. Als je het niet weet wat het is, kan me niet voorstellen. Maar prachtig toch? Heerlijk. Je zingt hem zo mee.

André Hazes dus. En zij geloofde mij, vrienden. Daar kun je op stemmen aan keuze A. Jouw keuze voor vandaag. Of je gaat voor Gerard Joling met Tino Martin. En Laat me leven. Dat is dan weer dit liedje. Laat me leven.

Ook twee fantastische stemmen natuurlijk. Maar er zijn altijd twee teams, zeg maar. De ene gaat echt voor het herkenbare sound. Het gevoel van André Hazes. Hazes is de basis. Of een ploegje die zegt, nou ik ga toch voor onder Gerard hoor. En Tino Martin met z'n tweeën. Dan laat me even weten. A of B, ik hoor graag van je. A dus voor André Hazes voor de duidelijkheid. En B is dan voor Gerard Joling en Tino Martin. En ik hoor graag van je. Het is vandaag vrijdag 25 september. Tijd om te stemmen. Binnen nu en zo'n 15 minuten laat ik horen welke van deze twee wij helemaal gaan draaien. Straks natuurlijk het uitgebreide weekend weerbericht heb ik voor je. Ik heb het streeknijs weer voor je klaarstaan van Demi. Maar ik heb deze ook nog meegenomen. Onder schilder Wimmy Bauma. En als jij het niet meer weet,

Heart and Alone, 1987. Ik sta op die mooie site van ons, rtvnof.nl. Blijf op de hoogte van het nieuws wat er allemaal leeft en beweegt in jouw omgeving. Maar ook in Noord-Oost-Friesland doet er onderzoek naar gevaarlijke wegens boven Dokkum. Want er zijn er nogal wat natuurlijk. Hè? Die smalle wegetjes allemaal met die diepe sloten links en rechts. Het aantal ongelukken in een Dokkumerwaai bij Aalsum en bij Wetsers is in 2026 hoger dan gemiddeld, zeggen ze. En dan willen ze dus onderzoeken naar doen van hoe ze dat kunnen verbeteren. Dat is ook wel logisch natuurlijk. Hè? Of de gemeente de rechtstreekse ongelukken gaan onderzoeken per stuk, zeg maar. En waar het misging allemaal. Meerdere auto's die belanden daar in de sloot. En er vielen ook nog dodelijke slachtoffers. Dus ja, pas wel op jongens. Dat is een beetje de essentie van het verhaal. Hè? Ben je onderweg? Moet je nog onderweg? Moet je nog weg? Moet je ergens snel naartoe? Nou, snel is nooit goed natuurlijk. En doe rustig aan. Kijk om je heen en hou ook de medeweggebruikers in de gaten. Want het gaat niet alleen om jezelf natuurlijk. Hè? Dus pas wel op. Ben je onderweg naar school? Dat zou best kunnen. Oortjes in, links en rechts. Eentje eruit houden. Of ga je onderweg, zit je in een auto mee te blaren met RTV en OF. Zou best kunnen. Neem ons mee in jouw verhaal voor deze vrijdag 25 september. Zometeen het streeknuis voor je. En heb je tips, laat het zeker even weten. Ik heb nog eentje voor je van Adele, Rolling in the Deep. En zometeen heb ik Supertramp voor je klaarstaan.

0: Mooi, hè? Ik hou er wel van, zeker, van dit soort liedjes. Laat hem even weten. Heb je suggesties van dit soort platen, die jaren 80, 70 of zo? Alle lijnen staan open voor je. Maar eerst hebben we het Streeknijs met Demi.
1: Altijd actueel. RTV NOF.
2: RTV NOF Streeknijs.
3: Goeiedag, ik ben Demi Hoekstra en dit is het oersjog van het Streeknijs van RTV NOF. Uw slachter van de bel maakt het koers op de titel Lekkerste bal gehakt 2026. De slachterij Uit Boedenpost is selecteerde voor het topzien van de landelijke vakwedstrijd. De jury beoordeelde de insturingen op de vorm, samenstelling, geur, kleur, smaak en stevigheid. De winnaar wordt op deze zondag 20 oktober bekendmaken. Goed twa jaar na de grote bron binnen Ruben en Nicky Sjoerdstra waarom in Foutgum. In augustus 2024 ging haar dijbesteging en wenhuis in vlam op. Ze wien nu nog maar een jaar dwaande, maar dochs joegen ze net op.
4: Nou, wij kregen gelukkig heel veel aanbiedingen uit de omgeving om een nieuwe locatie te bekijken. Wij zijn toen goed opgevangen door kennissen, die ook een boerderij hadden hier in de buurt, een Hege Bijtum. Daar zijn wij eindelijk binnen 2 weken verder gegaan met onze dagbesteding. Zodat onze mensen, de deelnemers, ook weer een plekje konden krijgen. En daar zijn we eigenlijk binnen 2 weken heen gegaan.
3: Het zwaardeal en het wenhuis binnen Nowhere opbouwt. Onkomende snurk in elke nieuw biedt dijbesteging om het hoekje zin. Want dan is er een iependij. Organisaties in die extra deal kunnen maximaal 1500 euro subsidies omvregen voor een vuurwerkactiviteit omgeende alternatie 2026 tot 2027. Het deal is bedoeld voor veiligheidskosten, zoals bronblussers, aanzettingen en verkeersmaatregels. Een vergunning of ontheffing is hier wel van nodig. Omvragen moet uiterlijk 8 weken voor de activiteit binnenwijzen. De regeling rint ontmij 1 april 2027. Daarna evalueert de gemeente de regeling.

0: lessen in de squallenbanken, maar maaien oor op paad en actief dwaande wijze. Dat doen de leerlingen van Beroepen Campus van het Dokkinga College in de Boostwieken. Een van de onderdelen is het kamp op Blauwes Eeg. Daar gaan de leerlingen het wetter op van verschillende sporten en doen ze mij aan een high rocks.
1: De eerste 6 weken van de squallenjaar zijn ontzettend wichtig voor de groepsvorming. Ze leren al je nieuwe mensen kennen. Ze komen in een nieuwe groep, een nieuwe klasse terug. En daar besteden we een soort aandacht aan. En wij hebben meen dat we dus deze boostweeken organiseren, maar aan het einde van de gouden weken, zouden we dat noemen, om die belangrijke eerste periode af te sluiten.
0: En ons af hier het streeknijs. Wil je meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Als je een nice tip voor uw redactie, WhatsApp dan naar 0411-44-12-02. Ik wens je een tige noffelijke data.
2: Dankjewel, Demi Hoekstra.
3: RTV NOF Waarberjocht.
2: Ja, kijk hem nu naar buiten, dan zie jij hetzelfde als ik, denk ik. Heel veel zon en die blijft er ook bij vandaag. De temperatuur is nu ongeveer 8 graden op de antennes. En die gaat stijgen naar zo'n 18 graden. Wat een hele fijne zaterdag. Goed begin, fijne vrijdag, goed begin voor het aankomende weekend. Kijken voorzichtig naar de zaterdag. Ook veel zon. De temperatuur gaat nog ietsjes omhoog. We tikken misschien net de 20 graden aan. En ook de zondag, zelfde temperatuur. 20 graden en veel zon. Maar dan, de maandag, krijgen we toch weer wat buitjes, wat regen hier en daar. En kijken voorzichtig naar de dinsdag en naar de woensdag. Voorzichtig een paar dagen vooruit, zeg maar. Dan gaat toch die temperatuur, die gaat echt wel omhoog naar de 25 graden. En dat is eind september, hè. Dan zijn we om 30 september en 29 september. En dan wordt het zo'n 25 graden. Bijna oktober tikken we bijna aan. En toch gaat die temperatuur flink omhoog. Alleen maar beter. Het scheelt ons weer gas. Dus die kachel die hoeft nog niet aan. Heerlijk.
3: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. Het loert van de klaai. RTV NOF.
4: Op naar het weekend.
3: Peter Visser.
2: En beloofde was beloofde, had ik deze meegenomen van Supertramp uit 1975, mijn geboortejaar. Dreamer.

Prachtig, Supertramp om terug te horen. 1975, Dreamer. Dit liedje werd, heb ik toen ook een keer opgezegd. Want vroeger, een jaar terug, had ik nog een geheime zender, zeg maar. Was echt nog piraat. En daar begint elke DJ bijna mee, hè, met zo'n illegaal zendertje op een schuur. En dan waren we aan het draaien. En toen was ik dus jarig, een verjaardag uitzending. Want je zoekt een reden om die zender aan te knallen. Dus de hele dag maar draaien. En toen zette ik dit liedje op. En toen stopte daar een hele mooie auto, zeg maar. En dat was een radiocontroledienst. Dus mijn broer zei van, ik neem het op me, zeg maar. Dus die pakt die zender onder arm en die vliegt de weilanden in met het ding. De controledienst erachteraan met de agenten natuurlijk. Hij werd wel staande gehouden. Hij kreeg alles op naam gelukkig. Maar toen zei hij van, je bent helemaal niet jarig volgens mij. Hè? Nee, er zijn zoveel mensen niet jarig. Hè? Zei hij, nou ja, hij noteerde de naam. Bla, bla, bla. Lang verhaal. Ik kreeg niks op naam. Ik was weer vrijgesproken, zeg maar. En ik kon volgende week daarna kon ik gewoon weer lekker draaien. Heerlijk. Maar wat een avontuur destijds. En dat heb je niet meer in die vorm, zeg maar. Dat is wel jammer. Dit soort liedjes doen me daar ook aan denken. Niels Corseuze.

0: miles away. Offenbach brengt de tijd op 9:15. En het keuzemoment moeten we ook nog afronden natuurlijk. Hè. Bedankt voor al jullie stemmen. Dat jullie zo meedenken op deze vrijdag, op de vroege ochtend. Ik ga jullie bijna verlaten, want Peter Kraft zit er alweer helemaal klaar voor. Hij heeft de oven weer opgewarmd, de croissantjes zijn alweer warm. En de kaas is weer geschaafd, dus ontbijtpop straks na 9:00. Maar nog een dingetje om af te ronden. Ik zei het al, het keuzemoment. Vandaag kon je kiezen tussen André Hazes, Zij gelooft in mij. Of je ging toch echt voor het liedje van Gerard Joling en Tino Martin met Laat me leven. Eén van die twee heeft gewonnen en ik weet al wie. Met een kleine meerderheid aan stemmen, lieve vrienden. Zo'n 10% meerderheid aan stemmen. Heeft gewonnen op deze vrijdag, 25 september.
1: Het keuzemoment.
0: Het keuzemoment, inderdaad, van Gerard Joling en Tino Martin. En Laat me leven, die gaan we voor je draaien. Bedankt voor het meedenken. Volgende week vrijdag een nieuw keuzemoment natuurlijk. En heb je leuke suggesties daarvoor, zet dat op de mail. peter.visser@rtvnof.nl. Of zet er gewoon op de app, 0511 44 12 02.

0: Gerard Joling, Tino Martin. Het keuzemoment voor vandaag. En terecht de winnaars natuurlijk. Fantastische powerplaat van hun tweeën. Laat me leven.
1: Het keuzemoment.
0: Weer afgevinkt, hè. We moeten dingen afvinken zo nu en dan. Want we lopen weer naar het einde van het programma, lieve vrienden. Ik zei het al, Peter Kraft die staat er weer helemaal klaar voor. Volgende week vrijdag ben ik zeker weer van een partij. Ik heb er nog één of twee voor je klaarstaan. Dit is er eentje van. DJ Agostino. The Riddle.

0: Ik denk dat je op de andere kant van de radio dit liedje gewoon mee fluit ook, hè?
1: RTV NOF.
0: Kan bijna niet missen, zou je denken. Nou, ik neem afscheid van jullie. Ik wens je een heel fijn weekend en denk goed om jezelf en een beetje om een ander. Want we moeten met elkaar door de tijd, lieve vrienden. Ga genieten van het prachtige weer, hè, voor vandaag. Volop zon de hele dag lang. We gaan op naar 18 graden en ook het weekend schijnt wel goed te komen. En volgende week misschien wel zo'n 25 graden. Een beetje nazomer en dat al bijna begin oktober. Ja. Ik laat je achter met Peter Kraft, ontbijtpop straks naar 9 uur. Hij neemt je mee door de tijd met diverse leuke verhalen. Leuke plaatjes uit de lang gevlogen jaren. Ik wens je een fijn weekend. Graag tot volgende week. Dit is Dr. Album nog op Nantennis. It's my life. En graag tot volgende week vrijdag. Ahoy.

0: weekend. Peter Visser.
1: Het is hier inspirerend koud in je huis.
2: Jaha, Minco Bouwmaterialen.
3: Met Minco Bouwmaterialen gaat u warm de winter in. Wij hebben goed isolatiemateriaal, juiste dakbedekking en ideale kit per of schuim.
4: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
5: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
4: Warm de winter in? Minco Bouwmaterialen. Marconistraat 3 in Buitenpost.
6: It's getting hot in here.
7: Wat een sto, jong.
6: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
7: Oh?
6: Ja, van het gas.
8: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
9: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele gehoorzorg voor iedereen.
10: Ik twijfelde over mijn gehoor. Maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
9: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
6: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
8: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
11: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
12: en Opel.
13: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
11: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
14: Nou, verhaal je, ben je klaar voor?
15: Ik vind het zo spannend.
16: Ik ga eens turbo en.
15: Ik is toch turbo en net?
14: Nou, even serieus.

0: vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
1: in Ford
2: en Opel.
3: Bij u is in Den Woord, kies bij fitnesscentrum Way of Life vanaf 24,50 per maand sporten. Kom zo'n dagen per week los. Wil je extra starten met 50% korting? Ga naar fitnesswayoflife.nl/radio. Fitness Way of Life, waar sporten en gezelligheid samenkomt. Kom gerust los voor een gratis proefles.
4: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Njoggen Oeren.
5: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
6: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer.
7: Premier Rob Jetten heeft op de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York hard uitgehaald naar de Amerikaanse president Donald Trump. Jetten reageerde fel op de wens van Trump om het internationaal strafhof op te doeken. Jetten zei: handen af van het strafhof en onze internationale rechtsorde. Amerika erkent het Hof in Den Haag niet en noemde het eerder deze week een anti-Amerikaans tribunaal dat schijnprocessen voert. Minister David van Wil van Justitie legt zwaar onder vuur in de Tweede Kamer. Een groot deel van de oppositie beschuldigt de minister ervan de Kamer op het verkeerde been te hebben gezet over een kritisch politierapport. Uit cijfers van de Algemene Rekenkamer bleek dat er in 2024 maar liefst 10.000 aangifte bleven liggen, waaronder duizenden gewelds- en zedenzaken. Deze cijfers zou Van Wil hebben gebagatelliseerd. Van Wil heeft intussen laten weten spijt te hebben van de gang van zaken. Marine Le Pen wil Frankrijk pas losmaken van de gezamenlijke NAVO-verdediging als de oorlog in Oekraïne voorbij is. Gisteren zei ze tegen Politico dat ze dit voornemen niet loslaat, maar nu niet het juiste moment acht. Opiniepeilers plaatsen haar ver voor op andere kandidaten om Emmanuel Macron op te volgen. En honderden studenten hebben gisteravond in Delft met een grote fietsoptocht gedemonstreerd tegen de onveiligheid op straat. Aanleiding voor het protest zijn meerdere recente geweldsincidenten rond natuurgebied de Delftse Hout, waarbij vrouwen tijdens het fietsen werden mishandeld en aangerand. Studentenverenigingen hebben de actie op touw gezet. Ze kozen bewust voor een protest per fiets, omdat de slachtoffers eveneens op de fiets zaten toen ze werden aangevallen. Tot slot het weer. Het blijft op en top nazomer. Onder een stralende zon lopen de temperaturen op van zo'n 20 graden aan de kust tot maar liefst 25 graden in het zuiden. Morgen trekken meer wolkenvelden over het land en lokaal kan een spatje regen vallen. En tot zover het nieuws.

0: mij toeken camerabewaking het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
1: Herberg Voestrum.
2: Herberg Voestrum Westergeest. Ook catering voor particulier of bedrijf.
3: Herbergvoestrum.nl.
4: De pannenkoektrein.
5: Stap in op het leukste station van Friesland. En maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist. Of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
4: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
6: Peppe, maak ik bij Peppe op de stoel?
7: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
6: Baarsmazitcomfort.nl.
8: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
9: Wist u dat op de vrijdagmiddag de meeste ongelukken gebeuren? Schade? Kom naar ABD. Wij redden ons ermee.
10: Freek, help! Het dekkleed moet voor de regen op het dak!
11: Ja, ja, maar safety first. Eerst de stijger maar even blad vrijmaken. Raadsma levert echt alles om het najaar goed door te komen. Bladblazers, panhaken, dekkleden, werkkleding, maar ook helmen en verbanddozen.
12: Oef, direct. Volgende keer wel even het valharnas omdoen.
13: Natuurlijk, ook verkrijgbaar bij Raadsma.
11: IJzerhandel Raadsma. IJzersterk sinds 1836.
0: Dit is RTV NOF.
14: Mijn no ontbijt.

0: Dit is Ontbijtpop met Peter Kraf.
1: Goedemorgen luisteraars. Dit is weer RTV NOF, de streekradio van Noordoost-Friesland. En u kunt weer een uurtje Ontbijtpop tegemoet zien. Luisteraars, vorige week heb ik een erg flauw grapje gemaakt over de Maagdenburger halve bolle. En er kwam van een luisteraar een bestraffend mailtje. Hij vond het puberaal en hij vond het niet bij Ontbijtpop passen. En dat ben ik eigenlijk wel met deze luisteraar eens. Excuus dus, en ik zal geen platvloerse grapjes meer maken. Maar nou dus, vooruit met de geit. Mensen, goede oude trouwe Willie Nelson is dit jaar alweer 93 geworden. Maar de oude reus maakt nog steeds platen hoor. En het lijkt wel of zijn nieuwe platen elkaar steeds sneller opvolgen. Maar zijn laatste is van vorig jaar. Nou, met dat het geval zijnde gaan wij voor iemand in slappe terp een plaat draaien van onze oude Willie. On the Road Again zou hij willen horen, omdat hij daar heel bijzondere herinneringen aan had. Verliefdheid en zo, als ik het goed begrepen heb. Nou is Ontbijtpop geen verzoekplaatuurtje, maar voor zo'n romantische herinnering willen wij voor deze ene keer een uitzondering maken. On the Road Again.

Willie Nelson uit 1980, On the Road Again. Het was een Amerikaanse nummer 1 hit voor hem. Hij kreeg er zelfs een Grammy-onderscheiding voor. Nou, niet niks dus. En nou zou u kunnen denken, On the Road Again, On the Road Again. Was dat niet een song van Count Heat uit 1968? Nou, klop maar op de borst, hè, want daar hebt u helemaal gelijk in. Het was alleen een ander liedje.

Canned Heat uit 1968. Ja, Canned Heat betekent ingeblikte hitte. Of ook wel hitte in een blikje. En het slaat op een blikje met brandbaar spul waarop je eten kan warm houden, hè, of fonduren. En je opende dan het blikje en je hoefde er alleen maar een brandende lucifer bij te houden en hoppa, dan ging de fik erin. Ingeblikte hitte dus. Sterno heette dat spul met de naam Canned Heat. Nou, het was gemaakt van een soort bepaald soort alcohol, methanol. En ja, een alcoholist zonder centen gaat dan proberen om dat drinkbaar te maken. Maar ja, methanol is erg giftig. Maar als je nou zorgvuldig mengt met sinaasappelsap, dan proef je het niet zo. Dan word je er alleen hartstikke ziek van. Methanol, ja, het wordt ook brandalcohol genoemd. Nou, raden waarom. Roer er wat gelei door, doe het in een blikje en je hebt Canned Heat.

José Feliciano. De man is 2 weken geleden 81 geworden. Light My Fire. Het was een cover van The Doors. Ja, José Feliciano is blind geboren. Dus niet geworden, maar geboren. En ik heb altijd gedacht dat het heel makkelijk is om een idee te krijgen van hoe het is om blind te zijn. Maar iemand van Koninklijke Visio, die vertelde mij eens, dat is aan iemand die blind geboren was, had hij gevraagd, zie je nog licht en donker? Of zie je alleen maar zwart? En toen zei die blinde persoon, ik zie geen licht, ik zie geen donker en ik zie geen zwart. Nou, daar was ik even stil van. Want ik bedacht me dus dat ik eigenlijk helemaal geen idee had hoe het was om blind te zijn. Isn't that my girl? And is that my best friend?

I Must Be Seeing Things van Gene Pitney. Het nummer was nou weer eens een keertje niet door Gene Pitney zelf geschreven, maar door een driemanschap, waaronder een zekere Irvin Levine. Nou, ik zal eerlijk toegeven dat ik nog nooit van Irvin Levine gehoord had. Maar ja, nu dus wel, hè. En wie blijkt dat nou te zijn? Nou, het is de schrijver van, onder meer, van de wereldhit van Tony Orlando, Tie a Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree.

saaie Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree. Ja, eigenlijk moet je zeggen dat het de wereldhit was van de meisjesgroep Dawn, waaraan voor deze keer Tony Orlando meedeed. Dus het was Dawn voor de gelegenheid met Tony Orlando. En in 2018 liet Billboard weten dat ze de song op de 46e plaats hadden gezet op de lijst van beste songs aller tijden. Al zegt Spotify dat het de 43e plaats was. En Billboard zette het in 2008 ook nog op nummer 37. Nou, wij natuurlijk even kijken op die lijst. En wat zien wij daar? Op nummer 48 op die lijst, daar staat I Want to Hold Your Hand van de Beatles. Al zegt Spotify dat het 45 is. En het popblad Rolling Stone, die plaatste het op plaats 15. Nou,

Nou was er in 1963 was er in Nederland een teenager tv-programma van start gegaan met de naam Top of Flop. Het stond onder leiding van Herman Stok. En in dat programma werd dan een nieuwe popplaat gedraaid en een panel moest beoordelen of dat een topper ging worden of een flop. Nou, publiek bestond uit teenagers die wel mochten schreeuwen, maar ze hadden geen stem in de uitslag. En geloof het of niet, I Wanna Hold Your Hand werd in 1963 door die vier arrogante panelleden en die sigaretten paffend voor de camera zaten, werd het unaniem als flop weggezet. Nou, en Herman Stok had niets in te brengen. I Wanna Hold Your Hand was een flop.

36, 24, 36. Dat was de titel, hè, van de Shadows. Het was de herkenningsmelodie van Top of Flop. En panelid Henk Elsink, die was toen een beroemd cabaretier. Hè. Die vond de Beatles net urkere vrouwen in Burger. Urkere vrouwen in Burger. Nou, dat was lachen natuurlijk, hè, begrijpt u. Nee, de hele zaal lag plat. Nee, deze buitengewoon beschaafde mensen moesten niets van de Beatles hebben. Herman Stok mompelde ook nog dat het niet ging om de haardracht, maar om de muziek. Maar daar had het panel geen boodschap aan. Maar, hoe dan ook, 36, 24, 36 uit 1961, dat was de herkenningsmelodie van Top of Flop. En zei je in 1961 Shadows? Dan zei je natuurlijk in één adem Cliff Richard. Nou, hier is Cliff dan nog een keertje met uit datzelfde jaar Gee Whiz It You.

Cliff Richard, ja, toen nog gewoon. Maar tegenwoordig is het Sir Cliff Richard. Maar goed, dat brengt ons bij Buddy Holly, want 2 weken geleden, luisteraars, dat was de geboortedag van Buddy Holly. Buddy Holly heeft bij zijn leven maar 3 LP's uitgebracht, maar ondertussen had hij zoveel liedjes thuis of in de studio geschreven en gezongen en opgenomen, dat de platenmaatschappij nog 10 jaar na zijn dood nieuwe singeltjes en LP's van hem kon uitbrengen. En de 3e LP die postuum van hem werd uitgebracht in 1963, die heette Reminiscing. En de titelsong daarvan, die was 1 jaar eerder al op single verschenen, dat was Reminiscing.

Reminiscing van Buddy Holly. Ja, we zouden 2 weken geleden zijn 90ste verjaardag hebben gevierd als hij niet in 1959 was omgekomen bij dat vliegtuigongeluk. Net tot mijn verbazing bestaat er een website met namen van popsterren die zijn omgekomen bij vliegtuigrampen. Hoe is het mogelijk dat je daar zin in hebt, hè, in het verzamelen daarvan? Maar vooruit. Wij lopen de leukste even langs. Afgezien van Buddy Holly en zijn medepassagiers Ritchie Valens en de Big Bopper staan ook op dat lijstje Ricky Nelson, Jim Croce, Otis Redding, Jim Reeves, Patsy Cline, John...

Nee, dat was niet John Denver, maar dat was Albert Hammond. I Don't Wanna Die in an Air Disaster. Nou, gelukkig stond Albert niet op het dodenlijstje, dus ja, daarom leeft hij nog, denk ik. Een jaar of 8 geleden trad hij op in Leeuwarden, in de Rhinoceros, of, meen ik, of ja, of zoiets. Albert Hammond, die schreef veel muziek voor anderen. En dat is een bijna onafzienbare lijst van grootheden. Nou, ik noem er een paar. Celine Dion, Aretha Franklin, Glen Campbell, Willie Nelson, om er zomaar eens een paar te noemen. En ook Leo Sayer. En omdat we daar een plaatje van willen draaien, komt dat ons wel goed uit. Ja, dat moet ik toegeven. Leo Sayer schreef namelijk mee aan verschillende hits van anderen. En hij zingt zonder enig gevoel van gêne, zingt hij ook rustig nummers van anderen, zoals More Than I Can Say of Raining In My Heart van Buddy Holly. En zijn debuutsingle in 1973 die flopte, maar de volgende was wel raak. Dat absoluut bijzondere song, The Show Must Go On.

The show must go on van Leo Sayer. Met een tekst vol spijt, maar hij laat het er niet bezitten. Hij zong het in 1973 op de BBC-televisie, gekleed en geschminkt als een clown. Niet als een pipo, nee, maar als een zogeheten Pierrot. Nou, Pierrot wordt ook wel de witte clown genoemd. Een Pierrot is een niet-lollige, maar dat is een verdrietige clown. Alles aan hem is wit of zwart en hij wordt ook vaak afgebeeld met een traan in zijn oog.

Smokey Robinson and the Miracles. Tears of a Clown. Ja, hoe kom je er zo bij, hè? Ik lijk zo zorgeloos, hè, dat zingt hij. Maar dat is alleen maar om mijn verdriet te verbergen. Als een clown doe ik alsof ik gelukkig ben. En toen dacht ik, hé, waar ken ik dat verhaal van? Ja, ineens wist ik het. Van Koos Albers natuurlijk. Hè, in die ontroerende song Ik verscheurde je foto. Want daar zingt hij, in mijn hart moet ik huilen, maar ik doe nonchalant. Dus, ja, hetzelfde thema dus, hè, als de Tears of a Clown. Die tekst van het schitterende lied van Koos Albers, die is van Peter de Wijn. En Peter de Wijn is de man die bijna alle liedjes van Gerard Joling heeft geschreven. Nou, daar word je wel even stil van, hè?

Ticket to the Tropics. Uit 1985 en geschreven door Peter de Wijn. Dat was de tweede single van Gerard Joling en het was meteen een nummer 1 hit. En dan kun je zeggen wat je wil van Joling, maar de man heeft wel eventjes 24 top 40 hits in ons land gehaald, hè? 24. Kijk, in 1985 werd hij derde in de Soundmix Show van Henny Huisman met Crying. Nou, dat is bij ons vooral bekend geworden door Don McLean. Maar het nummer is oorspronkelijk van Roy Orbison. Die schreef het ook, hè. En u kent ons zo langzamerhand wel. Dat gaat u natuurlijk nu van ons krijgen.

verklaring uit 1961 van Roy Orbison. Roy had een zeer goede vriend, Joe Melson, die ook wel eens zong, maar vooral songs schreef. En Joe heeft zichzelf vaak weggecijferd om de carrière van Roy een boost te geven. Maar ja, af en toe zette hij zelf toch wel eens solo iets op de plaat. Ja, vooral als Floyd Kramer wel een moppie wilde meespelen op zo'n piano. Nou, zo, bijvoorbeeld zoals in dit prachtige Stay Away From Her.

En daarmee, luisteraars, is ook deze 615e aflevering van Ontbijtpop weer bijna aan zijn eind gekomen. U kunt het zoals altijd terugluisteren als u op de website van RTV NOF klikt op uitzending gemist, of anders wel via peterkraft.nl/ontbijtpop, waar u zoals ook altijd een linkje naar de playlist vindt. En wij zeggen u allen een welgemeend gedag, prettige vrijdag verder, ook prettig weekend verder en eveneens ook een prettige week verder. En tot volgende week voor weer een mooi uurtje Ontbijtpop.

0: Het is hier inspirerend koud in je huis.
1: Ja, Minco Bouwmaterialen.
2: Met Minco Bouwmaterialen gaat u warm de winter in. Wij hebben goed isolatiemateriaal, juiste dakbedekking en ideale kit, purr of schuim.
3: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
4: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziekmeidje en van het beun. En al mijn spul, dat sla ik op in een zeecontainer van Fortibox.nl. Rap leveren, veilig en betaalbaar. Mijn buurman had er in je kacht. Fortibox.
3: Warm de winter in? Minco Bouwmaterialen. Marconistraat 3 in Buitenpost.
5: It's getting hot in here.
6: Wat een sto, jong.
5: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van af.
6: Oh?
5: Ja, van het gas.
7: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
8: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
9: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiens van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
8: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
5: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
7: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
10: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
11: Wij onderhouden
12: en verkopen
11: alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
10: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
13: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.
10: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
12: in Ford
11: en Opel.
14: Bij u is in Den Woord, kies bij fitnesscentrum Way of Life vanaf 24,50 per maand sporten. Kom zo'n dagen per week los. Wil je extra starten met 50% korting? Ga naar fitnesswayoflife.nl/radio. Fitness Way of Life, waar sporten en gezelligheid samenkomt. Kom gerust los voor een gratis proefles.
15: Nou vrouwen, ben je klaar voor?
16: Ik vind het zo spannend.
17: Ik ga eens turbo in.
16: Ik is toch turbo in, net?
15: Nou even serieus. Alle

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op, tsien oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer.
3: Energiebedrijven moeten vanaf nu zelf verantwoordelijk worden voor het vullen van de gasopslagen. Dat schrijft het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer. De voorraden zijn cruciaal om ook tijdens koude winters over voldoende gas te beschikken. Als het aan het kabinet ligt, beperkt de overheid zich in de toekomst alleen tot het beheren van de strategische noodreserve. De opslagstructuur stamt nog uit de tijd dat Nederland zelf grote hoeveelheden Gronings gas exporteerde. In Twente is afgelopen nacht de eerste grondvorst van dit jaar gemeten. 10 centimeter hoogte daalt het kwik naar min 0,4. Hoewel vorst aan de grond in september niet ongewoon is, staat het wel haaks op de verwachtingen voor de komende dagen. Het wordt namelijk juist flink warmer. Een groep ouders van vermiste kinderen in Mexico vond 1600 melktanden op een heuvel in het westen van het land. Volgens groepshoofd Margarita Lopez zijn de tanden afkomstig van jonge slachtoffers van criminele organisaties die kinderen ontvoerden voor seksuele uitbuiting of orgaanhandel. Autoriteiten zouden al ruim 5 jaar van het massagraf hebben geweten. En supermarktketen Lidl mag in Nederland geen imitaties meer verkopen van Birkenstock-sandalen. Dat heeft de rechtbank besloten na een rechtszaak die door de bekende Duitse schoenmaker was aangespannen. Zolang de nep-sandalen toch nog in de winkels liggen, moet de supermarkt een dwangsom van €5.000 per dag betalen. Tot slot het weer. Het blijft op en top nazomer. Onder een stralende zon lopen de temperaturen op van zo'n 20 graden aan de kust tot maar liefst 25 graden in het zuiden. Morgen trekken meer wolkenvelden over het land en lokaal kan een spatje regen vallen. En tot zover het nieuws.
4: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
5: De Friese Motorfiets!
4: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
6: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl.
7: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Hoentjeen.
6: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op de friesemotorfiets.nl.
4: Wij hebben haal- en brengservice.

0: Het dekkleed moet voor de regen op het dak.
1: Ja, ja, maar safety first. Eerst de stijger maar even blad vrijmaken. Raasma levert echt alles om het najaar goed door te komen. Bladblazers, panhaken, dekkleden, werkkleding, maar ook helmen en verbanddozen.
2: Oef,
1: Jerek. Volgende keer wel even het valharnas omdoen.
0: Natuurlijk, ook verkrijgbaar bij Raasma.
1: IJzerhandel Raasma. IJzersterk sinds 1836.
3: Herberg Voestrum.
4: Herberg Voestrum Westergeest. Wij verzorgen ook maaltijdservice vertrouwd aan huis.
5: Herbergvoestrum.nl.
6: De pannenkoekrein.
7: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
6: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
8: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Demi Hoekstra en dit is het oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. Goed twa hier naar de grote bron binnen Ruben en Nicky Sjoerdstra, waarom in Foutgum. In augustus 2024 ging haar dijbesteging en wenhuis in vlam op. Ze wien nu nog maar een jaar dwaande, maar dochs joegen ze net op.
2: Nou, wij kregen gelukkig heel veel aanbiedingen uit de omgeving om een nieuwe locatie te bekijken. Wij zijn toen goed opgevangen door kennissen, die ook een boerderij hadden hier in de buurt, een Hege Bijtum. Daar zijn wij eigenlijk binnen 2 weken verder gegaan met onze dagbesteding. Zodat onze mensen, de deelnemers, ook weer een plekje konden krijgen. En daar zijn we eigenlijk binnen 2 weken heen gegaan.
1: Het zwaardeal en het wenhuis binnen Nowhere opbouwt. Onkomende snurk in elke nieuw biedt dijbesteging om het hoekje zin. Want dan is er een iependij. Organisaties in Tietje Extra Deal kunnen maximaal €1500 subsidies omvregen voor een vuurwerkactiviteit omgeende oud en nij 2026-2027. Het deal is bedoeld voor veiligheidskosten, liek als bronblussers, aanzettingen en verkeersmaatregels. Een vergunning of ontheffing is hier wel van nodig. Omvragen moet uiterlijk 8 weken voor de activiteit binnenwijzen. De regeling rint om te 1 april 2027. Daarna evalueerde de gemeente de regeling. Wekenlang je lessen in de schoolbanken, maar mag je nooit op paad en actief dwaande wijzen. Dat doen de leerlingen van Beroepen Campus van het Dokkinga College in de Boostweeken. Een van de onderdelen is het kamp op Blauwseeg. Daar gaan de leerlingen het wetter op van verskate sporten en doen ze mij om een high rocks.
3: De eerste 6 weken van de school hier zijn ontzettend wichtig voor de groepsvorming. Ze leren alle nieuwe mensen kennen. Ze komen in een nieuwe groep, een nieuwe klasse terug. En daar besteden we een soort aandacht aan. En wij hebben meen dat we dus deze boostweeken organiseren, maar aan het einde van de gouden weken, zouden we dat noemen, om die belangrijke eerste periode af te sluiten.
1: En ons af hier het Streeknijs. Wilst u meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Als u een nice tip voor uw redactie, WhatsApp dan naar 0504-44-02. Ik wens je een tige noffelijke dijta.
0: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
4: Het blijft op en top nazomer. Onder een stralende zon lopen de temperaturen op van zo'n 20 graden aan de kust tot maar liefst 25 graden in het zuiden.

0: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
1: en Opel.
2: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
0: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
3: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
0: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
1: in Ford en Opel.
4: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele gehoorzorg voor iedereen.
5: Ik twijfelde over mijn gehoor, maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
4: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
6: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werken. Oeral.
7: Een telefoon met een knelsnoer. Ja, die gaan werken.
6: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
8: Wat een mooie keuken. En wat een bijkeukenkast.
9: Ja, echt maatwerk.
10: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
11: SGmaatwerk.nl.
12: Bakken? Zullen we even op een stoel?
13: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxhotel.
12: Baasmazitcomfort.nl.
11: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
10: Keukens en kasten op maat.
14: Het is ineens koud in je huis.
15: Ja, Minco Bouwmaterialen.
16: Met Minco Bouwmaterialen gaat u warm de winter in. Wij hebben goed isolatiemateriaal, juiste dakbedekking en ideale kit, purr of schuim.
17: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
18: Hé, wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
19: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleetstop bedoel ik, bij de Pleet in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleets. www.depleets.nl.
17: Warm de winter in? Minco Bouwmaterialen. Marconi staat treien in Boetenpost.
20: Auto's keer en bepaalt dien verzekering West Hinnemast. Maar wist dat ik zelf kiezen meist? Als het om die auto gaat, was dat eens keer goed hersteld wordt. Bij Autoschade Den Hartog in Rustenveen staat kwaliteit voorop. Auto's keer, zoek snel op autoschadedenhartog.nl.
21: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Olve Oeren.
22: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaan.
23: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Volgens het CBS ervaart 46% van de Nederlanders ouder dan 15 jaar sociale overlast in de buurt, tegen 42% 4 jaar eerder. Hangjongeren worden het vaakst genoemd met 26%. In steden is de overlast groter dan op het platteland. Politieregistraties van verwarde personen stegen van 130.000 naar 170.000 gevallen. De adviesprijs voor een liter benzine in Nederland heeft een nieuw record bereikt. Door aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten stijgen de olieprijzen verder, waardoor de landelijke adviesprijs met 1,5 cent is opgelopen naar ruim €2,72 per liter. In Duitsland grijpt de overheid in vanwege de hoge brandstofprijzen. Onze oostenburen voeren opnieuw een tankkorting in, waarmee benzine en diesel aan de Duitse pomp 17 cent per liter goedkoper gaat worden. In Twente is afgelopen nacht de eerste grondvorst van dit jaar gemeten. Op 10 centimeter hoogte daalde het kwik naar -0,4. Hoewel vorst aan de grond eind september niet ongewoon is, staat het weer haaks op de verwachtingen voor de komende dagen. Het wordt namelijk juist een stuk warmer. Bijzonder is dat de laatste grondvorst van dit jaar op 21 juli werd gemeten. Dat is een unieke laat moment, midden in de zomer. En vanaf vandaag geldt er eenrichtingsverkeer op de IJssel. Door de extreem lage waterstand mogen schepen alleen nog van Zutphen naar Arnhem varen. De andere kant van de rivier is dicht. Schippers moeten daardoor soms wel 300 kilometer omvaren. De problemen zijn ontstaan door het aanhoudend droge weer. In het stroomgebied van de rivieren valt al weken nauwelijks regen. Tot slot het weer. Het blijft op en top nazomer. Onder een stralende zon lopen de temperaturen op van zo'n 20 graden aan de kust tot maar liefst 25 graden in het zuiden. Morgen trekken meer wolkenvelden over het land en lokaal kan een spatje regen vallen. En tot zover het nieuws.
0: Let hem gaan, vriezen, vriezen, let hem gaan.
1: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's Benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
2: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
1: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
2: tdnoord.nl
3: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
24: Zo, dat ziet er gaaf uit.
3: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
25: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
3: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
26: TD Noord verkeert ook nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
2: TD Noord uit Jesternaidjerk.
27: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwâld. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwâld.
28: 3 jaar garantie.
29: We want more. We want more.
28: 5 jaar garantie.
29: We want more. We want more.
28: 10 jaar garantie dan? Want dat kan. Met Nissan More bij ABD. Zelfs al rijdt u al jaren in uw Nissan. Kijk voor de voorwaarden snel op abd.nl.
30: Freek, help! Het dekkleed moet voor de regen op het dak.
31: Ja, ja, maar safety first. Eerst de stijger maar even bladvrij maken. Raasma levert echt alles om het najaar goed door te komen. Bladblazers, panhaken, dekkleden, werkkleding, maar ook helmen en verbanddozen.
30: Oef,
31: ja, rijk. Volgende keer wel even het valharnas omdoen.
30: Natuurlijk, ook verkrijgbaar bij Raasma.
31: IJzerhandel Raasma. IJzersterk sinds 1836.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Ben de Jager en dit is een oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. De gemeente Noord-Friesland zal op een ijsje in naar de verkeersveiligens van de Dokkumerwei tussen Dokkum en Wetsers. Oorleiding is een rige ongelokken dit jaar, waarbij het meerdere auto's in de sleet bedaren. Jeder voelde op de dijk een dierlijk slachtoffer. Gemeentebelangen vregen tongens juni in de Rietsgeerkomsten om te denken van de situatie. Neffens wethouder Gerda Bos waren er al jarenlang geregeld eenzijdige ongelokken op het dijk. Op korte termijn wil de gemeente onder andere zien naar betere beleiding en extra reflectorpijlen. Op langere termijn volgt een wijdwijdiger onderzoek naar de dijk en de maximumsnelheid van 80 km in de uren. Ek oren dieken boppen Dokkum worden der in mijn naam. Wegen, zwaarig verkeer en leefberens. Dat binnen enkele onderwerpen der het RTV NOF de komende tijd extra omdenken om je aan kan. Maar dat kunnen ek oren onderwerpen wijzen die het jou wichtig vinden. Daarom vreeg de streek om erop inwoners van Noordoost-Friesland om mij te denken via het RTV NOF streekpanel. Dus je hebt een nieuwe vragenlist online dat elke nieuw onjaan kan welke thema's wichtig binnen. Ook de onderwerpen als landbouw, veiligens, onderwijs en doorsemens kunnen om bod komen. De antwoorden helpen de redactie bij het kiezen van nice verhalen en reportages voor de komende periode. Elke nieuw die lid is van het streekpanel kan de vragenlist invullen. Leerlingen van basisschool De Oren in Twiesel hebben tongens die officieel haar een vernijde schoolplein in gebruik naam. Na goed 3 jaar plan meidje, yield inzamelen en werkzaamheden is het plein compleet vernijd met meer green, nieuwe waterstastellen en extra ruimte om te badgen. Een bijzondere rol wie wijlijn voor de alweerige Jurre Bosman uit groep 8. Hij hoopt zelfs bij de onlis van het plein met een minishow voor Van Thuis en mocht daarom het rede lint terugknippen. Neffens directeur Helene van der Meer is een plein vol stien verhoren in een griene blattersomjouwing. Voor de vernijing waren onder oren een sponsor in, een pannenkoekendij en subsidies inzet. Het squadplein werd ook broek door de voor- en nijskwalske opvang van Ben.

0: www.nl. Hast een nice tip voor onze redactie? WhatsApp dan naar 0511-44-1202. Ik wens je een noffelijke dijta.
1: RTV NOF.

0: zijn hier.
1: Wat een stoel, jong.
0: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er hielendal van aan.
1: Oh?
0: Ja, van het gas.
2: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
3: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
0: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
2: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
4: Het is hier geen spruit koud in je huis.
5: Ja, Minco Bouwmaterialen.
6: Met Minco Bouwmaterialen gaat u warm de winter in. Wij hebben goed isolatiemateriaal, juiste dakbedekking en ideale kit, purw of schuim.
7: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
8: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Hoentjeen.
7: Warm de winter in? Minco Bouwmaterialen. Marconistraat 3 in Boetenpost.
9: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
10: Ja, echt maatwerk!
11: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
12: SGmaatwerk.nl.
13: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Koostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
12: sgmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
11: Keukens en kasten op maat.
14: Mij toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
15: De pannenkoektrein!
16: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
15: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
17: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
18: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bord. Van kruiden tot gereedschap.
19: En van speelgoed tot feestartikelen.
18: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
19: Max Voordeel in Den Bord.
15: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op tolve oeren.
8: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boeteloon.
7: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
3: Een zware explosie heeft vanochtend een pand van 2 verdiepingen verwoest in het historische centrum van Athene. Het gebouw stortte na de klap volledig in. Een voorbijganger raakte licht gewond door rondvliegend puin en de brandweer wist 2 vrouwen uit het naastgelegen pand te redden. Volgens de eerste berichten is een gaslek de waarschijnlijke oorzaak van de explosie. Volgens het CBS ervaart 46% van de Nederlanders ouder dan 15 jaar sociale overlast in de buurt, tegen 42% 4 jaar eerder. Hangjongeren worden het vaakst genoemd met 26%. In steden is de overlast groter dan op het platteland. Politieregistraties van verwarde personen stegen van 130.000 naar 170.000 gevallen. De adviesprijs voor een liter benzine in Nederland heeft een nieuw record bereikt. Door aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten stijgen de olieprijzen verder, waardoor de landelijke adviesprijs met 1,5 cent is opgelopen naar ruim €2,72 per liter. En minister David van Wil van Justitie heeft maar net een motie van wantrouwen overleefd na een verhit debat in de Tweede Kamer. Op aandringen van het parlement bood de minister gisteren opnieuw excuses aan voor zijn verkeerde informatie over 10.000 onbehandelde aangiften. Uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer bleek eerder dat deze ernstige zaken ten onrechte op de plank bleven liggen. Van Wil beweerde aanvankelijk dat de helft om meldingen ging, maar dat bleek niet te kloppen. Ten slotte het weer. Vandaag krijgen we te maken met heerlijk nazomerweer. Na een frisse start loopt het kwik vanmiddag op naar waarde tussen 20 en lokaal 24 graden. Het weekend verloopt eveneens vrij warm, al krijgen we regionaal met meer bewolking te maken. Volgende week doet de temperatuur er nog een schepje bovenop en wordt het op veel plaatsen zelfs opnieuw tropisch warm. En tot zover het nieuws.
20: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
21: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
22: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
23: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
22: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
23: tdnoord.nl

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: TD Noord verkeert ook nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
2: TD Noord, uit Jesternaidjerk.
3: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
4: Zo, dat ziet er gaaf uit.
3: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
5: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
3: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
6: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
7: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
8: Zaken goed bijhouden, argieven vertrouwd vernietigen. Al has 30 hier, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
9: Tromeesje maar in beheining.
10: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
8: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
11: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
12: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
13: Hé, wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
14: Dat is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleerts. www.depleerts.nl

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Ben de Jager en dit is een oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. De gemeente Noord-Friesland zil op een ijsje in naar de verkeersveiligens van de Dokkumerwei tussen Dokkum en Wetsers. Onleiding is een riege ongelokken dit jaar, waarbij het meerdere auto's in de sleet bedaren. Jeder voelde op de diek ook een dierlijk slachtoffer. Gemeentebelangen vregen toen juni de riesgeerkomsten om te denken van de situatie. Neffens wethouder Gerda Bos waren er al jarenlang geregeld inzijdige ongelokken op het dik. Op korte termijn wil de gemeente onder andere zien naar betere beleiding en extra reflectorpijlen. Op langere termijn volgt een wijdiger onderzoek naar de dik en de maximumsnelheid van 80 km in de uren. Ook oren dieken boppen Dokkum worden daar in mijn naam. Wegen, zwaarig verkeer en leefbaarheid. Dat binnen enkele onderwerpen der RTV NOF de komende tijd extra omdenken om je aan kan. Maar dat kunnen ook andere onderwerpen wijzen die het jou wichtig vinden. Daarom vraagt de streekomroep inwoners van Noordoost-Friesland om mij te denken via het RTV NOF Streekpanel. Er staat een nieuwe vragenlist online dat elke nieuw om je aan kan welke thema's wichtig binnen. Ook de onderwerpen als landbouw, veiligheid, onderwijs en duurzaamheid kunnen om bod komen. De antwoorden helpen de redactie bij het kiezen van nice verhalen en reportages voor de komende periode. Elke die niet lid is van het streekpanel kan de vragenlijst invullen. Leerlingen van basisschool De Oren in Twiesel hebben tongens die officieel haar een vernijde schoolplein in gebruik naam. Na goed 3 jaar plan meidje, yield in samenleven en werkzaamheden is het plein compleet vernijd met meer green, nieuwe waterstaatstellen en extra ruimte om te bladzien. Een bijzondere rol wie wijlijn van de alweerige Jurre Bosman uit groep 8. Hij hoopt zelfs bij de onlis van het plein met een minishow voor Van Thuis en mocht daarom het rede lint terugknippen. Neffens directeur Helene van der Meer is een plein vol stien verhoren in een griene bladersomjouwing. Voor de vernijing waar onder oren een sponsor in, een pannenkoekendij en subsidies inzet. Het squaplein werd ook gebruikt door de var- en nijskwalske opvang van Bennecentrum Twiesel. Ontzaf hier het Streeknijs. Wost nog meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Hast een nice tip voor uw redactie? WhatsApp dan naar 0511-44-1202. Ik wens je een noffelijke dag.
2: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is. Altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude.
0: RTV NOF Waarberjocht.
3: Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een zwakke wind uit het zuidwesten ligt de temperatuur tussen de 20 graden in het noorden tot 25 in het zuidwesten. Vanavond is het droog en onbewolkt. Vannacht koelt het af naar 6 graden.
0: RTV NOF.
4: Waar stijt, waad en waden.

0: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Hoentjeen.
1: Right hier, hè? Bij Marines Keukens in Burgum weten ze het hek. Lekker eten is een vorm van geluk. Bij Marines Keukens wordt alles van A tot Z kreis voor die regelen. Dus, wil je lekker eten in je droomkeuken? Mijn advies, zoek maar eens op marineskeukens.nl.
2: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
3: De Friese Motorfiets!
2: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
4: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl.
1: Marines Keukens in Burgum. Een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marineskeukens.nl.

0: voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
1: Wij hebben haal- en brengservice.
2: Herberg Voestrum.
3: Herberg Voestrum Westergeest. Voor lekker eten, drinken en slapen. Kijk op
4: herbergvoestrum.nl.
5: Het is ineens koud in je huis.
6: Ja, Minco Bouwmaterialen.
7: Met Minco Bouwmaterialen gaat u warm de winter in. Wij hebben goed isolatiemateriaal, juiste dakbedekking en ideale kits, purl of schuim.
8: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
9: Bij u is in Den Voort, kies bij fitnesscentrum Way of Life vanaf 24,50 per maand sporten. Kom zo'n dagen per week los. Wil je extra met 50% korting? Ga naar fitnesswayoflife.nl/radio. Fitness Way of Life, waar sporten en gezelligheid samenkomt. Kom gerust los voor een gratis proefles.
8: Warm de winter in? Minco Bouwmaterialen. Marconi staat rijden in Boetenpost.
10: Freek, help! Het dekkleed moet voor de regen op het dak!
11: Ja, ja, maar safety first. Eerst de stijger maar even blad vrijmaken. Raadsma levert echt alles om het najaar goed door te komen. Bladblazers, panhaken, dekkleden, werkkleding, maar ook helmen en verbanddozen.
10: Oef,
11: Jerek. Volgende keer wel even het valharnas omdoen.
10: Natuurlijk, ook verkrijgbaar bij Raadsma.
11: IJzerhandel Raadsma. IJzersterk sinds 1836.
12: WOQS.nl, de specialist in hoormakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op in je oeren.
13: RTV NOF, mijn Noord Nijs, binnen en Boetelaar.
14: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Luchthaven Schiphol zoekt bouw- en onderhoudspartners voor het onderhoud en renovatie van de luchthaven. De komende 10 jaar steekt Schiphol miljarden in vernieuwing. De luchthaven kiest voor langdurige contracten, zodat het met de bouwbedrijven kan werken aan kennisopbouw en het werk efficiënter kan worden uitgevoerd. Na een vloedgolf, veroorzaakt door een afgebroken gletsjer, kwamen in Nepal zeker 1453 mensen om het leven en worden duizenden mensen nog vermist. Het Rode Kruis waarschuwt dat de komende winter met vorst en sneeuw de hulpverlening bemoeilijkt, omdat duizenden dakloze slachtoffers nog geen warm onderdak hebben. GasUnie Transport Service vindt de geplande noodvoorraad van 2 weken onvoldoende bescherming bij langdurige verstoringen. Klimaatminister Stientje van Veldhoven informeerde de Tweede Kamer over deze voorraad. GasUnie adviseert rekening te houden met een crisis van enkele maanden en wil een Europese aanpak van strategische gasvoorraden. Oekraïne voerde de afgelopen nacht droneaanvallen uit op Rusland, waarbij 2 doden vielen. Een burger overleed in de regio Belgorod na een treffer op een vrachtwagen. In de regio Perm viel ook een dode. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een zwakke wind uit het zuidwesten ligt de temperatuur tussen de 20 graden in het noorden tot 25 in het zuidwesten. Vanavond is het droog en onbewolkt. Vannacht koelt het af naar 6 graden. En tot zover het nieuws.
15: Jan Cooks for You, met Janzelf.
16: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
15: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
17: Taxi Waaksma, al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
15: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
18: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werkje. Oeral.
19: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan werken.
18: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
20: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
4: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
21: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoud. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoud.

0: TV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Luchthaven Schiphol zoekt bouw- en onderhoudspartners voor het onderhoud en renovatie van de luchthaven. De komende 10 jaar steekt Schiphol miljarden in vernieuwing. Na een vloedgolf, veroorzaakt door een afgebroken gletsjer, kwamen in Nepal zeker 1453 mensen om het leven en worden duizenden mensen nog vermist. Het Rode Kruis waarschuwt dat de komende winter met vorst en sneeuw de hulpverlening bemoeilijkt. GasUnie Transport Service vindt de geplande noodvoorraad van 2 weken onvoldoende bescherming bij langdurige verstoringen. GasUnie adviseert rekening te houden met een crisis van enkele maanden. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een zwakke wind uit het zuidwesten ligt de temperatuur tussen de 20 graden in het noorden tot 25 in het zuidwesten. Vanavond is het droog en onbewolkt. Vannacht koelt het af naar 6 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app. Of joch op rtvnof.nl.

0: Let hem gaan, vriezen, vriezen, let hem gaan.
1: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's benzine, ik ben Gurbe en ik let me gaan.
2: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
1: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
2: tdnoord.nl.
3: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
1: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
2: TD Noord uit Jesternaidsjerk.
4: It's getting hot in here.
5: Wat een sto, jong.
4: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
5: Oh?
4: Ja, van het gas.
6: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
7: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Hoensjen.
4: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
6: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
5: Wat een mooie keuken. En wat een bijkeukenkast.
8: Ja, echt maatwerk.
9: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
10: SGmaatwerk.nl.
11: Nou, verhalen, ben je klaar voor?
12: Oh, ik vind het zo spannend.
13: Ik ga eens turbo en.
12: Ik is toch turbo en net?
11: Nou, even serieus. Oh.

0: sgmaatwerk.nl. Het Westergeest.
1: Keukens en kasten op maat.
2: De pannenkoektrein!
3: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
2: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
4: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
5: En van speelgoed tot feestartikelen.
4: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
5: Max Voordeel in Den Bosch.
6: Wist u dat op de vrijdagmiddag de meeste ongelukken gebeuren? Schade? Kom naar ABD. Wij redden ons ermee.
7: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 2 uren.
8: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boeteloon.
9: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Luchthaven Schiphol zoekt bouw- en onderhoudspartners voor het onderhoud en renovatie van de luchthaven. De komende 10 jaar steekt Schiphol miljarden in vernieuwing. De luchthaven kiest voor langdurige contracten, zodat het met de bouwbedrijven kan werken aan kennisopbouw en het werk efficiënter kan worden uitgevoerd. Na een vloedgolf, veroorzaakt door een afgebroken gletsjer, kwamen in Nepal zeker 1453 mensen om het leven en worden duizenden mensen nog vermist. Het Rode Kruis waarschuwt dat de komende winter met vorst en sneeuw de hulpverlening bemoeilijkt, omdat duizenden dakloze slachtoffers nog geen warm onderdak hebben. GasUnie Transport Service vindt de geplande noodvoorraad van 2 weken onvoldoende bescherming bij langdurige verstoringen. Klimaatminister Stientje van Veldhoven informeerde de Tweede Kamer over deze voorraad. GasUnie adviseert rekening te houden met een crisis van enkele maanden en wil een Europese aanpak van strategische gasvoorraden. Oekraïne voerde de afgelopen nacht droneaanvallen uit op Rusland, waarbij 2 doden vielen. Een burger overleed in de regio Belgorod na een treffer op een vrachtwagen. In de regio Perm viel ook een dode. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een zwakke wind uit het zuidwesten ligt de temperatuur tussen de 20 graden in het noorden tot 25 in het zuidwesten. Vanavond is het droog en onbewolkt. Vannacht koelt het af naar 6 graden. En tot zover het nieuws.
10: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
11: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
12: De Friese Motorfiets!
11: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
13: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Den Bosch. Of kijk op defriesemotorfiets.nl. Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
11: Wij hebben haal- en brengservice.
14: Het is hier inspirerend koud in je huis.
5: Jaha, Minco Bouwmaterialen.
15: Met Minco Bouwmaterialen gaat u warm de winter in. Wij hebben goed isolatiemateriaal, juiste dakbedekking en ideale kits, purr of schuim.
16: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
17: Zaken goed bijhouden, argieven vertrouwd vernietig je litten. Al haast 30 hier, product.frl, Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
18: Tromeesje maar in beheining.
19: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
17: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
16: Warm de winter in? Minco Bouwmaterialen. Marconi staat reën in Boetenpost.
20: Hé, wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
21: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.
22: Bij u is in Den Bosch kies bij fitnesscentrum Way of Life vanaf 24,50 per maand sporten. Kom zo'n dagen per week los. Wil je extra starten met 50% korting? Ga naar fitnesswayoflife.nl/radio. Fitness Way of Life, waar sporten en gezelligheid samenkomt. Kom gerust langs voor een gratis proefles.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Ben de Jager en dit is een oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. Wenen, zorg, verkeer en leefberens, dat zijn enkele onderwerpen die het RTV NOF de komende tijd extra omdenken om je aan kan. Maar dat kunnen ook andere onderwerpen wijzen die het jou wichtig vinden. Daarom vraagt de streekomroep inwoners van Noordoost-Friesland om mij te denken via het RTV NOF Streekpanel. Er staat een nieuwe vragenlist online dat elke nieuw onjaan kan welke thema's wichtig binnen. Ook de onderwerpen als landbouw, veiligens, onderwijs en doorsemens kunnen om bod komen. De antwoorden helpen de redactie bij het kiezen van nice verhalen en reportages voor de komende periode. Elke nieuw die lid is van het Streekpanel kan de vragenlist invullen. Leerlingen van basisschool De Oren in Twiesel hebben toen die officieel haar een vernijde schoolplein in gebruik naam. Na goed 3 jaar plan meidje, yield inzamelen en werkzaamheden is het plein compleet vernijd met meer green, nieuwe waterstastellen en extra ruimte om te bladzien. Een bijzondere rol wie wijlijn van de alweerige Jurre Bosman uit groep 8. Hij hoopt zelfs bij de onlis van het plein met een minishovel van thuis en mocht daarom het rede lint terugknippen. Neffens directeur Helene van der Meer is een plein volstien verhoren in een griene bladersomjouwing. Voor de vernijing waard onder oren een sponsor in, een pannenkoekendij en subsidies inzet.

0: Nee, de verkeersveiligens van de Dokkumerwei tussen Dokkum en Wetsers. Onleiding is een riege ongelokken dit jaar, waarbij het meerdere auto's in de sleet bedaren. Jeder voelde op de dijk ook een dierlijk slachtoffer. Gemeentebelangen vregen tongens juni in de Rietsgeerkomsten om te denken van de situatie. Neffens wethouder Gerda Bos waren er al jarenlang geregeld eenzijdige ongelokken op het dijk. Op korte termijn wil de gemeente onder andere naar betere beleiding en extra reflectorpijlen. Op langere termijn volgt een wijdwijdiger onderzoek naar de dijk en de maximumsnelheid van 80 km in de uren. Ook andere dijken boppen Dokkum worden der in mijn naam. Ons af hier het streeknijs. Wil je nog meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Als een nice tip voor onze redactie? WhatsApp dan naar 0511-44-1202. Ik wens jou een noffelijke dijta.
1: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
2: Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een zwakke wind uit het zuidwesten ligt de temperatuur tussen de 20 graden in het noorden tot 25 in het zuidwesten. Vanavond is het droog en onbewolkt. Vannacht koelt het af naar 6 graden.
3: Het loert van stijd, waad en warm.
1: RTV NOF.

0: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
1: Wij onderhouden
2: en verkopen
1: alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
0: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
3: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
0: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
4: in Ford en Opel.
5: Let hem gaan, vriezen, vriezen, let hem gaan.
6: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurers, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's Benzine, ik ben Gerben en ik lid me hier.
7: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
6: En als het stikken gaat, hel je ze het op en maait ze het.
7: tdnoord.nl.
8: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
9: Zo, dat ziet er gaaf uit.
8: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
10: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
8: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
11: TD Noord verkeert ook nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
7: TD Noord uit Jesternaidjerk.
12: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
13: Ja, echt maatwerk!
14: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
15: SGmaatwerk.nl.
16: Met Doeken Camerabewaking het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
15: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
14: Keukens en kasten op maat.
17: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
18: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
19: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op, traaien oeren.
20: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
21: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. De 10 verdachten die gisteren in Kesteren zijn aangehouden, worden vandaag verhoord. Een minderjarige verdachte sliep thuis en meldde zich later. De overige verdachten zijn tussen de 18 en 39 jaar oud en worden verdacht van vuurwerkbezit en het negeren van politiebevelen. De Verenigde Staten stellen voor om het overleg tussen Rusland en Oekraïne voort te zetten in de Verenigde Arabische Emiraten op technisch niveau in trio-opstelling. De Oekraïnse president Zelensky bevestigde dit vandaag. Oekraïne wacht nog op een concreet voorstel voor de datum van deze bijeenkomst. Luchthaven Schiphol zoekt bouw- en onderhoudspartners voor het onderhoud en renovatie van de luchthaven. De komende 10 jaar steekt Schiphol miljarden in vernieuwing. De luchthaven kiest voor langdurige contracten, zodat het met de bouwbedrijven kan werken aan kennisopbouw en het werk efficiënter kan worden uitgevoerd. Na een vloedgolf veroorzaakt door een afgebroken gletsjer kwamen in Nepal zeker 1453 mensen om het leven en worden duizenden mensen nog vermist. Het Rode Kruis waarschuwt dat de komende winter met vorst en sneeuw de hulpverlening bemoeilijkt, omdat duizenden dakloze slachtoffers nog geen warm onderdak hebben. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een zwakke wind uit het zuidwesten ligt de temperatuur tussen de 20 graden in het noorden tot 25 in het zuidwesten. Vanavond is het droog en onbewolkt. Vannacht koelt het af naar 6 graden. En tot zover het nieuws.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Auto's keer en bepaalt dienstverzekering West-Hinnemaast, maar wist dat ik zelf kiezen meist? Als het om die auto gaat, was dat de keer goed hersteld wordt. Bij autoschade den hartog, inserus te veen, stiet kwaliteit voorop. Autoskeer, zorg snel op autoschadedenhartog.nl.
2: Ah, goeie, rijdt ze hier. Ik zeg ze altijd, lekker eten is een vorm van geluk. Een topgerucht begint met de beste ingrediënten. En die droomkeuken, ja, die...

0: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door Nof PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. Nof PC, het adres in Noordoost-Friesland.
1: Nof PC, Nof PC, daar kun je wat mee.
0: nofpc.nl.
2: Marinus Keukens in Burgen, een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marinuskeukens.nl.
3: Oh, 11:30.
4: Hocus pocus. Time for focus.
5: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
6: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
7: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus, kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Onsien.
6: Time for focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for focus. Met de 4 in het midden.
8: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
9: Tromeestje mij in beheining.
10: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
8: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
11: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
12: En van speelgoed tot feestartikelen.
11: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
12: Max Voordeel, in Den Bosch.
13: 3 jaar garantie.
14: We want more. We want more.
13: 5 jaar garantie.
14: We want more. We want more.
13: 10 jaar garantie dan? Want dat kan. Met Nissan More bij ABD. Zelfs al rijdt u al jaren in uw Nissan. Kijk voor de voorwaarden snel op abd.nl.

0: RTV NOF, het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De 10 verdachten die gisteren in Kesteren zijn aangehouden worden vandaag verhoord. En worden verdacht van vuurwerkbezit en het negeren van politiebevelen. De Verenigde Staten stellen voor om het overleg tussen Rusland en Oekraïne voor te zetten in de Verenigde Arabische Emiraten op technisch niveau in trio-opstelling. Luchthaven Schiphol zoekt bouw- en onderhoudspartners voor het onderhoud en renovatie van de luchthaven. De komende 10 jaar steekt Schiphol miljarden in vernieuwing. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een zwakke wind uit het zuidwesten ligt de temperatuur tussen de 20 graden in het noorden tot 25 in het zuidwesten. Vanavond is het droog en onbewolkt. Vannacht koelt het af naar 6 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app of zoek op rtvnof.nl.

0: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
1: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's benzine, ik ben Gurbe en ik let me gaan.
2: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
1: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
2: tdnoord.nl.
3: Padellen, Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen, Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
2: TD Noord, uit Jesternaidjerk.
4: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
5: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werkje. Oeral.
6: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan werken.
5: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
7: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
8: Wat een fietstocht. Ik ga echt zin in iets lekkers.
9: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.
10: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen en al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwâld of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwâld.
11: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
12: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
13: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. De 10 verdachten die gisteren in Kesteren zijn aangehouden, worden vandaag verhoord. Een minderjarige verdachte sliep thuis en meldde zich later. De overige verdachten zijn tussen de 18 en 39 jaar oud en worden verdacht van vuurwerkbezit en het negeren van politiebevelen. De Verenigde Staten stellen voor om het overleg tussen Rusland en Oekraïne voort te zetten in de Verenigde Arabische Emiraten op technisch niveau in trio-opstelling. De Oekraïnse president Zelensky bevestigde dit vandaag. Oekraïne wacht nog op een concreet voorstel voor de datum van deze bijeenkomst. Luchthaven Schiphol zoekt bouw- en onderhoudspartners voor het onderhoud en renovatie van de luchthaven. De komende 10 jaar steekt Schiphol miljarden in vernieuwing. De luchthaven kiest voor langdurige contracten, zodat het met de bouwbedrijven kan werken aan kennisopbouw en het werk efficiënter kan worden uitgevoerd. Na een vloedgolf, veroorzaakt door een afgebroken gletsjer, kwamen in Nepal zeker 1453 mensen om het leven en worden duizenden mensen nog vermist. Het Rode Kruis waarschuwt dat de komende winter met vorst en sneeuw de hulpverlening bemoeilijkt, omdat duizenden dakloze slachtoffers nog geen warm onderdak hebben. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een zwakke wind uit het zuidwesten ligt de temperatuur tussen de 20 graden in het noorden tot 25 in het zuidwesten. Vanavond is het droog en onbewolkt. Vannacht koelt het af naar 6 graden. En tot zover het nieuws.
14: Oh, 11:30.
15: Hocus pocus. Time for focus.
16: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
17: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
18: NOF PC. NOF PC.
19: Een nieuwe PC.
18: pc of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door Nof PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. Nof PC, het adres in Noordoost-Friesland.
19: Nof PC, Nof PC, daar kun je wat mee.
18: nofpc.nl.
20: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met een 4 in het midden.
21: Jan Cooks for You. Met Jan zelf.
22: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten. En van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
21: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You. Dat is catering.
23: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
24: Zo, dat ziet er gaaf uit.
23: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanes. Mengen in elke kleur is mogelijk.
25: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
23: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
21: Cooking because we love it. Jan Cooks for You. Dat is catering.
26: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
27: En van speelgoed tot feestartikelen.
26: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
27: Max Voordeel in Den Bosch.
28: Wist u dat op de vrijdagmiddag de meeste ongelukken gebeuren? Schade? Kom naar ABD. Wij redden ons ermee.
12: Dit is RTV NOF.
29: Mino, get it on air.

0: Belinda Carlo. Het nummer wat ik voor je draaide heette Heaven is a Place on Earth. En dat was een nummer die op een tweede studioalbum stond van Heaven on Earth uit het jaar 1987. Maar op 14 september van datzelfde jaar werd het een wereldwijde hit. En die hoorde je dus hier in het radioprogramma van Gerrit on Air. Hey, goedemiddag allemaal. Leuk dat je erbij bent. Dit is het radioprogramma Gerrit on Air. En iedere vrijdagmiddag dan ben ik er gewoon weer bij je. Dat moet je even in je oren knopen. Want dan kun je elke week gewoon even lekker afstemmen op RTV en OF. Want dat is het radiostation waar ik iedere vrijdagmiddag na 4 uur zit. Ik heb een hele leuke grote koffer meegenomen met allemaal leuke plaatjes. En daar zit ook weer de plaatjes in van onze vaste items. Zoals de rock'n'roll plaat, de plaat van vinyl, de vloerkraker van deze week. En dan ook nog de Friestalige plaat. En natuurlijk zit er ook nog plaatjes in van de hedendaagse popmuziek. Maar we gaan naar de tweede plaat toe en die komt van de Amsterdamse Mau P. Zijn echte naam is Maurits Westveen en deze producer heeft een nieuwe single uitgebracht met de track Just a Little Bit More. En dat is ook tevens een nummer dat samples bevat uit de top 3 hit Just a Little Bit More van de Britse meidengroep Liberty X uit het jaar 2002.
1: RTV NOF.

0: in de herfst kunt u luisteren naar Gerrit On Air met Gerrit Wijkstra.
1: Herinnert u zich deze nog? Deze nog? Deze nog? Deze nog? Deze nog?

We gingen even terug naar het jaar 1998. I'm loving angels instead. Wat een fantastische plaat is dit, hè? Ja, Angels hoor je van de Britse zanger Robbie Williams en is afkomstig van het album Life Through a Lens uit het jaar 1997. Hij werd namelijk geschreven door Robbie Williams zelf en samen deed hij dat met Guy Jumbers. En het nummer werd op 1 december van het jaar 1997 wereldwijd uitgebracht. Maar in januari 1998 kwam het nummer binnen in de Nederlandse top 40 en daar stond het 14 weken in en ook de hoogste piekpositie was een 14e plaats. Maar we gaan door met de volgende artiest hier op RTV NOF. En dat is een man die op dit moment een klein beetje omstreden is. Ik heb het natuurlijk over Ed Sheeran. En de komende periode komen er natuurlijk weer protesten. Dat is alweer aangekondigd van Ed Sheeran. Onder de motto van miljonairs horen geen invloed te hebben op de politiek. Er zullen dus opnieuw pro-Palestijnse protesten plaatsvinden tijdens de volgende concerten van

Oh, dankjewel dames. Hey, wij gaan natuurlijk lekker door hier op RTV en even op je eigen streekoproep met leuke muziek. Zoals deze van de zwaarlijvige Meatloaf. Hier is I Do Anything for Love.

plaatje wat een hele gigantische grote hit was van Chubby Checker. Officieel werd het nummer geschreven in het jaar 1958 door Henk Ballard en de Midnighters. Maar zodat we weten werd het opnieuw opgenomen door Chubby Checker in het jaar 1960. En de geschiedenis heeft het geschreven natuurlijk, hè? Want we draaien nog steeds op de radio. En dit was dan Chubby Checker met De Twist.

0: ook de legendarische debuutzinger van de Amerikaanse zangeres Cyndi Lauper uit het jaar 1983. Met het liedje Girls Just Want To Have Fun. Het nummer groeide uit als een wereldwijde hit en geldt nog steeds op de dag van vandaag als een feministische strijdlied. Maar wij kennen hem natuurlijk als een iconische popsong uit de jaren 80.
1: De vloerkraker van deze week.
0: Ja, en op deze vrijdagmiddag gaan we natuurlijk ook weer zo'n lekkere plaat uit de discotijd voor je draaien. I'm Coming Out is een disco-song van de Amerikaanse zangeres Diana Ross. Ze is op dit moment 82 jaar. En deze release die kwam uit in het jaar 1980. Nummer komt van haar 11e album af, Diana. En die was uitgebracht ook in 1980. De nummer is geschreven en geproduceerd door Nile Rodgers en Bernard Edwards. En die kennen we weer van Chick. Hier is Diana Ross met I'm

Friestalige plaat. En iedereen die wat bekend. Ja. Behalve Frederik de Zwetser. Maar laten we eerlijk zijn, door deze plaat is Frederik de Zwetser wel bekend geworden. Maar na de Friestalige plaat, dan gaan we altijd weer een hedendaagse popmuziekplaatje voor je draaien. En dat is weer een plaatje die vorige week is binnengekomen in de Nederlandse top 40. En dit keer heb ik het over de nieuwe single van Douwe Bob. Hier is Note to Self. En straks na de klok van 5 uur kun je nou luisteren naar Kees Bakker. En ik ben er gewoon volgende week weer. Hey, fijn weekend.

0: Nou, sugar is meesken. Lekker eten. In een keuken van Marinus Keukens. Daar is het lekker in.
1: Marinus Keukens?
0: Een topkeuken van Marinus Keukens. Sterke merken en ze regelen je daar alles voor die. Zoek maar eens een keer op marinuskeukens.nl.
2: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
0: Marinus Keukens in Burgum, een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marinuskeukens.nl.
3: Let jim gaan, friezen, friezen, let jim gaan.
4: Kettingzagen, bledblazers, houtkleuwers, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's Benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
5: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
4: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
5: tdnoord.nl.
6: Tennissen, Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
5: TD Noord, Utjeste Nightcherk.
7: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
8: Mijn toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom Jo Bedril. Oer al wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
9: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen litten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
10: Tromeesje mij in beheining.
11: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
9: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
12: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
13: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
14: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 5 oeren.
15: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
16: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. De 10 verdachten die gisteren in Kesteren zijn aangehouden, worden vandaag verhoord. Een minderjarige verdachte sliep thuis en meldde zich later. De overige verdachten zijn tussen de 18 en 39 jaar oud en worden verdacht van vuurwerkbezit en het negeren van politiebevelen. De Verenigde Staten stellen voor om het overleg tussen Rusland en Oekraïne voort te zetten in de Verenigde Arabische Emiraten op technisch niveau in trio-opstelling. De Oekraïense president Zelensky bevestigde dit vandaag. Oekraïne wacht nog op een concreet voorstel voor de datum van deze bijeenkomst. Luchthaven Schiphol zoekt bouw- en onderhoudspartners voor het onderhoud en renovatie van de luchthaven. De komende 10 jaar steekt Schiphol miljarden in vernieuwing. De luchthaven kiest voor langdurige contracten, zodat het met de bouwbedrijven kan werken aan kennisopbouw en het werk efficiënter kan worden uitgevoerd. Na een vloedgolf veroorzaakt door een afgebroken gletsjer kwamen in Nepal zeker 1453 mensen om het leven en worden duizenden mensen nog vermist. Het Rode Kruis waarschuwt dat de komende winter met vorst en sneeuw de hulpverlening bemoeilijkt, omdat duizenden dakloze slachtoffers nog geen warm onderdak hebben. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een zwakke wind uit het zuidwesten ligt de temperatuur tussen de 20 graden in het noorden tot 25 in het zuidwesten. Vanavond is het droog en onbewolkt. Vannacht koelt het af naar 6 graden. En tot zover het nieuws.
17: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
18: De Friese Motorfiets!
17: Zoekt u een nieuwe motor of heeft u uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
19: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
2: Wij hebben haal- en brengservice.
3: Oh, 11:30.
4: Hocus pocus. Time for focus.
5: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
6: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
7: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOFPC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOFPC, het adres in Noordoost-Friesland.
8: NOFPC, NOFPC, daar kun je wat mee.
7: NOFPC.nl.
6: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus, met de 4 in het midden.

Ik zei ze een hele goeie middag, harkens van RTV NOF natuurlijk, hier is scherp op de middag. Deze plaats is van Republika, ja, uitbracht in 1996 al. En deze groep maakte Britpop, ja, wat dat inhoudt weet ik net, maar sterke invloed van dancemuziek. Nou, je kon er wel even lekker op dansen natuurlijk. Hé, hey, ja, het is alweer 4 uur west, dus de heeste tijd voor... Ja, scherp op midden. En ik ben tussen 4 en 6 hier bij hem. En wat gaan we dan? We hebben de 90 Classic. En de 90 Classic komt uit Amerika. Is van Inner City. En het heet de Big Fun. Ja, wat hebben we Big Fun? Het is nummer is van een Amerikaanse elektronische muziekband. Ik zei ze een hele goede middag. En hark je maar even lekker mooi hier op deze lekkere vreed. Ja, wat is het mooi vreed? Ja, echt wel een mooie naaisemmerdaai. Nou... En we gaan heel profaneren op de radio.

0: Oh, we gaan wel lol hier. En dat vooral op Vrede Media natuurlijk. Eerst even Gerrit on air en dan mijn Kees, mijn scherp op de midi.
1: Hey Kees.
0: Hey Gerrit.
1: Als nou Joert echt wat naar je muziek bij.
0: Ja, jongen. Ik ga weer voor jou een hele plaats, dus het zacht. En de eerste is van Rosé, een nieuw track. En daar aan de bank zitten zijn Robert van Hemer en Rapido en Williams. En Miss Monique en Beauty en Us. Ja, ik ben geen Beauty. En Fortanius en DC en Marianne. En we gaan eerst even draaien die van Rosé en de nieuwe track onder het motto van

0: 2012. Gigi Agostino en L'Amour Toujours. Ja, die horen Veske weer wel heel kwaad. Ja, dat maakt ons even niet zieken hoe het koe natuurlijk. We gaan even de Stappers van Toenplaat draaien. En de Stappers van Toenplaat is van The Spinners. En het heet Cupid, I Have We Love You For A Long Time. Ja, en ze komen uit Detroit. En ze zijn opgericht ooit in 1954. En wint zeer populair. Ze gaan meer dan 50 jaar haar ze optreden. En vooral bij Great Britain winnen ze heel populair. En nou, natuurlijk, hier ben ik heel populair. Want daarom gaan we een festje van hun draaien natuurlijk hier op RTV NOS.
1: Stappers van Toenplaat.
0: Ja, je maakt jongens hier. Het is een beetje lekkere disco.

0: RTV NOF.
1: Van 4 van 6, scherp op een midje.

0: Mercedes. En Robert van Hemert, ja, dat werd een hele dikke knijter van hit. Ja, van de weekend werd het echt bekend dat Nederland nog won bij het Eurovisie Songfestival. Dat ik denk van, joh. Eerst een hele grote bek. Ja, we doen het bijna, wij niet. En dan, en waarom dat het politiek getent is. Ja, jongen, net leuk. Nou, ik dacht van, ik maak maar even een festkop zien. Die in 2022 heel populair weer. Dit is van Snap van Rosalyn. Dat is de Ameerse. Ameerse inzending van de Eurovisie Songfestival in Turijn. Natuurlijk is zij is op nummer 20 is ze eindigen. Maar zij is hier, volgens mij in de top 40 op nummer 1 eindigen.
1: Noordoost-Friesland aan RTV NOF.
0: Armeense! Soms kom je er 30 minuten, maar...

0: hele pad aan, hè? En dan wisten ze toch wel in Hilperlon waarderen. En dan werden er een dikke knijter van hit. In 2022. Dan zeg maar benij, wat ze daar als de stuur van Nederland. En die, oh wat, wat gebeurt er? En in België wie ik al hommelus. Dus ja, het kan nog een heel leuk worden. Het ding eromheen natuurlijk. Dan kunnen we even draaien. We kunnen even de oude doosplaat draaien. En die komt uit 1964. 1964, het singeltje komt uit 1964. The Seekers and I Will Never Find Another You. Nee, daar volg ik echt voor jou.
1: De oude doosplaat.

0: En dat zei ik toch?
1: Another You.
0: Eerst heetten ze de Seekers, de New Seekers en toen de Seekers. En ja, ze verhoorden heel vaak van namen. Maar om Miley Cyrus, hè, die heet nog Miley. Ja, dat jongen, wat denk ik van. Dat is Miley Cyrus of dat is net Miley Cyrus. Oh, en hij met voetbal nog even, jongen. Ja, dan co-bondscoach. Zo, Paul. De Xavi, dat is wel goed, jongen. Ja, dat is echt een keer goed dat er wat vers bloot is. En vooral in het boetloon natuurlijk. Ja, daar heb ik nog geen in. Ja, ik had net helemaal zien, want ik lees het gedeelte, want ik moest er werken. Ja, daar ben ik mijn meester, maar dat is een keer werken natuurlijk. Oh ja, de volgende plaat is van Sheila E. En die is al eens, wat is ze, 68 hier. Ja, en ze had ook heel vaak mijn prinses optreden. En zij is een... Wat is dat nou? Oh ja, een drumster en een zangeres, ja. Ze laat altijd op drum om naar de Veska kan opzochten van Sheila E. en A Love Bizarre. Hier op RTV NOF natuurlijk. De streekstuurder van Arkaspelen. Dante Medeel, Noord-Oost-Friesland en Tizier Kredeel. Maar de lekkerste muziek op Vrede Media.

0: volgens mij zit Prins Rekkermeijer uit de hand over ons, dat hier. We gaan maar even een freestyle festje draaien. En dat heet de Speedkadetska van Wikkels Wukkelmachine. Ja, ik dacht, wat verhoor je, wat is dit voor een tekst natuurlijk. Hè. Oh, waarom lost het even simpel? Nou ja, dat vind ik wel een leuke festje natuurlijk. En daarom draaien we hier op RTV en Wijnen.
1: De Friestalige Plaat.
0: Helemaal reggae, jongen. Helemaal reggae hier.

Beauty and Us. Nou, Williams en Miss Monique. En nu komt er weer een plaatje. Nu komt er weer een plaatje. Hè? Dat is... Oh, de fingers om bij Otterlikken. Ja, waar gaan we door? Hè? De war on drugs. De war on drugs. Hoe is dat? Oh, die kon ik even draaien. Een geweldige plaat. En ze komen binnen kwart mij. Nee, LP of CD natuurlijk. En ja, waar keep het hem? Ik denk dat ik hem keep. Ja. Maar ik zit even te tekenen. Een LP of een CD. Ja, dat is altijd wel even... LP's, dat... Ja, het is wel niet heel lang bloed. Goed, blauwe. We gaan zo genieten. We zullen zo genieten van deze mooie plaat. Oh, zet hem voor. Zet hem los.

Moeder, let de buur maken niet zien. Gewoon in auto, plangas, die stereo on. En droom even lekker voort. Heerlijk.

Ja, dit winnen de Pointer Sisters. My baby is a gold mine. Een heel onbekende single. Maar ja, dat is dan wel even lekker. Disco muziek hier op RTV NOS natuurlijk. Ik ga maar nog één hittip draaien. En het is Fontaneous DC en Marianne. En ik zei ze een heel goed weekend alvast. En tot na een weekend. Dan ben ik er weer tussen 5 en 6 uur op deze studio. Maar scherp op de media natuurlijk. Maar we hebben... Ja, want U2 had na je LP uitgebracht. En in Europe had na je LP uitgebracht. En maar even zien ook dat zijn wat van Rensleken en dan komen we weer even op een radio te draaien. Onder het motto van Kees Hittip. Goeie weekend.

0: Royce hier, hè. Bij Marines Keukens in Burgum weten ze het hek. Lekker eten is een vorm van geluk. Bij Marines Keukens wordt alles van A tot Z kreis voor dij regelen. Dus, wil je lekker eten in je droomkeuken? Mijn advies, zoek maar eens op marineskeukens.nl.
1: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziekmeidje en van het beun. En al mijn spul, dat sla ik op in een zeecontainer van Fortibox.nl. Rap leveren, veilig en betaalbaar. Mijn buurman had er in je kacht. Fortibox.
0: Marines Keukens in Burgen, een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marineskeukens.nl.
2: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
3: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine. Ik ben Gerben en ik lid me hier.
4: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
3: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
4: tdnoord.nl.
5: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: TD Noord verkeert het ek nog fourage, kunstmest en alles waarom het hier.
4: TD Noord, uit Jeste Nijtjerk.
6: Taxi Waaksma, al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Koostertillen? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
7: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werkje. Oeral.
8: Een telefoon met knopsnoer. Ja, die gaan weg.
7: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
9: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen litten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
10: Tromeesje mij in beheining.
11: Maar gewoon CA Plus, een certificering, hè?
9: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
12: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
13: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
14: En van speelgoed tot feestartikelen.
13: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
14: Max Voordeel, in Den Bosch.
15: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Seis Oeren.
16: RTV NOF. Mij Noord Nijs, binnen en Boetelaar.
17: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel van Meer. De politie heeft 2 mannen aangehouden die ervan worden verdacht eind juli te hebben ingebroken bij een brandweerkazerne in het Zuid-Hollandse dorp Moordrecht. Daarbij maakten ze een spreierbuit. Dat is een krachtig stuk gereedschap om bijvoorbeeld deuren mee te openen. Dit jaar is er al meer dan 85 keer ingebroken bij brandweerkazernes. Het wordt mogelijk om een stoffelijk overschot te resommeren. Dat betekent dat het wordt opgelost in kaliumhydroxide. Minister Pieter Heerma van Binnenlandse Zaken past de wet op de lijkbezorging aan om dit mogelijk te maken. Dat liet hij vandaag weten na de ministerraad. Het Internationaal Strafhof in Den Haag bereidt zich voor op mogelijke nieuwe Amerikaanse sancties. Het hof stapte over op de Duitse software OpenDesk en stopte met Microsoft. Plaatsvervangend hoofdaanklager Charmaine Kan bevestigt dat het hof ook noodoplossingen vond voor bankzaken en zorgverzekeringen. De EU-lidstaten stemden vandaag in met het vrijmaken van 6,6 miljard euro uit de Europese Vredesfaciliteit voor militaire steun aan Oekraïne. Hiervan is 4,7 miljard voor EU-lidstaten, 1 miljard voor gezamenlijke militaire inkopen en 900 miljoen voor de EU-bijstandsmissie in Oekraïne. En dan het weer. Bij een zwakke wind uit het zuidwesten ligt de temperatuur tussen de 20 graden in het noorden en 25 nu in het zuidwesten. Vanavond is het droog en onbewolkt. Vannacht koelt het af naar 6 graden. En tot zover het nieuws.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Oh, 11:30.
2: Hocus pocus. Time for focus.
3: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
4: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus, met de 4 in het midden.
5: NOF-PC, NOF-PC.
6: Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF-PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF-PC, het adres in Noordoost-Friesland.
5: NOF-PC. Daar kun je wat mee.
6: NOFPC.nl.
4: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
7: Jan Cooks for You. Met Jan zelf.
8: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten. En van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
7: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You. Dat is catering.
9: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
10: Zo, dat ziet er gaaf uit.
9: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
11: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
9: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
7: Cooking because we love it. Jan Cooks for You. Dat is catering.
12: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
13: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 locations op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Ben de Jager en dit is een oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. Ben niet opgroeien in gezin, maar jildzwargen hebben we vaker zoenensproblemen. Daardoor blikken nu de nijste kindmonitor van GGD Friesland. Neffen ze toen er ziek bleven deze ben vaker ziek thuis van squallen, hebben ze vaker slierproblemen en gaan ze minder vaak naar de toskendokter of een sportclub. Ik hebben ouderen in deze huishoudingen vaak minder mensen om haar heen die het helpen kunnen bij de opvoeding. Tegelijk ben er echt positieve ontwikkelings. Ben eten vaker groente en fruit, drinken meer water en minder zwierte dranken. De kindmonitor is invullen door goed 10.000 ouders en helpt gemeenten en de GGD bij het bepalen wat extra stiepen nodig is. Leerlingen van basisschool De Oren in Twiesel hebben tongensdag officieel haar een vernijde schoolplein in gebruik naam. Na goed 3 jaar plan meidje, jeelt in samenleving en werkzaamheden is het plein compleet vernijd met meer groen, nieuwe waterstaatstellen en extra ruimte om te bladzien. Een bijzondere rol wie wijlijn van de alweerige Jurre Bosman uit groep 8. Hij hoopt zelfs bij de onlis van het plein met een minishovel van thuis en mocht daarom het rede lint terugknippen. Neffens directeur Helene van der Meer is een plein vol stien verhoren in een griene blattersomjouwing. Voor de vernijing waard onder oren een sponsor in, een pannenkoekendij en subsidies inzet. Het squalplein werd ook broek droog de voor- en nijskwalske opvang van Bennecentrum Twiesel. Wenen, zwaarig verkeer en leefberens. Dat binnen enkele onderwerpen der het RTV NOF de komende tijd extra omdenken om je aan kan. Maar dat kunnen ook oren onderwerpen wijzen die het jou wichtig vinden. Daarom vreegt de streek om erop inwoners van Noordoost-Friesland om mij te tinken via het RTV NOF streekpanel. Dus je hebt een nieuwe vragenlist online dat elke nieuw een oorjaan kan welke thema's wichtig binnen. Ook de onderwerpen als landbouw, veiligens, onderwijs en doorsemens kunnen om bod komen. De antwoorden helpen de redactie bij het kiezen van nice verhalen en reportages voor de komende periode. Elke nieuw die lid is van het streekpanel kan de vragenlist invullen. Ontzaf hier het Streeknijs. Wost nou meer weten? Download dan de RTV NOF app of sjoch op www.rtvnof.nl. Hast een nice tip voor uw redactie? WhatsApp dan naar 0511-44-1202. Ik wens jou een noffelijke dijta.
2: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude.
3: RTV NOF Waarberjocht.
4: Vanavond is het helder met een zwakke zuidenwind, maar in de loop van de avond trekt bewolking het noordwesten binnen. De temperatuur daalt naar 6 tot 13 graden, lokaal iets hoger aan zee.
5: Van Dwarp ontstaat. RTV NOF.

0: Nokian Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding. Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries. Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
2: De Friese Motorfiets.
1: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
3: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl. Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
1: Wij hebben haal- en brengservice.
4: Peppe, mag ik echt bij Peppe op de stoel?
5: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxfauteuil.
4: Baarsmazitcomfort.nl.
6: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
7: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
8: Hé, wat een fietstocht. Ik ga echt zin in iets lekkers.
9: Dan is misschien tijd voor een pleertstap bedoel ik, bij de Pleert in Bullerum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Bullerum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.
10: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoord.
11: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op zo'n oeren.
12: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boedeloon.
13: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedenavond. Vliegveld Malpensa in Milaan is officieel vernoemd naar voormalig premier Silvio Berlusconi na een juridische strijd van 2 jaar. Bij de onthulling van een zilveren plaquette waren vicepremier Salvini en familieleden aanwezig. Dochter Marina Berlusconi sprak van trots en emotie. Milaan en 3 Lombardische gemeenten hadden rechtszaken aangespannen tegen de naamswijziging, die uiteindelijk doorging onder premier Meloni. Premier Jette noemde de analyse van de AIVDE en NCTV over de normalisering van rechtsextremisme een heel serieuze waarschuwing. De diensten stellen dat rechtsextremisten via façadepolitiek hun ideeën mainstreamen. Bijvoorbeeld met termen als remigratie en omvolking. FVDE en BBBE gebruiken die term, maar benadrukken uitdrukkelijk dat zij vrijwillige terugkeer bedoelen. Minister Van Wil riep alle politieke partijen op de analyse te lezen. Het slachtoffer dat vrijdag op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord werd doodgeschoten was een medewerker van justitieel complex Zaanstad. Dit is bevestigd door een woordvoerder van de dienst Justitiële Inrichtingen, de organisatie die verantwoordelijk is voor het beheer van Nederlandse gevangenissen. Premier Jette heeft na de algemene beschouwingen een nieuw pakket voorstellen samengesteld over koopkracht, het sociale stelsel en box 3. Bedoeld om zowel linkse als rechtse oppositiepartijen te overtuigen. Gesprekken starten morgen voor het begrotingsdebat van woensdag en donderdag. Zelfs BBB, dat eerder een motie van wantrouwen steunde, schuift hier aan tafel. En dan nog even het weer. Vanavond is het helder met een zwakke zuidenwind, maar in de loop van de avond trekt bewolking het noordwesten binnen. De temperatuur daalt naar 6 tot 13 graden, lokaal iets hoger aan zee. En tot zover het nieuws.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
2: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
1: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
3: Love PC.
4: Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF-PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF-PC, het adres in Noordoost-Friesland.
5: NOF-PC, daar kun je wat mee.
4: NOFPC.nl.
1: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
6: Agoeie, rijdt hier. Ik zeg ze altijd, lekker eten is een vorm van geluk. Een topgerucht begint met de beste ingrediënten. En die droomkeuken, ja, die begint bij Marines Keukens in Burgum. Kom eens deel bij Marines Keukens. Daar wordt alles creëus van A tot Z voor die regelen.
7: Auto's keer en bepaalt die verzekering West Hinnemast. Maar wist dat ik zelf kiezen meist? Als het om die auto gaat, was dat eens keer goed hersteld wordt. Bij Autoschade Den Hartog in Rustenveen staat kwaliteit voorop. Auto's keer, zoek snel op autoschadedenhartog.nl.
6: Marines Keukens in Burgen, een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marineskeukens.nl.
8: Dit is RTV NOF.
9: My No Country Ranch.

Ja, welkom. Een nieuwe aflevering van Country Rants. Weer 2 uur lang country muziek. Met Harry Etema ondergetekende dus. En in 1946 scoorde Arnold zijn grootste succes met That's How Much I Love You. En in 1948 had hij 5 succesvolle nummers tegelijk in de hitlijsten. Dat had hij 9 nummers in de top 10. Vanaf daarvan waren nummer 1. 5 daarvan waren nummer 1 en stonden daar 40 van de 52 weken van het jaar. Met Parker's Management bleef Arnold domineren met 13 van de 20 best scorende countrymuzieknummers van 1947 tot 1948. We gaan naar All Alone in This World Without You.

Muziek is altijd al een onderdeel van Chris Andersons leven geweest. Alleen besefte hij dat pas toen hij 18 jaar oud was. Toen zijn oom Jeff Anderson, een professionele klarinetist, Chris had horen zingen, herkende hij zijn natuurlijke talent en nodigde hem uit om de leadzang te worden van zijn voormalige band, de Blue Notes. We gaan naar Chris met Die With A Smile On My Face.

We gaan naar een special van deze week. En dat doen we met Waylon Arnold Jennings. En die leed van 15 juni 1937 tot en met 13 februari 2002. En Waylon was een Amerikaanse countryzanger, songwriter, muzikant en acteur. Hij wordt beschouwd als een van de pioniers van de outlaw-beweging in de countrymuziek. We gaan beginnen met Another Blue Day.

Jenning is begonnen op 8-jarige leeftijd met gitaarspelen en trad op 14-jarige leeftijd op bij KVOW Radio. Waarna hij zijn eerste band oprichtte, de Texas Longhorns. En Jennings verliet de middelbare school op 16-jarige leeftijd, vastbesloten om muzikant te worden. En werkte als artiest en DJ in College, Arizona en Phoenix. We gaan naar Anita, You're Dreaming.

In de jaren 70 dreef Jennings de Outlaw Country. Samen met Willie Nelson, Tom Paul Glaser en Jesse Coulter nam hij het eerste platinum album van de countrymuziek op, Wanted the Outlaws. Die werd gevolgd door nog een platina album, een primeur voor een soloartiest in de countrymuziek. Al Waylon en de hit Luckenbach, Texas. We gaan naar Don't Let the Sun Set on You, Tulsa.

Ja, Whalen verscheen in films en televisieseries, waaronder Sesamstraat. En een tijdje als balladeshanger in The Dukes of Hazzard, waar hij themanummer componeerde en zong. En de voice-over van de show verzorgde. En Jennings worstelde ook met een cocaïneverslaving, die hij in 1984 overwon. We gaan naar Rainy Day Woman.

Later sloot Whalen zich aan bij de country supergroep The Highwaymen met Willie Nelson, Chris Christofferson en Johnny Cash, die tussen 1985 en 1995 3 albums uitbrachten. In die periode bracht Jennings het succesvolle album Wilde Wolf Survive uit. En Willie werd genoemd als een van de vernieuwers van de progressieve country. We gaan naar Lucille, You Won't Do Your Daddy's Will.

Jennings was 4 keer getrouwd en had 6 kinderen. Hij trouwde 56 op 18-jarige leeftijd Maxine Carol Lawrence, met wie hij 4 kinderen kreeg. En Jennings trouwde op 10 december 1962 met Lynn Jones. En ze adopteerden een dochter, maar scheidden in 67. Hij trouwde in hetzelfde jaar met Barbara Elizabeth Rood. En Jennings trouwde op 26 oktober 1969 in Phoenix, Arizona, met countryzangeres Jessie Coulter. En Coulter had al een dochter, Jennifer. En het stel kreeg in 1979 een zoon, Waylon Albright, bekend als Shooter Jennings. We gaan naar What You'll Do When I'm Gone.

Op 13 februari 2002 overleed Jennings in zijn slaap aan complicaties van diabetes in zijn huis in Chandler, Arizona, op 64-jarige leeftijd. Hij werd begraven op City of Mesa Cemetery in het nabijgelegen Mesa. Tijdens zijn herdenkingsdienst op 15 februari zong Jesse Coulter Storms Never Last. We gaan de laatste draaien alweer van de special Where Corn Don't Grow.

We gaan naar een blokje non-stop. We doen met Belinda Davids. En die heeft een country album uitgebracht. My Kind of Country. 16 Country Greats in 2020. En het nummer die ik als tweede ga draaien is Crying My Heart Out Over You. Dat is geschreven door Lester Flatt en Earl Scruggs. Carl Butler en Earl Sherry werd oorspronkelijk opgenomen door Flatt en Scruggs. Door in 1960 de 21ste plaats bereikt in de nationale country hitlijsten. Ja, dat is mij even niet helemaal duidelijk. Maar goed, dat zal wel aan mij liggen. Maar we gaan twee nummers draaien van Belinda Davids. We gaan naar Broken Souvenirs als eerste en daarna Crying My Heart Out Over You.

Ja, we gaan naar de Benelux-artiesten. Modest Hippolyte Johanna Schoepen is geboren in Boom, België op 16 mei 1925 en overleden in Turnhout op 17 mei 2010. In België en Nederland kennen we hem beter onder zijn artiestennaam Bobbejaan Schoepen. En Bobbejaan was een Vlaamse zanger, gitarist, entertainer, acteur en kunstfluiter. En Bobbejaan heeft opgetreden in de Grand Ole Opry in Nashville. Gaan een nummer draaien. Ik weet al lang.

Nou, dat liep niet helemaal lekker. Hij ging wel eens even over, maar ja. Ik kan er niks aan doen. We gaan naar de Wico's, vlucht 1203.

Dat is ook wel een storing, maar ja, ik weet niet waar het al ligt. We gaan gewoon verder. In het Friese Akkrum werd de countrygroep Early Birds opgericht door bassist Albert Veld en zanger-gitarist Henk Waringa. Aangevuld met drummer Koene Paulusma en zanger-gitarist Sybren Bangma. We gaan naar een Friestalige. Bliuw bij mij.

0: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Ruisterveen. Het Stee, Fjaar Eaters & Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, Fjaar Eaters & Drinkers in Ruisterveen. Daar wil je zijn.
1: Oh, 11:30.
2: Hocus pocus. Time for focus.
3: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
4: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus, met de 4 in het midden.
5: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
4: Time for Focus, ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus, met de 4 in het midden.
6: Is die door nog net vervang? We hadden het er al maanden hoor.
7: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
6: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
7: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoorn makken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
8: WOQS.nl.
9: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
10: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
11: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stijl door in moderne kleuren zoals bronze, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
8: WOQS.nl.
12: Bakken. Zullen we even op een stoel?
13: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxfauteuil.
12: Baasmazitcomfort.nl.
14: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoord.
15: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stiel en dwarren. Zet het tiert op 8 oeren.
16: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
17: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedenavond. Radicaal linkse studenten gooiden gisteren slagroomtaarten naar professor Damien Ernst tijdens een les aan de Universiteit van Luik. De daders droegen kerstmaskers en riepen fascist. De aanval werd opgeëist door het Vrij Comité d'Éthique de l'Uliège. Ernst werkt aan artificiële intelligentie voor defensiedoeleinden en spreekt van een fysieke aanval. Premier Nawaf Salam van Libanon waarschuwde de algemene vergadering van de VN vrijdag tegen het zomaar terugtrekken van vredesmachten UNIFIL. Het mandaat van de missie, die bestaat uit circa 7500 militairen uit 46 landen, loopt eind december af. In 2027 moeten alle militairen vertrekken. Salam vreest dat een veiligheidsvacuüm in de regio ontstaat. Het slachtoffer dat vrijdag op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord werd doodgeschoten was een medewerker van Justitieel Complex Zaanstad. Dit is bevestigd door een woordvoerder van de dienst Justitiële Inrichtingen, de organisatie die verantwoordelijk is voor het beheer van Nederlandse gevangenissen. Vlaamse vlogger Jonathan Medard deelde beelden waarop hij en zijn vriend in Gent door mannen worden gevolgd, terwijl zij homofobe opmerkingen roepen. De Gentse politie stuurde de zaak door naar het Openbaar Ministerie. Medard verwijderde de video later omdat 2 van de 5 zichtbare mannen aangaven niets met het incident te maken te hebben. En dan nog even het weer. Vanavond is het helder met een zwakke zuidenwind, maar in de loop van de avond trekt bewolking het noordwesten binnen. De temperatuur daalt naar 6 tot 13 graden, lokaal iets hoger aan zee. En tot zover het nieuws.
18: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
19: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
18: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
2: Autoskeer en bepaalt dienverzekering West-Hinnemast. Maar wist dat ik zelf kiezen meist? Als het om die auto gaat, was dat de skeer goed hersteld wordt. Bij Autoschade Den Hartog, in Rustenveen, staat kwaliteit voorop. Autoskeer, zoek snel op autoschadedenhartog.nl.
3: Dit is RTV NOF.
4: My No Country Ranch.

0: Ja, welkom terug. Tweede uur van Country Rants. Nog een uur countrymuziek met ondergetekende Harry Ettema. En we waren nog met het blok Benelux artiesten bezig. En we hadden nog één. Griet Wiersma is geboren in Driesem op 22 juni 1959. En Griet is een zangeres van het Friese levenslied. Na een periode van ziekte en verlies van haar man in 2025 maakte zangeres Griet Wiersma in 2026 haar rentree op het podium. En op 16 mei stond ze voor het eerst weer voor het publiek. We gaan weer de derde Friestalige voor deze uitzending doen. Waas Dekbed.
1: Waas.

Ja, volgende week hebben we weer 2 uur lang countrymuziek van de Benelux artiesten, omdat het weer een even maand is. We gaan naar luisteren en vergelijken. Tumbling Tumbleweeds is een westernnummer gecomponeerd door Bob Nolan. Een van de oprichters van de Sons of the Pioneers. En Nolan schreef het nummer begin jaren 30, toen hij als caddy werkte en in Los Angeles woonde. Het werd voor het eerst opgenomen door de Sons of the Pioneers in 1934. En het werd een van de beroemdste nummers die met de groep geassocieerd worden, of werden. We gaan dus inderdaad eerst die van Sons of the Pioneers draaien. Daarna de uitvoering van Hank Snow. En trouwens, dat moet ik nog even zeggen. Dit is een verzoek van Jan van Houten uit Serhuis te Veen.

dit is Wim Pols en je luistert naar Country Ranch. Als ik in Friesland ben, in het noorden, en ik wil lekkere muziek horen op de radio, weet je waar ik naar luister? Naar de Country Ranch. Elke vrijdagavond luisteren jullie ook.

Herman Lammers Meijers werd geboren op 7 december 1952 in Assendorf, Duitsland. En sinds 1973 is hij actief als zanger en gitarist in de klassieke countrymuziek. En treedt hij op in heel Europa. We gaan van hem draaien. Putten Tears to a Tune.

Linda on My Mind is een nummer geschreven en opgenomen door de Amerikaanse countryzanger Conway Twitty. Het werd in januari 1975 uitgebracht als de eerste single en titelnummer van het album Linda on My Mind. En het nummer was Twitty's 12e nummer 1 hit in de Amerikaanse country hitlijsten. We laten hem horen in de uitvoering van Cooper's Run.

Ja, we doen nog maar even een blokje non-stop. Dat doen we met James William Anderson III. En die is geboren op 1 november 1937. En Bill Anderson, daar hebben we het over, is een Amerikaanse countryzanger, songwriter en televisiepresentator. Zijn zachte zangstem leverde hem de bijnaam Whispering Bill op van muziekcritici en schrijvers. Als songwriter zijn zijn composities sinds eind jaren 50 door verschillende artiesten gecoverd. En Anderson groeide op in Decatur, Georgia, en begon met het combineren van nummers tijdens zijn middelbare schooltijd. We gaan twee van hem draaien, uiteraard is een blokje non-stop. I wonder what the weather's like in Charleston, and daarna May You Never Be Alone.

0: I hope you never have to be alone like me.
1: Don Williams is geboren in Florida, Texas, op 27 mei 1939 en overleden in Mobile, Alabama op 8 september 2017. En Don was een Amerikaanse countryzanger en songwriter. Ondanks dat er geen vernieuwer van de countrymuziek is geweest, behoort hij tot de belangrijkste namen in dit genre. We gaan draaien Turn Out the Lights and Let Me and Love Me Tonight.

Louise Marcel Jones is geboren in Niagara, Kentucky op 20 oktober 1913 en overleden in Nashville, Tennessee op 19 februari 1998. Een grandpa, zo was de bekende naam Grandpa Jones, was een Amerikaanse banjo-speler en all-time music country en gospelmuziekzanger. En grandpa is lid van de Country Music Hall of Fame. We gaan naar When the Bees Are in the Hive.

Ja, doe nog maar even een blokje non-stop. Met James Talley. En die is geboren op 9 november 1944. En James is een Amerikaanse singer-songwriter in de country, country blues en electric blues. En James is geboren in Tulsa, Oklahoma. En James is een kunstenaar wiens visie op de Amerikaanse ervaring, zoals auteur David McKay heeft gezegd, verbazingwekkend origineel. We gaan er twee draaien. Are they going to make us outlaws again? En Do Re Mi.

sisters, we're here for one reason and one.

0: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Ruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Ruisterveen. Daar wil je zijn.
1: Oh, 11:30.
2: Hocus pocus. Time for focus.
3: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
4: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus, met de 4 in het midden.
5: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht.
6: Fortibox.
4: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
7: Hast die door nog net vervangen? We hadden het er al maanden hoor.
8: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
7: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
8: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjepke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
9: WOQS.nl.
10: Nof PC, Nof PC.
11: Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door Nof PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. Nof PC, het adres in Noordoost-Friesland.
10: Nof PC, Nof PC. Daar kun je wat mee.
11: nofpc.nl.
12: Binnen je op ziek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren, zoals bruins, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
9: woqs.nl.
13: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
14: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
15: Peppe, Mike, ik bij Peppe op de stoel.
16: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
15: Baarsmazitcomfort.nl.
17: Nou, sugar is meesken. Lekker eten. In een keuken van Marinus Keukens. Daar is het lekker in.
18: Marinus Keukens?
17: Een topkeuken van Marinus Keukens. Sterke merken en ze regelen je daar alles voor. Zoek maar eens een keer op marinuskeukens.nl.
19: Hé, wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
20: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.
17: Marinus Keukens in Burgum. Een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marinuskeukens.nl.
8: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Njoggen Oeren.
9: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
21: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedenavond. Radicaal linkse studenten gooiden gisteren slagroomtaarten naar professor Damien Ernst tijdens een les aan de Universiteit van Luik. De daders droegen kerstmaskers en riepen fascist. Ernst werkt aan kunstmatige intelligentie voor defensie en noemt het een fysieke aanval. Het slachtoffer dat vrijdag op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord werd doodgeschoten was een medewerker van justitieel complex Zaanstad. Dit bevestigt de dienst Justitiële Inrichtingen, verantwoordelijk voor het beheer van Nederlandse gevangenissen. Het onderzoek naar de schietpartij loopt nog. Minister Sterk trekt het wetsvoorstel voor nachtelijke kamerinsluiting in gesloten jeugdzorg in. Het vorige kabinet wilde dit voor ongeveer 400 jongeren vanaf 12 jaar met gevaarlijk gedrag. Sterk noemt de maatregel niet proportioneel en vreest dat opsluiting genormaliseerd wordt. Schapen mogen vanaf maandag weer grazen op de dijken langs de Waddenzee in Noord-Holland. Op Texel blijft het verbod gelden tot april vanwege herstel van het gras. Dijkgraaf Remco Bosma prijst pachters voor hun snelle reactie tijdens de droogte afgelopen zomer. En dan nog even het weer. Vanavond is het helder, maar later schuift bewolking het noordwesten binnen en kan er een spatje regen vallen aan de kust. De temperatuur daalt tot 6 graden landinwaarts en blijft rond 16 graden aan zee.
0: En tot zover het nieuws.
18: Auto's keer en bepaalt dien verzekering West Hinnemast, maar wist dat ik zelf kiezen meist? Als het om die auto gaat, was dat eens keer goed hersteld wordt. Bij Autoschade Den Hartog, eens rust te veen, stiet kwaliteit voorop. Auto's keer, zoek snel op autoschadedenhartog.nl.
22: My No, it's Elvis Time Radio.

0: Ja, goedenavond. We zijn er weer hoor, hier vanuit Burgum met die Elvis Experience, zou ik bijna zeggen. Maar dat zeg ik helemaal fout, hè? Want we hebben tenslotte...
1: It's Elvis Time.
0: Radio ook nog. Ja, precies. Ja. It's Elvis Time Radio. Het is alweer de derde aflevering, Harry. Hè? Het begint al een beetje te wennen, hè?
1: Ja.
0: Ja, wat dat betreft gaat het helemaal goed natuurlijk, hè? Ja, we hebben weer van alles en nog wat klaarstaan. Maar voordat ik daarover ga beginnen, eerst even over onze opening track. Want dat was natuurlijk Wear My Ring Around Your Neck. Ja, een van de echte rock'n'roll platen van Elvis natuurlijk uit zijn beginperiode. Hoewel, dit nummer is opgenomen op 1 februari 1958 in Radio Recorders in Hollywood. En het werd op single uitgebracht op 1 april 1958. Geen grapje, Harry. 1 april 1958 werd het uitgebracht. Ja, zeker. Ja. En zou je denken van ja, dat is toch een beetje een rare datum, hè? 1 april 1958, want zat Elvis toen niet in dienst? En nou, inderdaad, op 24 maart, dus even daarvoor, moest hij zich melden in Memphis voor, nou ja, voor zijn dienstplicht eigenlijk, hè? En Colonel Pom Parker die had gedacht van weet je wat, we gaan nog snel even een hele hoop nummers opnemen. En die gooien we allemaal mooi in de can, zoals het dan heet. En dan gaan we die uitbrengen op het moment dat Elvis in dienst is. En dan hebben de mensen toch niet in de gaten dat Elvis weg is, zeg maar. Hè? Want er komt nog steeds muziek van de man uit. Dus ja, ja. Dan wordt hij niet vergeten. Hè? Ja, maar dan wordt hij ook niet vergeten, zeg maar. Hè? En anders, als je na 2 jaar weer terugkomt en je hebt 2 jaar niks van je laten horen. Ja, dan zeggen de mensen, Elvis hoe? Wie was dat ook alweer?
1: Ja.
0: Ja. Ja, nou, dat gaat niet, dat ging niet gebeuren bij Elvis. Want Colonel Tom Parker die was on top of things, zoals dat dan heet. Ja, die zat er bovenop, Harry, wat dat betreft. Ja. Nou, ik zei het al, we hebben een volle aflevering. Natuurlijk hebben we Harry's keuze, hebben we, hè, Harry? Ja. Natuurlijk hebben we die, jazeker. En Tim van Ton, ja, daar kunnen we eigenlijk ook niet onderuit, Harry. Hè? Dus die hebben we natuurlijk ook. We hebben ook nog het Elvis nieuws deze keer. Want we gaan een andere Ton gaan we bellen, Ton Stello. Oh. Ah. Ja, want onze voorzitter die zit weer op een of ander Elvis Festival in Engeland. Dat is gek, maar die man is eigenlijk altijd onderweg. Ja, dat is heel raar. Ja, heel
1: een
0: raar.
1: Cadeautje.
0: Ja, wat?
1: Een cadeautje.
0: Nee, Harry, we hebben deze keer geen cadeautje. Nee, Harry, nee. Het is niet elke keer feest natuurlijk.
1: Ik ben er gewoon op verheugd.
0: Ja, heb jij erop verheugd? Ja, nou, ik denk de luisteraars ook. Maar de cadeautjes die komen vanzelf weer een keer, Harry, hoop ik. Maar ja, daar ben ik wel afhankelijk van onze luisteraars natuurlijk. Hè. Die moeten die mij wel cadeautjes geven om weg te geven. Want anders moet ik al die cadeautjes zelf betalen, Harry. Nou... Ik weet niet...
1: Er hangt ook niks aan de deurkruk, hè?
0: Nee, dat is tegenwoordig valt dat een beetje tegen, moet ik zeggen. Ja, dat is wel eens beter geweest, Harry.
1: Ja. Ik vond trouwens laatst een Friese Bretels in mijn brievenbus.
0: Friese Bretels?
1: Ja.
0: Nou, kijk eens aan. En geen idee van wie je die gekregen had?
1: Nee, er staat geen briefje bij.
0: Er staat geen briefje bij. Nou, nee. Die zal gedacht hebben, die Harry die moet zijn broek ophouden. Dat lijkt nergens naar, dus ik geef hem een paar bretels. Ik denk dat het is, Harry.
1: Ja, ja. Maar ik heb wel Friese bretels.
0: Ja, nou, daar heb je nu 2 klaar. Eén voor zondag en één voor door de week.
1: Ja. Uit deze stuk is dat lekker nieuwe.
0: Zo is het. Nou ja, goed. Je kunt maar beter op voorbereid zijn, toch?
1: Ja, zeker.
0: Ja, zo is dat. Nou, we hebben dus van alles en nog, maar we hebben inderdaad geen cadeautje van deze keer. Maar dat gaan we een volgende keer gaat het vast weer gebeuren, Harry.
1: Okay.
0: Ja, dat gaat vast weer een keer gebeuren. We gaan eerst naar de muziek. En we begonnen in 1958 en we gaan poef in één keer door naar 1976. Ja, dat kan hier. Ja, dat gaat heel hard, Harry. Ja, je moet er een beetje bij blijven voor het beste resultaat. 5 februari 1976 om precies te zijn. Want toen nam Elvis zijn eerste sessie op in de wat later de fameuze Jungle Room Sessions werd genoemd. Elvis, het verhaal is bekend, die wilde eigenlijk niet meer optreden niet meer naar de studio komen om platen te maken. En hij had wel een contract met RCA. Dus zijn producer, Felton Jarvis, die dacht van, nou Elvis, je moet gewoon komen naar de studio. En Elvis zei, geen zin. En pas me niet. En wat een gedoe allemaal. Dus toen dacht Felton Jarvis, weet je wat, als Elvis niet naar de studio komt, dan komt de studio gewoon naar Elvis. En ja, die had dus de hele Jungle Room ingericht als studio. Grote truck stond er buiten met allerlei opnameapparatuur, dikke kabels naar binnen gebracht. En iedereen was er hoor. De complete band, om het zo maar te zeggen. De backing van Elvis, die was compleet aanwezig. En die speelde erop los. En op een gegeven moment kwam Elvis naar beneden. En die dacht van nou, als het er toch allemaal zijn, ga ik ook even een moppie meezingen. Hij deed dat op 5 februari 1976. En later in oktober 76 kwam er nog zo'n sessie. En die sessies die zijn dus, wat ik al zei, bekend onder de Jungle Room Sessions. En er worden, als je er nu weer naar luistert, zoveel jaren later, ja, dan winnen ze alleen maar aan kracht. Dat geldt zeker ook voor Hurt.

0: Ja, Elvis op 5 februari 1976 in de Jungle Room of the Den, zoals hij dat zelf noemde. Maar ja, Jungle Room is het voor de normale sterveling. Take nummer 2 hoorde je van dit nummer. Elvis, die, ja, je kent het nummer waarschijnlijk wel van Timmy Euro.
1: Ja.
0: Ja, daar is, die heeft dat echt op de map gezet, op de muzikale map gezet, zoals dat dan heet. En ja, Timmy Euro die had er een echt een grote hit mee. Elvis die, ja, dat ging dan wat minder. Maar als je dit hoort, dan hoor je toch wel die enorme, ja, het enorme bereik van de stem die Elvis nog had in 1977. Hè? En dat vergeten we wel eens. De man was natuurlijk al behoorlijk ziek aan alle kanten. Maar hij had zijn momenten. En ja, op dit soort opnames dan hoor je dan toch de echte Elvis weer terugkomen. En dat is mooi om dat zoveel jaar later nog van te mogen genieten. Hier bij It's Elvis Time Radio. Ja, wat ook heel erg mooi is. In ieder geval een nummer wat de Elvis-fans altijd enorm op prijs hebben gesteld. En niet alleen de Elvis-fans, maar ook niet-Elvis-fans. Die kunnen dit nummer zeer waarderen. En dat is een nummer wat, ja, wat Elvis eigenlijk helemaal niet op wilde nemen in 1972. Ja, dat is een raar verhaal misschien, Harry. Maar in 1972 zat Elvis natuurlijk diep in de scheidingsperikelen. En hij vond zichzelf erg zielig. Dus hij nam een nummers op als Always On My Mind. Hè? Prachtig nummer hoor trouwens. Separate Ways en Where Do I Go From Here. En dat soort nummers allemaal, die allemaal gingen over de scheiding. En och, och, och, wat is het allemaal erg. Ja. Maar ja, op een gegeven moment Felton Jarvis kwam binnen met een demo die hij had gehoord van Dennis Linde. En dat is het nummer Burning Love. Ja, en Burning Love was eerder dat jaar al uitgebracht door R&B-singer Arthur Alexander. In begin 1972. Maar ja, dat deed eigenlijk niet zoveel, zeg maar, in de charts. Maar Felton en ook een aantal mensen rondom Elvis, waaronder Marty Lecker, die hebben Elvis toch gepoest om dit nummer op te nemen. Ondanks zijn eigen emotionele staat, zo zou je kunnen zeggen. En het is nog goed ook dat hij het gedaan heeft, want in de herfst van 1972 kwam het terecht op nummer 2 in de Billboard Hot 100. En dat was de hoogste plek die Elvis behaalde in de afgelopen 2 jaar. Nou, we gaan luisteren naar een alternatieve take die een beetje losser is, een beetje minder gepolijst en daarom ook misschien wel iets meer in the spirit of the song. Burning Love.

0: Love die heeft een probleem met
1: de cd-speler, heb ik het idee. Een klein probleempje met de cd-speler. Dus Harry die gaat dat even heel handig omwisselen. En Harry is heel handig, hè? Dat weten we allemaal natuurlijk. Ja, we hebben twee cd-spelers beschikbaar. En ik hoorde het bij het vorige nummer eigenlijk ook al een beetje. Dat, nou, volgens mij, ik denk van hij slaat hier en daar wat over. Nou, dat is met dit nummer Burning Love ook. En ja, dat verdient hij natuurlijk niet. Dus we gaan het gewoon opnieuw proberen in de volgende cd-speler. En hopelijk dat hij dan wel goed komt. Staat hij klaar, Harry?
2: Bijna.
1: Bijna, zegt Harry. Dus we hebben nog even tijd. En daar gaan we dan opnieuw met Burning Love.

0: Ja, en in Epic zie je dat ook mooi als Burning Love in beeld komt. En dan de achtergrondzanger die je hier ook hoorde. Die wordt dan even speciaal in beeld genoemd. Volgens mij was dat Bill Bass, maar ik kan fout zijn hoor. Ik ben niet zo heel goed met de naam van die achtergrondzangers. Maar dan word ik ongetwijfeld gecorrigeerd of aangevuld door een van de luisteraars. Volgens mij was dat Bill Bass die je dan in Epic zag. Waar Elvis de nadruk even op legde en op een gegeven moment zei van nou iedereen de zaal uit en alleen hij mag blijven om Burning Love dat extraatje mee te geven. Ja, ja, het is toch wat Harry, hè?
1: Ja,
0: ja, volgens mij is het zover, Harry.
2: Harry's keuze.
0: Ja, het is zover hoor, Harry's keuze. En ja, dat is altijd een hele bijzondere keuze en daar zal vandaag geen uitzondering op zijn. Toch, Harry?
1: Ja, ja, ik weet het niet.
0: Jij weet wel wat jouw keuze is.
1: Ja.
0: Nou. Is dat een bijzondere keuze of niet?
1: Nou ja, ik heb een klein probleempje met wat origineel is.
0: Maar... Oké. Ja. Nou ja, goed. Gelukkig hebben we Fred van Veen op de achtergrond. Hè? De helpdesk, ja. Zeg maar. Ja. Hè? Dus als je een verkeerde afslag genomen hebt, Harry, wat er kan gebeuren, dan gaat Fred je weer op het goede been zetten. Natuurlijk.
1: Ja.
0: Nou, vertel eerst maar wat je gevonden hebt.
1: Ik heb In My Father's House Are Many Mansions.
0: Ja, dat is een mooie gospel natuurlijk. Hè?
1: En volgens mij... Ene informatie tenminste is als eerste opgenomen en uitgebracht door Wally Fowler en de Oak Ridge Quartet in januari 1954. En een nummer verwijst naar Johannes 14 vers 2 uit de King James Version van de Bijbel. Een nummer werd daarna, of tenminste ook, voor het eerst opgenomen in 1954 door de Blackwood Brothers. Het was slechts twee nummers... En dat andere was I Have But One Goal, die de groep tussen 53 en 56 opnam. En Alien Hanks, een blinde zangeres, combineerde tekst en muziek van het gospelnummer.
0: Ja, nou ja, goed. Elvis die heeft het natuurlijk ook opgenomen. Dat kan ook niet anders, want daarom is het een keuze van jou.
1: Ja.
0: Dat verscheen op het album His Hand in Mine. Hè. Ik weet niet of je die informatie had, Harry.
1: Maar... Ja, ja.
0: Oh, die had je. Oh, dan ga ik verder niks over vertellen natuurlijk.
1: Nou nee, ik noem die informatie niet, maar ik weet toevallig dat ik het ergens gelezen vanmiddag.
0: Oh ja, kijk eens aan. Dus je wist het wel, maar je hebt het gewoon niet gezegd, zeg maar. Je dacht van dat is voor de luisteraars niet interessant of zo.
1: Ja, zeker wel.
0: Oh, oké. Okay.
1: Maar ja, dit is echt iets van, nou, jij bent er.
0: Ja, dat is ook weer waar. Ja. Ik moest het opzoeken hoor, Harry. In My Father's House Are Many Mansions. Nou, we zijn dus niet helemaal zeker van de oorsprong, zeg maar.
1: Nee.
0: Maar de versie die je met hem meegenomen is van?
1: Blackwood Brothers.
0: De Blackwood Brothers. Nou, we gaan luisteren naar In My Father's House.
3: Just before Christ went back to heaven... As he was standing talking to his disciples, he said, In my Father's house are many mansions. If it were not true, I would have told you so. I go away to prepare a place for you. And if I go away to prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself.

0: Ja, in my father's house are many mansions van de Blackwood Brothers. Harry, je hebt vast nog meer informatie daarover.
1: Ik heb wat informatie over de componist, schrijver, mm-hmm. of schrijfster in dit geval. Anna Arlene Hanks, of Hanks Williams, was een blinde Amerikaanse gospelzangeres en pianiste. Geboren is op 8 september 1933 in Kennett, Missouri en overleden op 24 november 1997 in Huntsville, Alabama. Ze werd 64 jaar oud en ze is de dochter van Anna. Nee, Anna is de dochter van Jasper National Hanks en Lydia Anna Garrett Hanks.
0: Oh, nou ja, goed. Daar is een hele hoop informatie weer bijgekomen, Harry.
1: Ja,
0: Fred van Veen die stuurt een voice-berichtje. Dat gaan we nu niet afspelen natuurlijk. Maar dat ga ik straks even luisteren. En dan zullen we even horen wat hij in aanvulling kan geven wat dat betreft. Misschien nog wel even aardig, ik weet niet hoor, als Fred dat ook zegt. Maar ja, Elvis was zelf een enorme fan van dit gospelkwartet Blackwood Brothers. En James Blackwood's senior. Heeft bijvoorbeeld ook, is ook bij de uitvaart van Elvis' moeder Gladys Presley geweest om daar te zingen. En Elvis die is zelfs bijna nog lid geworden van de Blackwood Brothers. Ja, bijna. En er was een tragisch vliegtuigongeval in 1954. En daardoor onderstonden er een aantal vacatures, om het zo maar te zeggen, bij de Blackwood Brothers. Maar eigenlijk niet zozeer bij de Blackwood, maar bij de aan hen gelieerde Songfellows. En Elvis die deed een tevergeefse auditie en hoopte stiekem op een plek. Maar hij werd afgewezen.
1: Oh.
0: Ze zagen het niet zitten met Elvis.
1: Nee. Nou, dan was hij misschien minder bekend geweest.
0: Dan was hij zeker minder bekend geweest, inderdaad. Dat is ongetwijfeld waar, ja. Nou ja, goed, Harry, we hebben weer heel veel informatie gekregen. En straks krijgen we misschien nog een aanvulling van Fred van Veen. Dat zullen we straks even merken. Maar wij zeggen altijd even...
2: Nou, Harry, bedankt.
0: Ja, absoluut. Bedankt, Harry. Ja. Hartstikke mooi. Nou, we moeten nu natuurlijk ook een gospel van Elvis draaien. Hè? Dat kan eigenlijk niet anders. Vind je wel? Nee, ik vind dat we dat gewoon moeten doen. Dat gaan we ook doen. En eigenlijk uitgebracht volgens mij in 2016 op een CD Where No One Stands Alone. Dus met complete nieuwe backing. En ik vind dat echt, echt een heel lekker nummertje om even te laten luisteren. Dat gospel niet alleen maar kerkmuziek is, maar gewoon ook de pan uitswingt. So high.

0: Ja, de So High natuurlijk. Ja, nog even informatie over het vorige nummer In My Father's House, or Many Mansions. Ja, volgens Fred Veen was het toch de Rangers Quartet die in 1950 het eerste origineel hadden uitgebracht. Maar zegt Fred ook zo te horen, had Elvis het wel van de Blackwood Brothers horen. Want ja, dat arrangement komt toch wel heel dicht bij het arrangement van Elvis zelf. En ik had het over 1954, hè, toen dat vliegtuigongeluk was. Ja, een van de mensen die toen is omgekomen van de Blackwood Brothers was de originele basszanger. En die basszanger die werd vervangen door ene J.D. Sumner. Ja, en J.D. Sumner, ja, die kwam natuurlijk later bij Elvis onstage, om het zo maar te zeggen. Dus ja, Elvis die had heel veel met de Blackwood Brothers. Niet alleen met de oorspronkelijke bezetting, maar zeker ook met de bezetting na 1954. Nou, hartstikke mooi dat Fred van Veen van het programma Extra Elvis, wat we natuurlijk morgen allemaal weer op gaan zetten, ja, ook altijd even meeluistert. En zo krijgen we toch de juiste informatie bij de, bij de mensen, hè, wat dat betreft. Ja, ja. Dat is hartstikke mooi. Prachtig. Ja, we gaan ergens anders naartoe. We gaan naar Portugal, want we gaan naar...
1: De tip van Ton.
0: De tip van Ton, inderdaad. Ja, en Ton die heeft, zoals jullie weten, de eerste live versies van Elvis in beeld. En ja, hij zegt wel van, het is wel de laatste eerste live versie die ik ga doen. Ik schrok even. Ik dacht even dat hij zou zeggen van, ik hou er helemaal mee op. Nou, dat is gelukkig niet het geval. Maar hij zegt van, die eerste live versies, ja, die heb ik nu wel zo'n beetje gehad, wat dat betreft. En ik ga nu, wat mij betreft gaan we naar iets anders toe. Maar dat is dus voor een volgende keer, want hij heeft nog één hele mooie eerste live versie gevonden. En dat is een, de live versie van My Way. My Way is natuurlijk een monument van een nummer, hè, Harry?
2: Ja.
0: Ja, ja. Het is mede gecomponeerd door Claude François in 1967. En had oorspronkelijk de Franse titel Comme d'habitude. Ja, Paul Anka die schreef natuurlijk de Engelstalige versie. Maar My Way werd natuurlijk vooral een grote hit door...
2: Ik kan niet zo gauw op zijn naam komen.
0: Nou, het begint met Frank en het eindigt op Sinatra.
2: Ja.
0: Dus door...
2: Ja, Frank Sinatra.
0: Ja, kijk Harry. Ja, zie, je wist het wel. Ja, ja, nee, ja, dat is heel goed. Ja, dan, ja, je geeft één kleine hint. Je geeft één hint en je weet het, hè?
2: Ja, het staat voorop mijn tong te wippen.
0: Ja, precies. Ja, ik zag hem wippen, die Frank. Dus ik denk van nou, dat komt van de tong van Harry af. Ja, Frank Sinatra inderdaad, ja. Elvis die nam het nummer ook in de studio op 10 juni 1971. En die bleef op de plank liggen. En dat is maar goed ook, eerlijk gezegd. Want het was een vlakke, en dat zegt Ton ook, een beetje een saaie versie. En dat ben ik wel met hem eens. In 1995 kwam hij volgens mij voor het eerst uit op... Harry, zo ver zijn we nog niet. Ik ben nog even aan het praten, ja. Hè? Ik moet
2: doe ik het zo.
0: Ja, oké. Okay. Ja, nee, ik weet dat je ongeduldig bent. Maar die saaie versie die gaan we dus niet draaien. We gaan de eerste live versie draaien. En die zong hij voor het eerst op 4 augustus 1972 in Las Vegas. Ja, daarna zong hij het ook in 73, 74 en 75 nog wel een paar keer. Maar ja, echt mondjesmaat, zoals Ton ook schrijft. Maar vanaf april 1976 kwam het terug op de tracklist. En vooral in de laatste korte december 76 tour en december 76 in Vegas werd My Way heel regelmatig gebracht. In 1971 bracht hij het slechts 41 keer. En de laatste keer was natuurlijk op Cincinnati, 25 juni 1977. Ja, beroemdste versies zijn misschien wel van Aloha 1973 en CBS 1977. Die is opgenomen in Rapid City op 21 juni 1977. Maar goed, wij gaan hier natuurlijk voor de eerste live versie. En ja, het is helaas wel een publieksopname, maar toch ook wel een vrij goede opname. Het is wel opvallend dat Elvis de song eigenlijk nog maar net kent en nog niet vol durft uithalen aan het einde van de song. Dat veranderde later natuurlijk naarmate hij meer bekend en vertrouwd werd met het nummer. 4 augustus 1972, My Way.
3: Hello.

0: Ja, Harry, dat is de eindtune, Harry, die je inslaat. Zover zijn we gelukkig nog niet. We zijn toe aan het Elvis Nieuws. Heb je daar niet een hele mooie jingle van? Daar moet je een hele mooie jingle van hebben, Harry. Het Elvis Nieuws van It's Elvis Time. Ja, gaan we nog even, ja.
1: Tiert van Elvis, mij It's Elvis Time.
0: Ja, precies. Tiert van Elvis, mij It's Elvis Time. Ja, en aan de telefoon hebben we, ja, niet de voorzitter, Erik van Rooij. Want ja, die zit op het Elvis Festival in Yarmouth in Engeland. Maar we hebben natuurlijk altijd een hele goede vervanger. De vicevoorzitter, Ton Stello. Ton, goedenavond.
2: Hey, goedenavond, mannen.
0: Ja, ja, ja, goedenavond, jongen.
2: Leuk jullie weer even te spreken.
0: Zo is het, ja, nou, dat is wederzijds toch, Harry? We zijn altijd blij. Ja, we zijn altijd blij dat mensen aan de telefoon willen komen hier in ons programma natuurlijk. Graag, hè? Dat is natuurlijk altijd heel erg mooi. Ja, It's Elvis Time Radio, hè? Aflevering 3. Het is wat, hè, Ton, dat jullie nu je eigen radiostation hebben, hè, met It's Elvis Time. Dat is toch wat?
2: Ja, dik in de lucht, man. Daar ben ik trots op.
0: Ja, ja, trots. Ja, ja, nou, dat is hartstikke mooi. Ja, Ton, ik bel je natuurlijk voor het Elvis nieuws en dergelijke, hè? Want daar gaat het natuurlijk om bij It's Elvis Time. Zit de nieuwe uitgave, is die alweer haast onderweg?
2: Daar begin ik mee. Dat is natuurlijk het nieuwe blad. Dat is, zo goed, dat gaat naar de drukker toe, dus dat komt op korte termijn. Dat is nummer 316 alweer.
0: 316, Harry. Hé, hey, ja, 316.
3: Zo.
2: Die staat alweer helemaal bordenvol met bommetje vol, zou ik maar zeggen, met hele mooie artikelen.
0: Ja, ja.
2: Ja, en dan zijn we alweer bezig voor het kerstnummer.
0: Ook al.
2: Ja, en daar komt een stuk in, dat is ongekend. Ja, dat is echt likkebarend.
0: Likkebarend. Nou ja, goed. Ja, ja, ja, ja, ja. Je maakt me wel heel erg nieuwsgierig.
2: Ja,
0: hè,
2: dat is met hele mooie foto's erbij, met documenten. Ja, dat is echt...
0: Nou,
2: van de
0: zaal. Nou,
2: maar dat is pas voor het kerstnummer natuurlijk.
0: Dat is een kerstnummer, hè? Maar ja, goed, het is altijd leuk om een paar teasers neer te leggen natuurlijk, hè? Bij de luisteraars die nog geen lid zijn van It's Elvis Time, want ja, die zijn er natuurlijk altijd nog. Je kunt heel makkelijk lid worden, toch, hè, van It's Elvis Time, Ton?
2: Via de website. Het, simpelweg kan je gewoon de knopjes volgen met hoe je lid kan worden. En dan krijgen we daar een melding van. En dan krijg je automatisch het blad toegestuurd naar... overmaking van €35, maar voor vier nummers.
0: Ja, hè? Nou ja, dat is eigenlijk geen geld, hè, natuurlijk, €35.
2: Kwalitatief mooi blad, een goede uitvoering. Hè?
0: Mm-hmm.
2: Dus met mooi papier en kleurenfoto's, dat is gewoon toppie. Hè?
0: Dat is gewoon toppie.
2: Eigenlijk kan het niet meer voor die prijs, maar...
0: Maar we doen het toch.
2: We doen het toch nog wel.
0: Ja, het kan niet, maar we doen het toch. Ja, dat is hetzelfde, dat is ons motto ook. We kunnen het niet, maar we doen het toch.
2: Ja, daarom. Ja,
0: zo is het, ja. Toch, Harry?
2: Ja,
0: zo is het. En het echte nieuws, hè, van Elvis, zeg maar. Elvis zelf. Ik bedoel, niet eens zozeer Elvis zelf, maar ik weet niet, heb jij meegekregen dat Orion, hè, de moordenaar van Orion?
2: Ja, van de week heeft hij een dodelijke injectie gehad.
0: Ja.
2: Dat heeft al 18 jaar geduurd.
0: Ja, inderdaad, 18 jaar geduurd, hè, zo'n beetje, dat hij...
2: Ongekend
0: inderdaad. Ja. Dus zo lang zit hij dan in zo'n dodencel.
2: Orion, dat was toch wel heel bekend. Hè? We dachten, een hoop die dacht eerst dat het Elvis was natuurlijk met een masker op.
0: Ja, dat dachten mensen inderdaad. En,
2: daar zijn hele mening over verdeeld geraakt.
0: Ja, kwam natuurlijk vooral door de famous duet LP's, hè, met Jerry Lee Lewis. Ja. Shelby Singleton op de markt slingerde op het, het Sun label. Allemaal prachtige mooie, hoe heet het... nummers natuurlijk, maar niet ingezongen door Elvis helaas.
2: Nee. Dus, we hadden toch hoop die gingen twijfelen en al complotten konden en dan las ik ineens van, hij is een dodelijke injectie gekregen.
0: Orion niet, maar inderdaad zijn moordenaar. Orion is hier ook in Nederland wel geweest, hè?

0: gedaan door leden van It's Elvis Time destijds, ja. Of van ja, Elvisions. Ja. Ik weet niet zeker waar die mensen toen bij betrokken waren. Maar in Eindhoven volgens mij heeft u wel opgetreden.
1: Ja, ik heb daar wel foto's van gezien,
0: ja. Ben je daar ook bij? Je bent er niet bij geweest, dus begrijp ik wel. Daar ben je niet bij geweest, inderdaad. Nee, nou ja, ik ook niet hoor, wat dat betreft. Ja. Nee, maar goed.
1: Ik heb nog een heel leuk, wel aanrader van een boekwerk.
0: Ja.
1: Van die Jump Street Anthology.
0: Oké, ja.
1: 365 pagina's dik.
0: Mm-hmm.
1: Dat is natuurlijk het boek wat Crazy had uitgegeven. Ja, dat is tot de puntjes verzorgd. En helemaal beschreven. Elk pak, de belt, alles.
0: Ja, maar het is wel heel opvallend dat er allerlei boeken over de pakken nu uitkomen ineens. Hè?
1: Ja, ja, die andere, Dresser to Rock, die is wel wat dunner.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja,
1: Jump Street Anthology, ja. Dat is wel het boek.
0: Dat is wel het boek, zeg je. Ja. Maar het is wel zo dat je, als je dat zelf gaat importeren vanuit Amerika, dan ben je een godsvermogen kwijt aan verzendkosten en dergelijke. Hè? Is dat ook gewoon te kopen in de It's Elvis Time Shop? Bij,
1: Nog niet.
0: Maar gaat het wel gebeuren, begrijp ik?
1: Ja, we hopen het wel. Ja, ja. Maar we zitten wel met, het is gewoon een duur boek.
0: Ja.
1: Dat is wat je zegt, al met die invoerrechten en de tax die nog overheen komt.
0: Ja. Goed, maar als je er een stuk of 10 tegelijk in koopt, dan scheelt het weer in de invoerkosten natuurlijk. Dus, hè?
1: Daar zijn we mee bezig.
0: Zijn we mee bezig.
1: Het is echt een aanrader.
0: Het is een aanrader, ja, inderdaad.
1: Ja, ja. Zo tot de puntjes verzorgd, elk pak en belt. Ja, iemand die daarvoor geïnteresseerd is natuurlijk.
0: Ja, maar zitten echt alle pakken erin of alleen de pakken die in Graceland zitten? Want er zijn natuurlijk ook pakken die zijn niet in bezit van Graceland. Staan die ook genoemd in dit boek?
1: Ja, alles zat in.
0: Echt alles?
1: Ja.
0: Oh, dat is inderdaad wel uniek. Ik meende dat alleen de pakken waren die op Graceland waren. Maar goed, als jij zegt dat ze er allemaal zijn.
1: Nou, ik durf niet voor 100%, maar ik dacht dat alles erin.
0: Ja, kijk, je begint nu al een beetje, hè? Het is toch, het begint toch wel een beetje te twijfelen, hè? Ja, ja.
1: Je maakt me van pad af.
0: Ja.
2: alleen een pakken van Elvis of ook wel van andere artiesten die...
1: Nee, alleen van Elvis.
0: Ja, alleen van Elvis inderdaad. Ja. Nee, het is wel een goede vraag trouwens, Harry, want op Graceland zelf is natuurlijk een hele tentoonstelling met ook pakken van andere artefacts van andere artiesten.
2: Ja, van mijn Porter Hagenman ook altijd van die pakken.
0: Klopt.
1: Van Lisa Marie staat natuurlijk het een en al. Die heeft dan een pakken. Ja, een paar damespakken staan er.
0: Ja.
1: En ze hadden van andere artiesten. Van Kiss staat er wel.
0: Ja. Bruce Springsteen.
1: Ja, en die andere die van deze tijd, zou ik zeggen, die toen met die Casio in het zwembad dook. Hoe heet die nou?
0: De Post Malone.
1: Post Malone, die pak zat er ook.
0: Ja.
1: Nog verscheidene eigenlijk. Ja. Die eigenlijk allemaal weer een beetje geïnspireerd waren door de Jump Street.
0: Ja, het is inderdaad wel mooi dat op Graceland nu ook laat zien wat de invloed van Elvis geweest is eigenlijk. Hè? Ja. En dus ook naar de hedendaagse artiesten toe. En het moet natuurlijk ook wel een beetje om Elvis relevant te houden bij de jeugd natuurlijk.
1: Ja, Kiss zou ik toch ook helemaal niet verwachten.
0: Nee.
1: Pakken, hè?
0: Nee. Maar het is natuurlijk wel zo. Hè? Zo gaan die dingen. Ja, de Osmonds vond ik ook altijd een groot voorbeeld van hoe de pakken van Elvis gebruikt werden. En de Osmonds en Lionel Richie en de Commodores en dergelijke, dat was ook altijd in hetzelfde verhaal.
1: Het was wel wat strakker, vond ik, bij anderen.
0: Ja, het zat wat strakker en zong ook daardoor wat hoger waarschijnlijk. Hè?
1: Bij één man vind ik het toch eigenlijk maar staan, persoonlijk. Hè?
0: Ik weet niet
1: hoe dat komt of wat het is.
0: Dat is persoonlijk dom, denk ik, hè? Inderdaad.
1: Ja, ik weet niet.
0: Hebben we nog nieuws over Elvis zelf? Zijn er nog leuke feitjes prachtige... over nieuwe uitgaves en dergelijke?
1: Ja, die Army Box natuurlijk, de Soldier Boy.
0: Ja, maar goed, die hebben we al lang, hè? Dat is voor ons al een oud nieuws natuurlijk, hè?
1: Het is ook wel weer helemaal tot in de puntjes verzorgd, hè?
0: Zeker. Allemaal gerestaureerd, althans de Army Song zelf. Gerestaureerd door Anthony Stutsbury natuurlijk.
1: Hij... er was er van de week nog even een veiling met het trouwalbum.
0: Dus,
1: jullie kunnen je slag nog slaan.
0: Nou ja, goed.
1: Het is niet verkocht.
0: Dat kan ik me ook wel voorstellen. Ik net met alle respect, maar ik denk foto's, familiefoto's, om die te gaan veilen. Ja, dat klinkt toch ook wel een klein beetje, hè?
1: Ja, ik niet? Las vanmiddag las ik dat er schijnbaar 3 van zulke albums of zo toen de tijd gemaakt zijn. Of in omloop.
0: Ja.
1: Dus dat zal ook iets mee te maken hebben natuurlijk.
0: Ja, het is niet helemaal uniek natuurlijk, hè, in die zin.
1: Nee.
0: Maar ja, goed dan nog. Hè. Ik denk van privékiekjes, om dat nou te gaan veilen, dat... Nou,
2: dit daar belangstelling bij heeft, nou.
0: Ja, dat is ook zo, ja. Ja, goed. Ja. Ja.

0: Dat is
1: vroeger nou, is hij iets... weggegaan voor 13,5 is de vraag.
0: Ja, 13,5. Ja, nou ja, ja, nou ja, goed. Nee, ik sla even over als het niet heel erg vindt wat dat
1: nou
0: betreft.
1: Nou ja, dan hebben we natuurlijk, gaan we ons klaarmaken volgende maand, 25e oktober.
0: Ja.
1: Voor onze meeting weer natuurlijk.
0: Ja.
1: Het Prikkenwater.
0: Prikkenwater meeting, hè, inderdaad. Nou, ja. Kun je iets vertellen over wie komen daar allemaal optreden, Tom?
1: Nou, eerst zal ze gaan een gezellige middag maken.
0: Ja, dat...
1: Muzikaal.
0: Muzikaal. En mag... heb je een naam?
1: Tunes.
0: Ja.
1: Groene Tunes, een band.
0: Mm-hmm.
1: En we hebben William Smulders.
0: Nou, kijk eens aan.
1: Ook. Dus dat is toch wel weer een leuk pakketje over de middag.
0: Ja, he? Zo is het inderdaad. En natuurlijk en dan weer een gigantische shop natuurlijk.
1: Ja, en alles wat weer. En wat te ruilen of wat... iedereen altijd welkom natuurlijk.
0: Ja, precies. Ja,
1: als iemand wat heeft of zo, even contact opnemen met het Zelfenstein en dan... wordt het besproken, dan kennen er altijd iets.
0: Oké, okay, dus je kunt...
1: een shoppie of een tafeltje.
0: Een tafeltje is altijd is snel te regelen, zeg maar.
1: Ja, ja hoor.
0: Ja, ja, ja, want ja, dat is natuurlijk ook leuk. Hè? Ja, heb je inderdaad... ja, het gaat altijd om geld, hè. Maar ruilbeurs of iets in die geest, heb je daar wel eens over nagedacht?
1: Ja, het is nog niet echt helemaal... We waren er wel mee bezig om dat een beetje op poten te zetten.
0: Ja.
1: Ja, daar moet je ook weer een aanloop van hebben. Dan schrijft die weer af, weet je wel. Dan wil die weer wel en die weer niet.
0: Oh ja.
1: Dus we hebben wel wat van dat spul. Ja, dat vond eigenlijk weer een beetje groeien.
0: Ja.
1: Zou ik maar zeggen.
0: Nou ja. Dus,
1: we hebben dat jaren terug hebben we dat gedaan. Ook onder het mond van zo'n ruilbeursje van joh, met elkaar of wat dan ook. Of, ja, dat ging ook groeien, zou ik maar zeggen. Dat bestond uit niks. En op een gegeven moment was het het was gewoon top.
0: Zo is het, ja. Nog even, nou, datum, dan, nog even de datum noemen voor de mensen die het te snel ging.
1: 25 oktober.
0: 25.
1: Zondagmiddag.
0: Zondagmiddag. En
1: kaartjes kunt... aan de kassa. 12,5 euro.
0: Maar. 12,5 euro. En voorverkoop is hetzelfde prijs, neem ik aan, hè?
1: Ja, geloof het wel, ja.
0: Ja, dat maakt allemaal in die zin niet zo heel veel uit.
1: Dus wat is hedendaagse nog intreetje?
0: Ja. 12,5. Hè? Ja, ja, daar koop je 3 biertjes voor, hè?
1: Ja,
0: of in sommige plekken misschien 2.
1: Ja, dan gaat het al opschieten natuurlijk.
2: Ja, zou ik net zeggen. Bij vaart ook op plekken, dan betaal je maar 1 biertje voor.
0: Ja, nou, 12,5 euro voor 1 biertje vind ik wel heel veel geld, hè, Harry, hoor.
2: Ja.
0: Ja, jij bestelt het gelijk per vat vol, denk ik dan.
2: Nee, ik bestel het helemaal niet.
0: Nee, dat is ook weer waar, inderdaad. Nou, zeg, Tom.
1: Eén dingetje nog volgend jaar.
0: Eén dingetje nog. Nou, vertel.
1: Eén dingetje.
0: Ja.
1: Volgend jaar, 2027.
0: Ja.
1: Dit is Elbestein.
0: Ja.
1: 65-jarig bestaan, hè?
0: 65-jarig bestaan, inderdaad. Ja.
1: Opgericht 8 januari 1962.
0: Ja, ja. Dat gaan we. Dat wordt groot gevierd. Daar
1: gaan we een feestje
0: van
1: maken. Ja. Ja. Daar gaan we een feestje van maken.
0: Ja. Heb je daar al iets? Kun je daar al iets over vertellen? Of mag dat eigenlijk
1: niet? Nog niet helemaal.
0: Nou, dan.
1: Nee, we zijn nog een beetje aan het brainstormen.
0: Ja.
1: Dus er zijn wel plannetjes. Dus er is nog op wat antwoorden te wachten en dat tot nader.
0: Goed zo. Bewaren we dat tot de volgende keer. Tom, dank dat je aan de telefoon wilde komen. En,
1: ja, tuurlijk.
0: Ja, we gaan je ongetwijfeld vaker horen, want onze vriend Erik van Rooij, die is toch altijd overal en nergens, hè, wat dat betreft.
1: Ja, maar die doet ook zijn best. Die haalt toch weer links en rechts als hij weg is. Wat interviewtjes.
0: Ja, natuurlijk. Het is allemaal voor de club. Het is allemaal mooi.
1: Ja, daarom.
0: En we hebben er allemaal weer profijt van. Nogmaals dank,
1: ja,
0: Tom. En spreek je later.
1: Goeie uitzending. Dank je wel.
0: Hoi.
3: Ja, tot later.

0: Ja, met Kentucky Rain sluiten we dat verhaal van Ton Stello af van It's Elvis Time. Ja, 65 jaar bestaat It's Elvis Time volgend jaar. Ja, dat wordt natuurlijk een feestje, hè, aan alle kanten. Ton die wilde er nu nog niet te veel over vertellen, maar dat gaat later ongetwijfeld gebeuren. Ja, we gaan naar een nieuwe rubriek van een oude bekende. Gerrit de Jong.
1: Trivia van Gerrit.
0: Ja, trivia van Gerrit. Gerrit de Jong is natuurlijk een bekende bij ons, bij It's Elvis Time Radio en natuurlijk ook bij Extra Elvis van Fred van Veen. Daar doet hij zijn movie columns en voor ons trivia. Deze keer over Gladys.
2: Op 8 augustus wordt Elvis moeder ziek en met acute hepatitis opgenomen in het Baptist Memorial Hospital in Memphis. Elvis krijgt pas op 12 augustus zijn gevraagde verlof en bezoekt haar gedurende de avond en nacht. Als Elvis in de vroege ochtend van de 14 augustus op Graceland even rust neemt, overlijdt Gladys Love Smith Presley op 46-jarige leeftijd. Elvis zou nooit meer hetzelfde zijn. Op Elvis' uitnodiging zingen de Blackwood Brothers op de plechtigheid op 15 augustus de song Precious Memories en Rock of Ages.

0: Ja, en dat is natuurlijk heel erg passend, want daar hadden we het natuurlijk in het begin van dit uurtje Elvis Time Radio al over. In My Father's House en de discussie rondom de Blackwood Brothers, die inderdaad ook zongen op de uitvaart van Gladys. Door u gebracht via de column van Gerrit de Jong over Gladys. Ja, en daarmee zijn we aan het einde gekomen in dit uurtje It's Elvis Time Radio. Over 2 weken zijn we er gewoon weer, toch, Harry?
1: Ja hoor.
0: Zeker, dan zijn we er weer. U allemaal bedankt voor het luisteren. Graag tot over 2 weken. Graag tot It's Elvis Time Radio.
2: Bye and thanks for listening.
3: Elvis has left the building. Thank you and good night.
4: Is die door nog net vervallen? We hadden het er al maanden hoor.
5: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
4: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
5: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoorn makken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
6: WOQS.nl.
7: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
8: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
9: Ben je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren zoals broens, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
6: WOQS.nl.
10: Right here, bij Marines Keukens in Burgum weten ze het hek. Lekker eten is een vorm van geluk. Bij Marines Keukens wordt alles van A tot Z kreis voor die regelen. Dus, wil je lekker eten in je droomkeuken? Mijn advies, zoek maar eens op marineskeukens.nl.
11: Bakken? Zullen we even op een stoel?
12: Baasma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxhotel.
11: Baasmazitcomfort.nl.
10: Marines Keukens in Burgen. Een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marineskeukens.nl.
13: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet de tiert op Tsien Oeren.
14: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
15: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedenavond. In januari bieden staatssecretarissen Claudia van Brugge en Sandra Palme, samen met minister Mirjam Sterk, excuses aan kinderen die door de toeslagenaffaire uit huis zijn geplaatst. Meer dan 2000 kinderen werden getroffen nadat hun ouders grote bedragen moesten terugbetalen aan de Belastingdienst. Het kabinet herbeoordeelt nu hun dossiers. Oekraïne waarschuwde de Verenigde Naties dat ongeveer 6000 burgers in door Rusland bezette dorpen nabij Gerson dreigen te verhongeren. De bewoners zijn al maanden afgesloten doordat Russische troepen sinds januari talloze landmijnen plaatsten. De laatste supermarkt sloot in januari. Voedselvoorraden raken op en onderhandelingen over evacuatie leverden nog niets op. Minister Mirjam Sterk schrapt een plan van haar voorganger Vincent Karremans om jongeren in de gesloten jeugdhulp 's nachts op te sluiten in hun eigen kamer. De CDA-minister vindt opsluiting te zwaar en vreest normalisering van de maatregel. Ze schreef hierover een brief aan de Tweede Kamer na intensieve gesprekken met zorgmedewerkers. De internationaal erkende Jemenitische regering roept burgers op zich aan te sluiten bij de krijgsmacht, nu het geweld met de Houthis toeneemt. Rashid al-Alimi biedt Houthi-strijders een algemene amnestie aan als zij de groepering vanaf zaterdag verlaten. De door Iran gesteunde Houthis veroverden 2 weken geleden het kustgebied aan de Rode Zee en de Bab al-Mandeb zeestraat. En dan nog even het weer. Vanavond is het helder, maar later schuift bewolking het noordwesten binnen en kan er een spatje regen vallen aan de kust. De temperatuur daalt tot 6 graden landinwaarts en blijft rond 16 graden aan zee. En tot zover het nieuws.
16: Hé, wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
17: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl

0: ladies and gentlemen, welcome to the main event. Let's get ready to rumble!
1: Dit is het eerste woorden van Even Wat Oors, met Henk Jansen.

Ja, een hele goede avond. Welkom bij Even Wat Oors, aflevering 323, waarin we zijn begonnen met Ongelooflijk van Jennifer Zamudio en dan de Stan Alfa remix. Nou, dat nummer gaan we denk ik wel eens even vaker horen, want ja, dat is onze eigen remix. Fennec, de alter ego van Stan, ja, die heeft deze remix gemaakt vorig jaar en die gaan we nu even wat meer in de aandacht zetten. Nou, ongelooflijk. Ja, dat is eigenlijk ook wel typisch voor deze uitzending. Want ja, we hebben 4 uur lang bij Spanenburg en bij NOF doen we 2 uur. Straks in de laatste 2 uur, dan hebben wij film met Janne Hoogstra. En hebben we de eerste kolom van Michel Bonset, Kijk Nederlands met mij. En ja, daar zijn we heel erg blij mee dat hij dat hij meedoet. En we gaan er hier naar luisteren. En dat doen we ook in het 4e uur met Tjeerd van Popta. Hij heeft dan weer zijn metalmuziek heeft hij meegenomen. En daar gaan we een leuk uurtje van maken. Nou, dat gaan we de eerste 2 uur ook doen. Want we hebben Bound By hebben we in de studio. Die hebben dat kunnen lezen en zien. Natasja van Heijem en Sipke Visser. Die zitten hier 2 uur lang met ons op de koffie. We gaan leuk even over muziek praten en muziek luisteren. Ja, wat dat betreft genoeg te doen. En ja, afgelopen weekend heb ik ook nog even een paar leuke dingen gedaan. Want ik ben met de popronde mee geweest. Ik ben met Kid Nebula mee geweest naar Zutphen. En ja, dat was was echt een hele mooie belevenis weer. Daar zal komende week nog wel even wat op de social media komen. Want de popronde gaat natuurlijk lekker door. En ja, ik heb daar ook twee prachtige artiesten heb ik daar gezien. Eentje die kende ik al. Maar Lola Louis, die kende ik nog niet. Maar nu wel. We gaan daar ook zometeen even een nummertje van draaien. Ain't Been Myself gaan we doen. Een zangeres uit Amsterdam loopt ook al een klein tijdje mee. Is ook een beetje internationaal georiënteerd. En wordt ook al goed beluisterd op de streamingsdiensten. Nou, en ook Lucie Fabienne hebben we gezien in Zutphen. Het was allemaal een beetje in de buurt van Kid Nebula. Dus ja, we hoeven er niet ver te lopen om haar te zien. En ja, Lucie Fabienne, dat is eigenlijk wel een beetje een bekende van ons. Want haar vorige artiestennaam was Loes Fabienne. En die hebben we bijna 3 of 4 jaar terug nog in de studio gehad. Maar dat ging toen jammer genoeg niet door. Ik heb met beide dames heb ik even gesproken en ja, dat staat eigenlijk wel een beetje op het lijstje om misschien volgend jaar er wat meer mee te doen. Ook in de studio. Nou, we wachten het mooie vanaf. We gaan eerst even kijken of de muziek een beetje in de smaak valt bij jullie. Zoals gezegd, Lola Louis met Ain't Been Myself. Maar nu eerst Lucie Fabienne met Elusive.

0: Hello, I'm Johnny Cash.
1: Zondagmiddag 25 oktober komen No Sane Duo en Arjen Brandt voor een tribute aan Johnny Cash naar de Thomaskerk in Katwijk om voor de bezoekers in deze matineevoorstelling een middag van herkenning te verzorgen. I'm stuck in

Kaarten zijn in de voorverkoop te bestellen via info@evenwatoor-evenementen.nl. Johnny Cash and Friends, wees erbij en mis het niet. When I hear that whistle blowing, I hang my head.

0: dat was No Saint eventjes met Folsom Prison Blues. En ja, dit is eigenlijk zijn eigen interpretatie geweest van de original van Johnny Cash. En ja, we hebben het over Sipke Visser en Natasja van Heijem hebben het de hele tijd. Maar Sipke Visser is natuurlijk ook No Saint. Nou Sipke, goedenavond.
1: Goedenavond Henk.
0: Ja, want Johnny Cash is wel natuurlijk een van jouw inspiratiebronnen. Of een van jouw muzikale idolen, had ik begrepen.
1: Ja, van jongs af aan is dat al. Vanaf dat ik tien jaar oud ben. Dat ja. Klopt.
0: En heb jij vroeger altijd zijn nummers gespeeld en beleefd? Of is dat later dan gekomen dat je ze ook echt ging spelen?
1: Ja, dat kwam veel later, want ik ben natuurlijk op tienjarige leeftijd niet begonnen met gitaarspelen.
0: Nee.
1: Alleen muziek luisteren. Maar het was wel het eerste wat ik echt ging doen met optreden. Dat ik de Johnny Cash nummers ook deed. En uiteindelijk ook natuurlijk zelf een beetje begon te schrijven in diezelfde stijl.
0: Ja, en nu heb je dus een eigen Folsom Prison Blues heb je opgenomen. Hoe kwam dat? Hoe ging dat?
1: Ja, dat is met de band natuurlijk. Maar het is altijd een verrassing. En soms dan staat er al iets op papier en houden we ons daaraan. Maar dit was echt heel spontaan dat... Ik zei van, wat vinden jullie hiervan?
0: Ja.
1: En toen ging ik het een beetje bluesy-achtig spelen. Ja, en dan ontstaat zoiets. Want ja. Johnny Cash is natuurlijk mijn idool. Fantastische nummers. Maar ik heb altijd dan, ik wil hem niet nadoen.
0: Nee.
1: Sommige dingen moet je gewoon van afblijven.
0: Ja.
1: En dan, ja, en je vindt het dan super mooi om te doen. Dus ja, dan maak je eigen versie.
0: Ja. Nou, dan hoef je niemand na te doen. Dan kun je gewoon lekker jezelf zijn. En dat is allemaal heel spontaan gebeurd. Maar je bent niet alleen. Je zou voor de zomer zou je komen. Maar toen ging dat jammer genoeg niet door. Toen zou No Saint komen. Maar nu hebben we de boel aangepast. Want nu sta jij hier samen met Natasja als Bound By. Dat is eigenlijk ook een beetje spontaan en toevallig gebeurd, of niet?
1: Ja, Natasja die ken ik al jaren natuurlijk. Mm-hmm. En iedereen die kent haar van de rockabilly, een beetje bluegrass achter ook denk ik.
2: Nou, meer rockabilly.
1: Rockabilly en dat deed ze al fantastisch. En dat is inderdaad wat spontaan gekomen. Dat, zij kwam me toen weer tegen na een jaar of twee denk ik in de winkel. En ze zei, wij moeten een keer samen zingen.
0: Ja.
1: En... ja, van het ene komt het ander. En dan ga je samen nummers schrijven. En dan ga je oefenen. En dan komt er iets heel moois uit.
0: En dan zit je zomaar bij even wat oors op de vrijdagavond.
1: Ja, dat is geweldig.
0: Ja, nou Natasja, welkom. Goedenavond.
2: Ja, goedenavond.
0: Ja, want dat was in één keer een nieuwe, nieuw geluid. Een nieuwe stem, een nieuwe naam. Ik zou zeggen, stel je maar eens even voor. Ook uit de regio Dokkum.
2: Ja, regio Dokkum. Daar woon ik nu 3 jaar.
0: Ja.
2: Voorheen zat ik in de rockabilly wereld. Mm-hmm. In de rockabilly band ben ik begonnen in 2016 met Tess en de Highway Patrol. Super mooie tijd gehad. En later nog een andere rockabilly band begonnen. Maar dat is toch, dat kwam er niet echt van.
0: Nee.
2: En daar ben ik Sipke weer tegengekomen en samengespeeld. En ik dacht, dit is ook een hele leuke... uitdaging.
0: Ja, maar het is een andere genre wat jullie doen.
2: Ja,
0: dan rockabilly of pop rock, wat je heel vroeger in de cover scene hebt gedaan.
2: Ja, zeker. Ja.
0: En komt dat bij jou vandaan of komt dat bij Sipke vandaan? Of is dat eigenlijk wat uit jullie beiden is ontsproten?
2: Ja, dat is denk ik wel uit beide ontstaan. We hebben samen even eerst een cover gespeeld. Nou, dat ging hartstikke lekker.
0: Mm-hmm.
2: En toen had Sipke een nummer geschreven. En die had hij voor mij geschreven. Dus die heb ik ook ingezongen.
0: Mm-hmm.
2: En dat komt heel dicht bij mijn hart en bij mijn gevoel. En dat vind ik gewoon, dat ligt me erg goed.
0: Ja.
2: En kan ik meer mezelf zijn? Ja, dat is wel fijn.
0: Nou, Sipke, je zou van zomer hier al komen te spelen. 1 uurtje. Maar nu hebben we er meteen maar 2 uur van gemaakt. Want dit is ook op een of andere manier jullie vuurdoop als Bound By. Hè?
1: Ja, dat klopt. Ja. Ja, we hebben natuurlijk wel bepaalde dingen opgenomen. En we zingen samen best vaak. En we hebben ook... Natasja is ook mee geweest naar de Veenhoop.
0: Ja, dat zag ik.
1: En dat... onder de naam No Saint.
2: Mm-hmm.
1: En dit is echt bound by. En dit is echt van ons tweeën. En dit is echt voor het eerst dat we ook iets live gaan doen voor mensen.
2: In het openbaar.
1: In het openbaar, ja.
0: Nou, jullie gaan zo meteen eerst twee nummers doen. Self-Medicate en I Got You. Kun je daar iets over vertellen? Wat zit het verhaal daar? Wat is het verhaal daarbij?
1: I Got You. Het zijn beide eigen nummers. Mm-hmm. En I Got You hebben we laatst samen geschreven.
2: Ja.
1: Dat ontstond ook weer spontaan. En dat was gewoon...
2: Het speelde elkaar mooi aan.
1: Ja, en het is... Wij hebben beide een gevoel. En soms herkennen we... Nou, altijd herkennen we in elkaars gevoel in onszelf. Ja, ja. En I Got You is een nummer wat we hebben geschreven om te zeggen van... Ik ben er, zeg maar.
2: I Got Your Back.
1: So ja, en Self-Medicated, dat is het nummer wat ik toen... Ja, dat vroeg ik eerst aan jou, mag ik wel een nummer? Kun je een verhaaltje vertellen, iets op papier zetten over jezelf? En mag ik dan een nummer schrijven? Nou, dat is Self-Medicated. En natuurlijk ook, daarin herkennen we beide weer dingen. Mm-hmm. Maar dat zijn... Ja, het ontstaat. Ik weet eigenlijk niet hoe ik het uitleg. Het is gewoon samen
2: zitten.
1: Dit
2: is genoeg,
1: iets.
2: Denk ik. Ja. Het ontstaat gewoon en dan maak je er iets van.
0: Nou, we gaan zo meteen naar jullie luisteren. Ook doen we nog eventjes Indigo van Sam Barber en Avery Anne. Dat is een van jullie favorieten. Dat is een van jullie keuzes.
1: Ja, het is ook weer zo'n gevoelsnummer. En we sturen elkaar ook heel veel nummers van Spotify. En, deze moeten we doen. Dit is mooi.
2: Dit is mooi. Deze sfeer is mooi.
1: Ja, en Indigo is echt... Ja, daar zit zoveel gevoel in. En dan kunnen we beide ook wel wegdromen.
2: Ja. Ja.
0: Nou, we gaan er even naar luisteren. Dan maken jullie klaar. En dan gaan we zometeen mooi even live naar jullie luisteren.
2: Woehoe.

name. I got no clue, but I got you.

0: Nou, we zijn lekker in de stemming met Bound By. Mooie, prachtige live muziek, maar ook Old Number 7 van The Devil's May 3. Nog eventjes. Ja, dit is jullie muziek natuurlijk ook wel een beetje, hè?
1: Ja, ja, ik vind het fantastisch, The Devil May 3, echt.
0: Ja. Nou, hebben we het er zo pas al even over gehad. Ja, Sipke, wij kennen elkaar eigenlijk ook nog maar anderhalf jaar, begin vorig jaar, dat we elkaar echt voor het eerst troffen. En in het werkelijke leven, volgens mij voor de zomer pas, was het niet het Heegspanningfestival?
1: Ja, dat was Heegspanning. Ja. En toen was het heel mooi weer.
0: Ja.
1: En dat was Nee. Het festival is altijd geweldig. Alleen deze keer was viel om in het water.
0: Ja, en ik weet nog dat ik toen om je telefoonnummer vroeg. Ik zei van, nou, we moeten binnenkort maar eens even bellen op een of andere manier. En ja, dat is een jaar terug of zo is dat voor het eerst gebeurd. En ja, sindsdien doen we eigenlijk alleen maar leuke dingen met elkaar. Hè?
1: Klopt, ja. Geweldige optredens die je ook regelt voor mij. En het is altijd een genot om gewoon in gesprek met jou te zijn. Zoals je ook al zei, we kunnen al uren met elkaar praten.
0: Ja.
1: Dat is geweldig.
0: Ja, nou ja, nu hebben we er een nieuwe vriendin hebben we erbij, Natasja. Jij bent, je loopt ook al een tijdje mee in de muzieklerij. Mm-hmm. Maar nu heb je dus samen met Sipke het Bound By verhaal hebben jullie bedacht. Mm-hmm. Wat willen jullie bereiken met Bound By? Wat voor verhaal willen jullie vertellen?
2: Ja, goede vraag.
0: Ja.
2: Wat ik zelf graag wil, is dat we vooral plezier hebben.
0: Mm-hmm.
2: En

0: kunnen delen door middel van onze liedjes aan de mensen, zeg maar. En we zijn beide wel gevoelsmensen.
1: Klopt.
0: En we herkennen heel veel in elkaar ook. Dus dat matcht gewoon wel heel goed.
1: Heb je dan speciale, specifieke thema's waar je het over wilt hebben in je muziek of in jullie muziek? Of kan dat ook weer heen en weer gaan?
0: Ja, thema's, ja. Het is vooral liefdesverdriet, liefde, gevoel, emoties.
1: Ja.
0: Ja, het leven, zeg maar.
1: Ja, je maakt op een gegeven moment, als je door die jaren heen gaat, dan maak je wat mee. En dan neem je wat mee op je bordje.
0: Ja.
1: En de een die gaat er op een andere manier mee om dan een ander. En,
0: ja, nou, ik ben blij dat muziek er is.
1: Ja.
0: En dat je in elke genre wel een gevoel kwijt kunt, zeg maar.
1: Ja,
0: ja.
1: Nu zit jij een beetje, je bent eigenlijk van geswitcht van de rockabilly naar, wat is dit? Is dit country Americana, Sipke? Of Natasha? Of is dit een beetje?
2: Het is wel een soort.
0: Ik vraag altijd, wat is het nou eigenlijk wat we spelen?
2: We zijn gewoon gevoelsmuziek, maar Amerikanen heeft het wel wat van. Het heeft af en toe ook wel wat van country. Het is af en toe ook een beetje folk. En de mensen wat als folk, dan denken ze heel snel aan Iers. Maar folk is ook gewoon dit soort muziek.
1: Ja.
2: En dat is wat wij doen, is wat Natasja ook zei, ons gevoel in de nummer stoppen. En zodat we een ander die het niet met woorden kan uiten, dat hij het op deze manier
0: daar ook kwijt in kan.
2: En ook sommige dingen kunnen verwerken, dat hoort er ook bij.
0: Ja.
1: Delen met elkaar.
0: Mm-hmm.
2: Ja.
1: Ik zit hier dan echt heel veel. Ik ben verder geen specialist. Ja, ik ben helemaal geen specialist. Maar
0: je moet jezelf ook niet onderschatten.
1: In een rockabilly. Dat staat mij bij dat dat eigenlijk een beetje gezellige, feestachtige muziek is. In een rockabilly, is dat ook heel diepgaand? Of is dat, wat is het verschil?
0: Het verschil met rockabilly en wat ik nu doe?
1: Ja.
0: Het verschil is eigenlijk voor mij dat ik met wat wij met Bound By doen, dat het echt dicht bij mezelf is. Mm-hmm. En bij mijn gevoel. En de liedjes van de rockabilly, ja, dat zijn allemaal covers die we hebben gedaan. En daarin kan ik mijn gevoel ook kwijt. Hè. Je hebt natuurlijk hele mooie nummers van Patsy Cline bijvoorbeeld. En al die heartache nummers. Ja, dat vind ik gewoon heerlijk om te zingen.
1: Ja.
0: Maar ja, hier kan ik mijn eigen gedachten en emoties. Een lied meemaken. Ja. Samen met Sipke natuurlijk. Want die heb ik er wel bij nodig, hoor.
1: Bij rockabilly dan denk ik altijd aan jaren 50.
0: Ja.
1: Een hele grote milkshake.
0: En grease of zo?
1: En een beetje grease-achtige setting, zeg maar.
0: Ja. Nou ja, weet je. Je komt wel op settings waar veel mensen dansen. Hè? De jive, de rockabilly dance.
1: Ja.
0: Weet je, ik ben niet een hele goede rockabilly-kenner, hoor. Want nee, dat ben ik gewoon niet. Ik ben gewoon, ik doe gewoon mijn ding en wat ik leuk vind, dat doe ik.
1: Ja.
0: Maar je hebt ook mensen die leven echt volgens de 50-style. En dat is hun lifestyle. En dat is hartstikke leuk om te zien.
1: Ik moet eerlijk zeggen, je komt in een muziekalerij kom je heel veel verschillende mensen tegen. Ik beperk me ook niet tot één of twee genres.
0: Nee.
1: Het is ook heel mooi dat iedereen zich ergens kan vinden in de muziek. Nou, wat je zegt, sommige mensen die kleden zich op een bepaalde manier, in een bepaalde stijl. Het is maar net waar je je lekker bij voelt. Hè?
0: Ja, dat mogen ze ook helemaal lekker zelf weten. Ja hoor.
1: Nou, mooi dat het zo kan. We gaan straks in de tweede uur gaan we nog twee nummers en ook weer even praten natuurlijk met elkaar. Eerst doen we nog eventjes Spijt van Van de Veer. Dat is ook een nummer van jouw keuze, Sipke. Hè? Of is dat jullie keuze? Of hoe is het gegaan?
2: We vinden het beide een geweldig nummer.
0: Ja.
2: Ik heb hem gestuurd omdat Spijt. Als je zegt Spijt, ik heb Spijt, maar Spijt of All. Het is een nummer. Dat gaat, eigenlijk moet je het gewoon horen. Je hoort in die tekst ook gewoon, met zijn ringen afknippen. Het is ook zo'n nummer dat gewoon van diep van binnen ergens vandaan go. Ja, dan denk ik van, oh mijn god, dit is zo'n goede tekst. En dit is de muziek erachter. En ja, echt, dit is denk ik wel een van mijn favoriete nummers.
0: Ja.
2: Ja. En wij kunnen hier ook heel erg in meeleven, zeg maar.
0: Ja.
1: Nou, Niels, ik zou zeggen van, we gaan er naar luisteren.

0: but the world's insane. Oh, I'm a little crazy, but the world's insane.
1: Nou, met Morgan Wallen zijn we al bijna aan het einde gekomen van het eerste uur. I'm a little crazy. Straks in het tweede uur de laatste keer de broerige zomerhits. En komt Bound By nog eventjes terug natuurlijk. Hè. En draaien we muziek van Tom Waits, Beth Hart en ja, Steven Jansen ook nog eventjes. Nou, tot aan het nieuws doen we sowieso nog even Grimtask, Dream Amerikaansk. En misschien ook nemen we een klein stukje Freebird van Lynyrd Skynyrd erbij. Tot zometeen.

0: Is die door nog net vervangen? We hadden het er al maanden hoor.
1: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
0: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
1: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoor, makken, stiel en dwarren. Hij regelt alles.
2: WOQS.nl.
3: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
4: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
5: Ben je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren zoals broens, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
2: WOQS.nl.
6: Peppe. Mike, ik ben Beb op de stoel.
7: Baarsma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxpartij.
6: Baarsmazitcomfort.nl.
8: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet de tiert op Olve Oeren.
9: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
10: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedenavond. Bij Russische aanvallen op Kiev overdag zijn 5 mensen omgekomen. De afgelopen maanden nemen drone- en raketaanvallen toe, waarbij Rusland vaker overdag toeslaat. Ook ballistische raketten worden vaker ingezet. Oekraïne kampt met een tekort aan Patriot luchtverdedigingssystemen sinds de Verenigde Staten en Israël in februari de oorlog met Iran begonnen. President Zelensky pleitte tijdens zijn bezoek aan de Verenigde Staten voor meer luchtverdediging. Oekraïne waarschuwde de Verenigde Naties dat ongeveer 6000 burgers in door Rusland bezette dorpen nabij Gerson dreigen te verhongeren. De bewoners zijn al maanden afgesloten doordat Russische troepen sinds januari talloze landmijnen plaatsten. De laatste supermarkt sloot in januari, voedselvoorraden raken op en onderhandelingen over evacuatie leverden nog niets op. De politie vergoedt de apparatuur van de Spaanse fotograaf die zaterdag op het Malieveld door een agent in het water werd geduwd tijdens de rellen. De agent creëerde werkruimte voor de arrestatieeenheid en had mogelijk het water achter de fotograaf niet gezien. Het exacte vergoedingsbedrag blijft onbekend vanwege privacyredenen. De internationaal erkende Jemenitische regering roept burgers op zich aan te sluiten bij de krijgsmacht, nu het geweld met de Houthis toeneemt. Rashid al-Alimi biedt Houthi-strijders een algemene amnestie aan als zij de groepering vanaf zaterdag verlaten. De door Iran gesteunde Houthis veroverden 2 weken geleden het kustgebied aan de Rode Zee en de Bab al-Mandeb zeestraat. En dan nog even het weer. Vanavond is het helder, maar later schuift bewolking het noordwesten binnen en kan er een spatje regen vallen aan de kust. De temperatuur daalt tot 6 graden landinwaarts en blijft rond 16 graden aan zee. En tot zover het nieuws.

0: Ladies and gentlemen, welcome to the main event. Let's get ready to rumble!
1: Dit is het Twa de Oeren van Even Wat Oors, met Henk Jansen.

Ja, welkom terug bij het tweede uur van Even Wat Oors, waarin we wederom voor de laatste keer begonnen zijn met de broeierige zomerhit Darcy Shine Through the Summer. Nou, dan hebben we 13 weken gehad en dan moeten we vanaf volgende week weer wat nieuws bedenken. Al hebben we volgende week nog even een reservegetal, want dan hebben we dance en dan zijn er weer heel andere deuntjes. Nou, we hebben straks hebben we natuurlijk Boundbuy nog eventjes hier op de... Ja, op het podium eigenlijk. Natasja en Sipke die zitten even in de kantine. Zitten even bij te komen van wat we het eerste uur hebben meegemaakt. En ja, zoiets gaan we straks weer meemaken. Even een praatje en dan twee prachtige nummers. En dan nog even een praatje. Nou, misschien hebben we ook nog wel even een verrassing op een of andere manier voor hun. Dat, of voor Sipke sowieso. Dat moeten we maar even zo meteen maar even bekokstoven. Nou, we hebben sowieso nog boordevol lekkere muziek in het vooruitzicht. Nou, laten we gewoon maar beginnen met Downtown Train van Tom Waits. En nu eerst The Dogs of War van Blues Sereno.

Maandagavond 5 oktober komt No Saint in verschillende samenstellingen voor een ode aan de blues naar Unitas in Sint-Nicolaasga om voor de bezoekers op deze avond gevoelige liedjes ten gehoor te brengen. Kaarten zijn in de voorverkoop te bestellen via info@evenwathoors-evenementen.nl.

0: Nou, toen hadden we in één keer Beth Hart hadden we op de vrijdagavond. Bad is Blues. Ja, de Sipke en Natasja, jullie zijn weer even aangeschoven. Dit is ook weer een keus voor jullie, hè?
1: Zeker.
2: Ja, zeker. Ja. Beth Hart, dat is natuurlijk een fantastische zangeres. Ja. Ooit een keer live gezien in Sale Schaaf in Leeuwarden een keer. Mm-hmm. En dat is... Ze heeft ook werk gedaan met Joe Bonamassa. Die cd is ook magisch.
0: Ja. Dus... ze is in Amerika ook een enorm grote ster.
2: Ja, zeker.
0: Dolly Parton is nu weggevallen. Maar is dit dan een zangeres die eigenlijk dat gat een beetje aan het invullen is?
3: Oeh, dat zijn gevaarlijke vragen. Die is heel gevaarlijk.
2: Die zijn elk goed in hun eigen genre, denk ik.
0: Maar Dolly Parton die was ook heel erg divers op een gegeven moment.
2: Ja, dat is ook wel waar.
0: Nou, ook qua grootte, zeg maar. Hè? Echt een country-Amerikanen-achtige vibe. Daar zijn niet zoveel groter van.
2: Nee, maar Beth Hart is ook meer blues, denk ik.
3: Ja, dat is als je kijkt naar Dolly, dat is gewoon een icoon geworden. Dat is gewoon, dat is, ja...
2: Ook vanaf jongs af aan.
3: Hè? Ja, maar het is ook iemand... Iedereen kent haar, denk ik ook gewoon. En Beth Hart is fantastisch, maar niet iedereen...
2: Niet iedereen kent haar, denk ik, hoor. Zo groot is zij niet, denk ik. Nee.
3: Maar wat ze doet,
2: fantastisch. Ja, geweldig.
0: Nou, we hebben het over wat diverse dingen hebben we het gehad. Maar Sipke, dan moeten we het stiekem ook nog even over jouw verschillende winkeltjes hebben. Niet alleen Bound By, wat eigenlijk heel erg goed gaat. Maar heb je ook nog verschillende dingen in het vooruitzicht. Die was anderhalve week terug, was je bij de Omroep, was je op de tv.
3: Ja.
0: Dat was No Saint. Er staat iets, een live album of releases die staan eraan te komen?
3: Ja, klopt. Met No Saint hebben we ervoor gekozen om een live album te maken. Die is ook nu klaar. Mm-hmm. En zoals ze dan heel in de muziekwereld zeggen, moet gemixt en gemasterd worden.
0: Ja, ja.
3: En die komt dit jaar nog wel uit.
0: Ja.
3: En dat is een live album. Waarom? Omdat je hebt tegenwoordig AI. Je hebt een hele grote uitvoering ergens van. Maar wij wouden dus gewoon het live doen om echt te laten horen hoe dit zijn wij.
0: Ja.
3: En natuurlijk hebben wij een volledige band als we echt gaan optreden. Maar we zijn begonnen, of ik ben alleen begonnen. Maar toen kwam Bas Kleine erbij en Albert Mos. En we hebben zoveel nummers met z'n drieën geschreven. En toen hebben we gezegd, we willen eerst dit doen. En echt iets overbrengen. Dat we zeggen, live. Geen poespas, gewoon live. En dat mensen ook weten wat ze te wachten staat als wij gaan optreden. Zal het met z'n drieën zijn of met de band.
0: En staan er veel optredens in het vooruitzicht het komende drie kwart jaar?
3: We zijn natuurlijk bezig hier en daar... op te gaan treden, sorry. Mm-hmm. Maar het is voor ons, we zijn een stapje terug gaan doen. Om echt weer in de muziek te komen. En dat is misschien even dat iedereen denkt van, hey, in de muziek, je zit toch in de muziek. Maar gewoon de muziek ook weer te maken. En niet denken, ik moet gaan optreden. Ik moet dit. Ik wil daar staan. Ik wil dit staan.
0: Uit je rat race.
3: Ja, en ik heb nou gewoon een paar optredens nog staan. En we zien het wel. Ja. Ik wil genieten.
0: Ja, nou dat ga je ook met Bound By doen. Staan daar dan ook optredens al in agenda? Of is dat nog een beetje puzzelen en kijken van welke kant het naartoe gaat?
3: Ja, we hebben gewoon gezegd tegen elkaar ook het stukje genieten. Maar ook, we willen eerst echt een goede setlist hebben. Ja. Mm-hmm. Nummers afschrijven en wanneer we beide zeggen van... We kunnen nu wel eens iets gaan doen. Dan
2: als het gevoel daar is.
3: Precies dat. En dan ook klein houden. En we zullen zien wat de toekomst ons brengt.
2: Nou,
3: ja.
2: Zo is het.
0: Nou, lekkere muziek sowieso. En als we nog heel kort even in de toekomst kijken, dan gaan we zometeen nog weer twee live nummers van jullie horen. Een daarvan is Running Home. Zit daar nog een bepaalde gedachte of een verhaal zit daarbij?
3: Nou, niet het eerste nummer?
2: Dat is het eerste nummer wat we eigenlijk hebben. Nou, we hebben het niet geschreven, het is een cover.
0: Mm-hmm.
2: En dat is eigenlijk onze eerste video die we online hebben gezet. En toen ook eigenlijk hebben gezegd van, dit is onze start. Ja. Hier starten we mee en dan kijken wat er verder komt. Ja. Ja, daar waren we heel erg enthousiast over. Ja, dat echt, was echt helemaal grappig.
3: Ik stuurde dat nummer toen naar jou. Jij liet het mij horen.
2: Ja, geen idee, joh. Ja, dat weet ik niet meer. Maar.
0: Ja. Nou, en jullie doen nog een tweede nummer. Daar gaan we het straks nog even over hebben. Mm-hmm. We gaan de boel hier weer even een klein beetje omschuiven. En in de tussentijd dan luisteren naar The Funeral van Band of Horses.

0: Google.
1: Ja, dit waren de Rolling Stones eventjes met Dead Flowers. En ja, volgens de geleerden online, zeg maar, is dit een blues nummer van de Rolling Stones. Nou ja, ik denk van, nou, dan gooien we die er ook even bij. Want de gemiddelde luisteraar die heeft vandaag weer een enorme muzikale ontdekkingstocht gedaan. Met allemaal mooie country, blues, Amerikaanachtige nummers. En ja, dat is weer mooi om even in het fruit. Dan kun je mooi weer even zelf gaan zoeken van hoe was het ook alweer. Nou, het was weer een prachtig live optreden. Het laatste nummer, ja, daar zouden we het stiekem nog even over hebben. Want dat is Hard to Say Goodbye. Dat hebben jullie nu met z'n twee gedaan. Maar daar hoort eigenlijk nog een derde persoon bij, hè?
2: Ja en nee.
1: Ja.
2: Zeker hoort er nog iemand bij. Dat is Rick Meijer.
1: Ja.
2: Dat is voor het album wat uitgekomen.
1: Mm-hmm.
2: En daarnaast doen Natasja en ik het ook samen. Dus ja. Mm-hmm.
1: Ja. Ja, want het album wat uit gaat komen. Ja, ik heb het stiekem al even mogen beluisteren. Off the Record heet het.
2: Klopt.
1: Ik zou zeggen Off the Road. Maar dat heeft ermee te maken dat toen ik het album luisterde, was ik in een auto. En ik was in een soort van roadtrip, heb ik het geluisterd. En zo voelde het album eigenlijk ook. Gewoon dat je gewoon naar de radio zit te luisteren. Naar een bepaalde zender. En dat voelde heel erg goed. En ja, dat is dus je album Off the Record.
2: Klopt, ja. Ja.
1: En nou, we hebben dat bij Even Wat Hoors Radio Spannenburg zo goed bevonden dat we dat in de maand oktober, album van de maand, gaan bombarderen. En ja, we gaan dat de komende 4 weken gaan we dat telkens draaien. Dus,
2: dat is geweldig, dankjewel.
1: Maar ja, dan moeten we eigenlijk ook gewoon vragen van, wat is dat precies? Ja, het is met Rick Meijer.
2: Ja, Rick Meijer is een geweldige gitarist natuurlijk en een hele goede vriend van mij geworden. Off the Record is een album met allemaal eigen geschreven nummers.
1: Mm-hmm.
2: Die hebben Rick en ik geschreven, ook de muziek achtergemaakt. En het is een menging van blues, rock, een beetje country. En het zijn allemaal verschillende verhalen. De, bijvoorbeeld een nummer, ik weet niet of die erin staat. Ja, Buy Me Some Flowers, wat we het dan even over hebben. En dat is een nummer wat heel apart is. Maar wel ja, toch iets brengt van een verhaaltje met, waar komen we vandaan? Oh, wat is dit? Dat iedereen zich erin vinden kan. En dat hebben we met alle nummers dus ook gedaan. Dat we zeiden van, we willen iets gaan neerzetten, wat eigenlijk niet een genre heeft, waar iedereen iets aan heeft. Dus mocht nou een rockliefhebber zijn of een countryliefhebber, er staat van alles wat op.
1: Ja.
2: En dat we hebben gewoon iets neergezet waar ik apetrots op ben. Echt.
1: Ja, nou, het is wat ik zei van, het is echt roadtrip muziek. Je zet hem maar op en voordat je bent een uur verder bij wijze van spreken en je bent op je locatie en dan heb je alle 10 nummers heb je gehad. 10 stonden erop.
2: Ja, 10 nummers. Ja, ja, klopt. Ja.
1: Dus ja, dat verdient gewoon ook op de vrijdagavond extra aandacht. En ja, bij deze en ja, in die autorit was er op een gegeven moment ook dus een vrouwelijke zangstem was erbij, maar dat was jij, Natasja, hè?
3: Ja, dat ben ik, inderdaad, ja.
1: Ja. Ja, daar kom je dan later pas achter dat dan dezelfde personen zijn die ook bij Bound By horen. Ja. Hoe is dat gegaan qua opnemen? Je werd gewoon, ja, jullie hebben het gemaakt en dat hoorde gewoon op het album. Zo gaan we doen. En Rick heeft er ook even mee mogen pingelen.
2: Ja, het nummer hadden we al geschreven natuurlijk. En Rick die zei toen ook tegen mij van, ja, Natasja, kunnen we ook wel vragen om bepaalde dingen in te zingen?
1: Ja.
2: En toen kwamen we natuurlijk bij Hard to Say Goodbye. En Rick heeft gepingeld. Die heeft er heel mooie muziek op achter gezet. Dat is echt geweldig.
3: Die jongen, die ken wel wat.
2: Ja, die ken wel wat, ja. En Natasja, die hoort gewoon bij het album ook. Ja, die hoort er gewoon bij. Het is niet zomaar even, we doen dat nummer en verder. Nee, het is ook, ja. Ja. Ik wou wel toestemming

0: vanavond, mag dat? Ja, mag. Maar nou, dan ga je meedoen.
1: Ik vind het een hele eer. Ja, zeker.
2: Nou, wij vonden het ook een enorme eer dat jullie met z'n tweeën hier eigenlijk een soort van vuurdoop hebben gehad met Bang bij Indie Open. Mm-hmm. Prachtig dat jullie er waren. We gaan de opnames gaan we vaker langs horen komen bij even wat oors. Op wat voor manier dan ook. We gaan elkaar vaker zien. Leuke dingen met elkaar doen. En ja, dat is belangrijk. Muziek moet leuk en gezellig en spontaan en enthousiast zijn met elkaar.
1: Zeker.
2: Want ja, daar zo kunnen we ook verschillen overbruggen naar elkaar toe. En ja, muziek is daar het mooiste instrument voor.
0: Helemaal mee eens.
1: Ja. En bedankt dat we hier mochten komen.
2: Nou, om alvast even een heel klein voorproefje te hebben van wat de mensen kunnen verwachten, gaan we een van de nummers die we ook al eens eerder hebben mogen draaien, Lion's Den van No Saint en Rick Meijer.

Nou, daar was Steven Jansen ook nog eventjes met Amsterdam. Het nummer wat hij speciaal voor Nederland heeft geschreven. En ja, ik kan wel verklappen dat we afgelopen week weer even contact hebben gehad met Zuid-Afrika. Want ja, je moet altijd wel een beetje vooruit plannen. Nou, de data's zijn bekend wanneer Steven Jansen naar Nederland toe komt. We moeten dat nog even onder de pet houden. Want ja, we moeten eerst even kijken van wat we allemaal gaan doen en hoe we het gaan doen. Nou, sowieso bij Spannenburg gaan we zo meteen nog even door. Dat is sowieso wat we gaan doen. Bij NOF, daar houden we ermee op. Daar gaan we volgende week weer lekker door. En hier bij Spannenburg ook nog even 2 uur. We gaan film en metal gaan we doen met Janne en Seert. Kijk Nederlands met mij. De eerste column komt. Muziek van Niels en Paul Fens. Dat gaat sowieso ook altijd gebeuren. En ja, volgende week dan hebben we even Doors Dance. Niels is alweer druk. Tracks bij elkaar aan het zoeken en in elkaar aan het prutsen, zoals we dat dan even noemen, maakte er weer een mooie mixtape van. Ook hebben we Filmhuis Jouweren en Anonemia hebben we in de uitzending. Dus ja, er is weer genoeg te doen. En ja, we moeten natuurlijk Niels even bedanken voor de techniek. En Natasja en Sipke, ja, Bound By, bedanken voor hun prachtige aanwezigheid en muziek en verhalen. Daar gaan we meer dingen mee doen. Wat dat betreft, ja, blijft het altijd wel doorgaan. En ja, wij gaan ook nog even lekker door met Stevie Ray Vaughan, Pride and Joy. Want trots zijn we sowieso op wat op de vrijdagavond doen bij Even Wat Hoors. En misschien ook nog een heel klein stukje Sunshine of Your Love van Queen. Ik denk het niet, maar sowieso tot volgende week of tot straks.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op tolve oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedenavond. De politie vergoedt de apparatuur van de Spaanse fotograaf die zaterdag op het Malieveld door een agent in het water werd geduwd tijdens rellen. De agent creëerde werkruimte voor de arrestatieeenheid en had mogelijk het water achter de fotograaf niet gezien. Het exacte vergoedingsbedrag blijft onbekend vanwege privacyredenen. De internationaal erkende jemenitische regering roept burgers op zich aan te sluiten bij de krijgsmacht nu het geweld met de Houthis toeneemt. Rashid al-Alimi biedt Houthi-strijders een algemene amnestie aan als zij de groepering vanaf zaterdag verlaten. De door Iran gesteunde Houthis veroverden 2 weken geleden het kustgebied aan de Rode Zee en de Bab al-Mandeb Zeestraat. Oekraïne waarschuwde de Verenigde Naties dat ongeveer 6000 burgers in door Rusland bezette dorpen nabij Gerson dreigen te verhongeren. De bewoners zijn al maanden afgesloten doordat Russische troepen sinds januari talloze landmijnen plaatsten. De laatste supermarkt sloot in januari, voedselvoorraden raken op en onderhandelingen over evacuatie leverden nog niets op. Het Global Citizen Festival in Central Park, New York is geannuleerd vanwege verwacht extreem weer dit weekend. Het is de eerste keer in 14 jaar dat het festival niet doorgaat. Artiesten als Lauryn Hill, Wyclef Jean, Lenny Kravitz, John Legend en Lainey Wilson zouden optreden. Ook Ed Sheeran's concerten bij Boston op vrijdag en zaterdag zijn afgelast vanwege hevige regen en harde wind. En dan nog even het weer. Vanavond is het helder, maar later schuift bewolking het noordwesten binnen en kan er een spatje regen vallen aan de kust. De temperatuur daalt tot 6 graden landinwaarts en blijft rond 16 graden aan zee. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle, stielend warren. Zet het tiert op in je oren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedenacht. Bij Russische aanvallen op Kiev overdag zijn 5 mensen omgekomen. De afgelopen maanden nemen drone- en raketaanvallen toe, waarbij Rusland vaker overdag toeslaat. Ook ballistische raketten worden vaker ingezet. Oekraïne kampt met een tekort aan Patriot luchtverdedigingssystemen, sinds de Verenigde Staten en Israël in februari de oorlog met Iran begonnen. President Zelensky pleitte tijdens zijn bezoek aan de Verenigde Staten voor meer luchtverdediging. Het kabinet wil 20 nieuwe regenboogsteden toevoegen aan de huidige 56 steden die samenwerken met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor LHBTI-personen. Staatssecretaris Judith Thiele kondigde dit vrijdag aan. Het Rijk stelt 2,6 miljoen euro extra beschikbaar. De samenwerking loopt door tot en met 2029. Ook komen er 10 nieuwe veilige steden bij. Na 28 jaar verbod mag de protestantse Drum Creek Parade weer door de katholieke wijk Garveggie Road in Portadown. De paradecommissie gaf toestemming nadat een rechter een eerder verbod vernietigde. Maximaal 35 deelnemers mogen meedoen zonder muziekkorpsen. Katholieke bewoners reageerden woedend en verzamelden zich bij de rechtbank in Belfast om in beroep te gaan. Een man die tientallen jaren in het gevangeniswezen werkte, onder meer in de Belmerbaaiers, en als leidinggevende in de gevangenis in Zaanstad, werd op de NDSM-kade in Amsterdam neergeschoten, na een woordenwisseling. Getuigen stellen dat de ruzie ging over de loslopende, blaffende hond van de verdachte. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht brede opklaringen, later meer bewolking en kans op een spatje regen aan de kust. Morgenochtend zonnig, daarna bewolkt. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op twa oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boeteloon.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedenacht. Bij Russische aanvallen op Kiev overdag zijn 5 mensen omgekomen. De afgelopen maanden nemen drone- en raketaanvallen toe, waarbij Rusland vaker overdag toeslaat. Ook ballistische raketten worden vaker ingezet. Oekraïne kampt met een tekort aan Patriot luchtverdedigingssystemen, sinds de Verenigde Staten en Israël in februari de oorlog met Iran begonnen. President Zelensky pleitte tijdens zijn bezoek aan de Verenigde Staten voor meer luchtverdediging. Het kabinet wil 20 nieuwe regenboogsteden toevoegen aan de huidige 56 steden die samenwerken met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor LHBTI-personen. Staatssecretaris Judith Thiele kondigde dit vrijdag aan. Het Rijk stelt 2,6 miljoen euro extra beschikbaar. De samenwerking loopt door tot en met 2029. Ook komen er 10 nieuwe veilige steden bij. Na 28 jaar verbod mag de protestantse Drum Cree Parade weer door de katholieke wijk Garveggy Road in Portadown. De paradecommissie gaf toestemming nadat een rechter een eerder verbod vernietigde. Maximaal 35 deelnemers mogen meedoen zonder muziekkorpsen. Katholieke bewoners reageerden woedend en verzamelden zich bij de rechtbank in Belfast om in beroep te gaan. Een man die tientallen jaren in het gevangeniswezen werkte, onder meer in de Belmerbaaiers, en als leidinggevende in de gevangenis in Zaanstad, werd op de NDSM-kade in Amsterdam neergeschoten, na een woordenwisseling. Getuigen stellen dat de ruzie ging over de loslopende, blaffende hond van de verdachte. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht brede opklaringen, later meer bewolking en kans op een spatje regen aan de kust. Morgenochtend zonnig, daarna bewolkt. En tot zover het nieuws.